0: in de as gelegd. Gaï ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Belgische grens en ook niet ver van de Hoge Venen. De bekende Franse zanger Patrick Bruel, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, mag het Franse grondgebied verlaten. Zijn gerechtelijke controle is versoepeld, zegt het parquet van Nanterre. De onderzoeksrechter had eerder al zijn reisverbod opgeheven, maar daar was het parquet tegen in beroep gegaan. Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat Bruel voorlopig toch mag blijven reizen en neemt een definitieve beslissing op 16 september. Patrick Bruel is bekend van onder meer de hit Casser la Voix. Tegen hem lopen verschillende aanklachten en onderzoeken voor onder meer verkrachting, poging tot verkrachting en seksuele intimidatie. Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van Glapbeke.
1: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verheerstraeten. De blessuregevoelige Verheerstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: De Red Lions, dat zijn de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
2: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De nacht is overwegend droog bij minstens 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het kwik haalt dan maximaal 29 graden. Vanaf maandag stilaan meer kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is deze nacht opnieuw onder vuur genomen met raketten. Op verschillende plaatsen in de stad brak brand uit, meldt de burgemeester. Er is sprake van 4 explosies in het stadscentrum. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is nu opgelopen tot 294. Ook worden nog meer dan 300 mensen vermist. Reddingswerkers vrezen dat de kans al maar kleiner wordt om nog mensen levend van onder het puin te halen. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Daarna zijn er ook nog meer dan 260 naschokken geregistreerd. De president van Colombia heeft aan de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om de importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk te schrappen. Op het EK atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraten.
1: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorig EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. De Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Roman Duvekot dat het beter moet.
2: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Morgen beginnen de Red Panthers, dat zijn dan weer de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog beter kon.
3: Met momenten spelen we wel mooi voetbal. Het kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. Het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig. En als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit. Denk ik.
0: Racing Genk won zijn wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. Het is nog een zachte nacht met minima van 15 tot 19 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt en meestal droog. Het kan dan tot 29 graden worden. Vanaf maandag stilaan meer kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het

0: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Oekraïense hoofdstad Kiev is deze nacht opnieuw onder vuur genomen met raketten. Op verschillende plaatsen in de stad brak brand uit, meldt de burgemeester. Er is sprake van 4 explosies in het stadscentrum. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is nu opgelopen tot 294. Ook worden nog meer dan 300 mensen vermist. Reddingswerkers vrezen dat de kans al maar kleiner wordt om nog mensen levend onder het puin te vinden. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Daarna zijn er ook nog meer dan 260 naschokken geregistreerd. De president van Colombia heeft aan de Amerikaanse president Trump gevraagd om de importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk te schrappen. De bekende Franse zanger Patrick Bruel, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, mag het Franse grondgebied verlaten. Zijn gerechtelijke controle is versoepeld, zegt het parquet van Nanterre. De onderzoeksrechter had eerder al zijn reisverbod opgeheven, maar daar was het parquet tegen in beroep gegaan. Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat Bruel voorlopig toch mag blijven reizen en neemt een definitieve beslissing op 16 september. Patrick Bruel is bekend van onder meer de hit Casser la Voix. Tegen hem lopen verschillende aanklachten en onderzoeken voor onder meer verkrachting, poging tot verkrachting en seksuele intimidatie. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraten.
1: We komen van ver met de ploeg. Hij is echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. De Red Lions, dat zijn de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet gemakkelijk hadden.
2: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat er was. Natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk de 3-2 is het belangrijkste.
0: Vandaag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog dit. In Polen is een enorm standbeeld ingehuldigd van de maagd Maria. Het is 55 meter hoog en staat in het dorpje Konotopi. Dat heeft maar 150 inwoners. Het beeld is volledig betaald door een rijke zakenman die het liet maken als dank voor een genezing. Daarmee krijgt het beroemde Christusbeeld in Rio de Janeiro steeds meer concurrentie. Dat beeld is 38 meter hoog. Vorig jaar is op een andere plaats in Polen ook al een groot Christusbeeld ingewijd van 36 meter. Het dorpje Konotopi rekent met zijn groot religieus beeld alvast op de komst van veel toeristen en bedevaarders. Voor de hoogste maagd Maria ter wereld moet je trouwens naar de Filipijnen. In Batangas City staat een Maria-beeld van 98 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Op een lokaal spatje regen na blijft het droog bij maximaal 29 graden. Ook morgen nog meestal droog en tot 24 graden. Daarna enkele dagen meer kans op buien. Koelt ook wat af, nog maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ben jij ook nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur vol zomerse songs? Ze staan voor je klaar. Zo

0: 5 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien, de Hoge Venen, denk ik niet dat wij daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011 en dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus ze groeien precies wel.
0: De Oekraïense hoofdstad Kiev is deze nacht opnieuw onder vuur genomen met raketten. Op verschillende plaatsen in de stad brak brand uit, meldt de burgemeester. Er is sprake van 4 explosies in het stadscentrum. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is nu opgelopen tot 294. Ook worden nog meer dan 300 mensen vermist. Reddingswerkers vrezen dat de kans al maar kleiner wordt om nog mensen levend onder het puin te vinden. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Daarna zijn er ook nog meer dan 260 naschokken geregistreerd. De president van Colombia heeft aan de Amerikaanse president Trump gevraagd om de importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk te schrappen. In het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom. Die ontstond in de provincie León na hevige stortregens. Ook 2 jonge kinderen raakten gewond. Die zijn behandeld voor kneuzingen. In een ander dorp zorgde een stortbui ervoor dat voertuigen werden meegesleurd. Op het EK Atletiek telt België nu 4 medailles. De mannen van de 4x100 meter zorgden gisteravond voor brons. Verslag van Simon van Glapeke.
2: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verheerstraeten. De blessuregevoelige Verheerstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: We krijgen een wisselend bewolkte dag. Op een lokaal spatje regen na blijft het droog bij maximaal 29 graden. Ook morgen nog meestal droog en tot 24 graden. Daarna enkele dagen meer kans op buien. Het koelt ook wat af, nog maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, al moest dat zonder blushelikopters omdat het te donker is. Boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. Maar het blijft moeilijk, de vuurhaarden zijn moeilijk bereikbaar en de wind draait vaak. Gisteren zijn 600 mensen die in het dorpje Soerbrot wonen uit voorzorg geëvacueerd. De meesten konden bij familie of vrienden terecht. Zo'n 40 mensen brengen nu de nacht door in het sportcentrum van Malmedy, dat als opvangcentrum is ingericht. De rook is gisteravond nog over verschillende dorpen gedreven. Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven en ramen gesloten te houden. In Bornham in de provincie Antwerpen hebben meer dan 9000 wandelaars en lopers de finish gehaald van de dodentocht. Een kleine 4000 mensen moesten afhaken nog voor ze de 100 kilometer hadden afgelegd. De deelnemers waren vrijdagavond vertrokken en moesten voor 9:30 gisteravond aankomen. De mensen die het haalden waren heel blij, al was het voor sommigen toch ook wel de laatste keer.
1: Zo va? Veel blij, maar zo va, we zijn er vanaf.
2: Al goed opgelucht en blij dat we het gehaald hebben, hè?
3: Ja, gek zijn doen is zeer, dat is alleen vermoeiend.
4: Eén keer en nooit meer.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam wel 2 keer op achterstand, maar strafcornerspecialist Alexander Hendricks maakte er nog 3-2 van. Hendricks moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
5: We zijn ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk de 3-2 is het belangrijkste.
0: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, ook aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal recht trekken. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Maandag nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met af en toe regen of buien en zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Hey jij.
1: Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt?
0: Met theater vanuit heel de wereld.
1: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
0: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus.
1: Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Zondagochtend, 7 uur, goedemorgen. Koffie en keigoeie songs om wakker te worden. Hè? Wat denk je van Maroon 5 van Janet Jackson, maar ook Golden Earring, wat gitaar op je zondagochtend.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saisai. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, al moest dat zonder blushelikopters omdat het te donker is. Boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. Maar de vuurhaarden zijn moeilijk bereikbaar en de wind draait vaak. Gisteren zijn 600 mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. Al wou toch niet iedereen vertrekken. Deze man bijvoorbeeld wou absoluut thuis blijven, ook al omdat hij kippen en een hond heeft. Maar stress heeft hij niet, zegt hij.
6: Je ne veux pas abandonner ce bâtiment pour commencer. Et secondo, j'ai des poules à soigner et un chien qui me réclame. On va dormir ce soir ici. Sans stress, aucun.
5: De Europese Unie zet intussen extra middelen in om België te helpen. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Vannacht werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met Russische raketten. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones in de richting van Moskou. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand dus wel telkens ombuigen. Toch beseft speler Roman Duvekot dat het beter moet.
7: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 goals. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
5: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. In de 7-kamp is Noor Vits 11e geworden. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor haar het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En op de 10.000 meter heeft Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal rechttrekken. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met af en toe regen of buien en dan nog zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Shema.
8: Radio 2 Zomerweekend.
2: Bjorn Verhoeven.
3: 16,3 graden in Antwerpen, 19 in Limburg en 20,5 aan zee. Dat is lekker wakker worden op je zondag. Fijn dat je erbij bent.

0: En ook de familie van Beethoven staat met een smile op. Ze zeggen, hey Björn, de Antwerpen heeft ook gewonnen met 0-3 op Kortrijk. Dat is een schema dat vergeten in ons sportoverzicht. Heerlijk nummer om wakker te worden, Janet Jackson. Was niet echt als single gereleased, maar stond als verborgen track op de CD, het album Janet. Het was een naloopje van het nummer Sweet Dreams. Maar wat de Belgische en Nederlandse radio-dj's hadden opgemerkt, dus begonnen te draaien. En vandaar dat dit is, vooral in België het is.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Je kan ze even aan het werk zien vanavond om 6 uur in de Tessenderlo in Limburg bij Bergfeest, want dan staan ze op het podium samen met K3, maar ook Kleinmans en Van Geel. Ja, ja, de Romeo's. Goedemorgen allemaal, dank voor die leuke berichten om mij goedemorgen te wensen. Kan altijd via VRT Max Radio 2, als je dan toch op ons kanaal zit. Laat maar eens weten wat jij vandaag gaat doen. Welke uitstap is de ultieme tip voor de andere families in Vlaanderen? Want ja, we geven heel graag heel wat tips voor deze zondag in het Radio 2 zomerweekend, nog tot 9 uur. Straks is er trouwens ook weer de Zandloper met collega Limburger Wart Lemmelijn. Peter van der Veire heeft hem uitgenodigd om zijn leven te herbekijken terwijl de Zandloper loopt. Dus alle reden om lekker hier te blijven bij Radio 2 vandaag. En heb je gisteren gemist? Camping Carolien, een van mijn favoriete zomerprogramma's. Zij had Tommeke Bonen te gast. En dan kom je wel eens van alles te weten. Bijvoorbeeld waarom hij zo graag naar Ibiza gaat.
1: Maar ik zit in Ibiza ook nooit. We gaan niet voor de clubben of zo. We gaan echt wel voor de natuur en de rust. We zitten meestal iets hoger op, naar de noorden richting toe. Van boven staan de Gertrudes. Maar ja, dat kan gebeuren dat je daar eens een lange lunch op het strand hebt die wat uit de hand loopt. Maar ik vind dat fantastisch tempo daar op het eiland. Ik zit daar heel graag.
2: Heb je, is dat waar dat je daar ooit de bekende voetballer Ibrahimovic bent tegengekomen en dat je hebt wijsgemaakt dat jij Willy Sommers was?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat was toevallig eigenlijk. We zaten in zo'n een mooie lunchpot en er waren een paar Belgen aanwezig. Dat was puur toeval. Dus die mannen zaten dan met een paar superbekende shotters, maar ik ken er natuurlijk niet veel van. Alleen hem kende ik. En er komt zo twee Belgjes, zo wat schoorvoetend, naar mij aan tafel om een foto te vragen en een babbeltje van 2 minuten. En dat herhaalt zich 2 keer. Zo binnen het half uur. Dus in Ibrahimovic begint zo naar mij aan te kijken, maar wie zeg jij toch? En even later kwam je aan tegen aan de kust. But who are you? Say, I'm Willy Sommers. I'm a Flemish singer-songwriter from Belgium.
0: Voilà. Zeker de moeite om Camping Carolien te luisteren. En bekend zijn, het is niet alles. Maar ja, het heeft ook wel zijn voordeel. Je krijgt een eerbetoon als jij komt te overlijden. Dat is gisteren ook gebeurd. In het voetbalstadion van Kaarsengenk is gisteren voor de aftrap van de wedstrijd tegen Westerlo een herdenkingsmoment gehouden voor Michiel van der Weert. Die overleed eerder deze week op 28-jarige leeftijd aan de gevolgen van de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was ook een bekend influencer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. En zijn afscheid zal ook maandag plaatsvinden om 4 uur in het stadion van Kaarsengenk. Maar gisteren hebben ze er dus minutenlang voor Michiel geklapt en geapplaudisseerd, terwijl een grote tifo door de supportersclub werd losgelaten in het stadion. En je hoorde dan ook Clouseau afscheid van een vriend ondertussen. Het was echt een van de meest emotionele momenten ooit in het stadion van een voetbalclub.

Say goodbye. En er is vandaag heel wat te beleven, zie ik. Jeff Diddes die stuurt. Vandaag is het de oude klepperparade in De Haan. Oude motors van rond 1900. Het start om 11 uur in het centrum van De Haan. Als je aan zee bent, zeker de moeite dus om die oude motoren te gaan bekijken. Anne van Houten die gaat met dochter en schoonzoon naar de Patersholfeesten in Gent. Legendarische wijk daar, hè, in het centrum van Gent. Zeker eens gaan kijken. En Ludo laat weten om 8:15 speed U21 korfbal voor de finale van de Wereldbeker. Ludo, laat ons weten welke ploeg dat is. Hè. Is dat onze nationale ploeg? Goedemorgen, als jullie pas inzapt. Dit is Radio 2. Jouw garantie om met een smile wakker te worden. Zeker als je dit hoort. Uit Nederland. Golden.

0: morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2.

0: 5 voor half 8 op je zondagochtend. En ons lekker meekwelen met Camille. Als je haar graag hoort, ben je vandaan harte welkom aanstaande vrijdag. Want bij ons Radio 2 aan Zeepodium staat zij om 1 uur vrijdag te zingen voor jou. Dus zorg dat je erbij bent. Wim Soetaar komt trouwens aanstaande vrijdag ook. Dan rond 4 uur kan je allemaal meekwelen. Radio 2. Heel wat tips komen binnen om vandaag leuke dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld naar Damme. Want daar heeft Nele van de Kastelen een leuke tip. Nele, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent ook al fris en fruitig wakker, hoor ik al. Waarom precies?
1: Ja, dat klopt. Er is tussen 10 en 6 een ambachtenmarkt in de velden van Damme.
0: Kijk eens, in die velden van Damme. Hoeveel hectare is dat? Kan je dat ongeveer inschatten, Nele?
1: Maar nee, hectares, dat weet ik niet. Maar ik denk dat zeker 2 voetbalvelden groot is, bijna.
0: Ah, heerlijk zeg. Ja, en arts en crafts, iedereen heeft zelfgemaakte dingen bij.
1: Ja, dat klopt.
0: En waarmee sta jij er dan op die arts en crafts?
1: Ik sta er met honingproducten.
0: Oh, gezond ook nog.
1: Ja, heel gezond, maar het is ook met een beetje mede. Dat zijn honingdranken, dus dat is wel niet voor iedereen, want dat is met alcohol.
0: Maar zonder twijfel zijn er ook heel wat andere dingen te beleven. Heb je weet van collega's, wie komt er nog allemaal naar de Arts and Crafts in Damme?
1: Ja, als de smid opnieuw er kan zijn, dan is die er zeker aanwezig. Dan ken ik ook heel wat mensen die handgemaakte kaartjes maken, kleren, ja, van allerlei soorten geschenkjes. Er is ook een kaasboer aanwezig.
0: Oké.
1: Ja, kan niet op.
0: Ik zie op de flyer die je hebt gestuurd, 80 kraampjes, gratis parking, gratis inkoop, dus iedereen welkom. Het is aan de Maschersmeulen 3, klopt dat?
1: Maschersheulen
0: 3 in Damme vandaag vanaf 10 tot 6. Nele, heel veel succes en ik hoop dat heel veel mensen nu naar je richting komen daar in Damme. Geniet ervan. Ciao, ciao.
2: Radio 2.

0: Martine zegt lekker wakker worden met Maroon 5, What Lovers Do. Een van mijn favoriete aller tijden. Ja, zometeen nog zo'n lekker funknummer. Hè. Een van de meest iconische funknummers aller tijden. Met in de achtergrond The Temptations. Ook een van die grote Motown-groepen. Maar eerst eens kijken naar het nieuws van de 7:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, het is 7:30, 14 nieuws met Shema Saisai. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, maar het blijft erg moeilijk om het vuur te bestrijden. Gisteren zijn 600 mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. De Europese Unie gaat ook hulp bieden aan België om de natuurbrand te blussen. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom na hevige stortregens. Ook twee jonge kinderen raakten gewond. Door de modderstroom werden ook verschillende auto's meegesleurd. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
2: Bjorn Verhoeven.

0: Maar toen het nummer uitkwam in 1981, niet direct een grote hit. Tot de frustratie van Rick James, die wel geloofde in het nummer. Tot in 1990 een aantal rappers deze tune hergebruikten in deze You Can Touch This. En zij vonden er wel een Grammy Award mee. Het gevolg is dat Ricky James er niet mee kon lachen en de rechtszaak aanspon. En dus ook nog wat geld kreeg van deze MC Hammer. Het zal maar gebeuren natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Welkom. Radio 2. Goedemorgen. Eindelijk wat verfrissing in Antwerpen. Hè. De zware tropische hitte ligt achter ons. En denk maar dat de noordelijke wind vandaag een veel comfortabel weertype gaat brengen. Met mogelijk hier en daar een lokaal spatje in het noorden van de provincie. Temperaturen Antwerpen 26 graden, in Geel 25 graden en Lier 25 graden. En vannacht 14, 15 graden.
1: Radio 2 in Antwerpen. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Je moet in de Kempen zijn vandaag met het open wijngaardweekend. 8 Kempense wijnproducenten hebben zich verenigd onder de naam Kempense Wijnbouwers en ze zetten hun wijndomeinen open dit weekend. Het is voor jou misschien een eerste kennismaking, want er zijn nog veel mensen die niet weten dat er bij ons in de Kempen wijn gemaakt wordt. In elk van de deelnemende wijngaarden kan je rondleidingen beleven en je krijgt uitleg over het maken van de wijn. Welkom in een van de 7. Je vindt alle info op de Facebookpagina Open Wijngaardweekend. Dat is Open Wijngaardweekend.

0: zou ook al een stukje beter gaan met zijn blessure. Want ja, Meteor is van jonge leeftijd al bezig met zwaar aan sport doen. En daardoor kan hij wel eens een blessure oplopen. Laat ons hopen dat dat niet gebeurt vandaag bij ons. Want elke zaterdag en zondag kan je bij Radio 2 in Blankenbergje een sport komen uittesten dankzij Sport Vlaanderen. Maar op andere badplaatsen zijn er ook echt heuse sportdorpen. Zo komt er op woensdag 19 augustus een echt sportdorp in Westende. En dan kan je gaan bijvoorbeeld leren judo doen, karate, multimove. Je kan er zelfs gaan klimmen. Je verdient er meer van handbal en aikido. En ik denk een twintigtal sporten. Maar ook pickleball, de nieuwe hype na padel. Die kan je gaan beleven op het terrein van Club Pickleball in Westende. Dat is dus nu aanstaande woensdag 19 augustus. Het is maar dat je het weet. En als je dan toch aan zee bent, spring bij ons eens binnen.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Pannenkoeken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Elke dag... Telt voor 2.
2: Radio 2.

0: gebaseerd op een Zweeds lenteliedje, Nu Grunds Kardet. Maar het werd pas met kerst 1999-98 een grote hit. Omdat er wordt ingezongen van de Falling Leaves en zo. En een beetje regen. Anders hopen dat we dat vandaag hier en daar ook krijgen. Hè? Radio 2. Iets heel speciaal te beleven vandaag in Antwerpen. Straks vanaf 10 uur kan je naar modelboten gaan kijken. Mensen die daardoor gepassioneerd zijn. En dat is ook Herman Cox van de Koninklijke Modeljacht Club. Herman, goedemorgen.
1: Een goede ochtend, Bjorn.
0: Ja, we zijn toch allemaal, denk ik, als kind gefascineerd geweest door die bestuurbare boten. Hè? Maar jullie hebben er echt helemaal een passie van gemaakt.
1: Het is inderdaad zo dat de vijver waar we normaal varen op de Tonnetlaan op Linkeroever, die is destijds speciaal voor ons aangelegd. Dat is een volledig betonnen kuip met een lengte van 100 meter, volledig in beton, 1 meter diep. Dus als er wat gebeurt met de modelboten, dan is er geen probleem om het model boven water te halen. Wij hebben vanaf maart hebben wij 2 wedstrijden per maand. 1 met elektro-aangedreven modelschepen en 1 met de stoom-aangedreven schepen. En wij hebben dus nu, vandaag zondag, de wedstrijd voor elektro-aangedreven modelschepen. Wij hebben speciaal om de jeugd aan te trekken, hebben wij ook 4 kleine modellen gemaakt, zodanig dat voor de wedstrijd, tussen de middag en na de wedstrijd, dat geïnteresseerden, of dat het nu volwassenen zijn of kinderen, geen probleem, zij krijgen de zender in handen en zij mogen zo lang varen als ze zelf willen. En wij proberen daar de aandacht van de kinderen en ook de ouders op aan te trekken.
0: Schitterend dat de passie voor die modelschepen blijft doorgaan. Want hoeveel leden heb jij nog daar bij de KMICA?
1: Wij zitten momenteel nog met 320 leden.
0: Wow.
1: Gespreid over de modelterreinen. Want we hebben ook in het Rivierhof een modelspoor liggen. Dan hebben we de modelschepen. En dan hebben we ook nog de modelvrachtwagens.
0: Wauw.
1: En eigenlijk de volgende activiteit binnen de club is dan het internationaal treinweekend, het eerste weekend van september, in het Rivierenhof. En daar kunnen zowel kinderen als volwassenen meerijden met de treinen op het spoor.
0: Prachtig. Wat vind je zelf het mooiste schip dat te besturen valt deze ochtend, straks in Antwerpen?
1: Oh, er zijn er tal. Er is niet onmiddellijk een voorkeur voor een bepaald schip of het schip van een bepaalde schipper. Iedereen bouwt naar eigen kunnen. En er is binnen de club ook de uitspraak dat er nooit iemand een opmerking maakt over het model van iemand anders, zij het een lied dat pas begint en nog niet voldoende kennis heeft. En uiteraard het model dan iets anders is dan gebruikelijk. Daar worden geen opmerkingen over gemaakt.
0: Prachtig. Maar ik begrijp dat er ook een behendigheidsproef af te leggen is.
1: Ja, er ligt dus op het parcours, of in het water, ligt dus een parcours met boeien. En het is dus de bedoeling dat men tussen die boeien navigeert. Wanneer men de boeien raakt of men vaart er langs, dan worden er punten in minder ingebracht. En dat resulteert dan op het einde van het jaar bij de gebruikelijke lunch of diner, afhankelijk van, dat daar de beker wordt uitgedeeld voor de kapitein of de schipper met het hoogste aantal punten.
0: Prachtig. Ja, als je dus gepassioneerd bent door modelschepen, je moet zijn aan de Tinetlaan 131 in Antwerpen. De Tinetlaan 131, daar is de ingang van die modelvijver. Vanaf 10 uur beginnen ze daar tot 4 uur van namiddag. En over de middag kan je dus zelf met een modelschip radiobestuurd dat ding laten varen. Herman, ik wens jou een prachtige dag toe, een prachtige zondag en bedankt om dit mooie erfgoed in leven te houden daar in Antwerpen.
1: Hetzelfde voor jou en tot binnenkort.

0: Zo werd het 10 voor 8 met superster Alex Warren. Hij is nog maar 25 jaar oud. Jarig op 18 september en toch is hij wereldwijd alle succes. En over jarigen gesproken, als je vandaag jarig bent, van harte proficiat. Met samen jarig met een aantal legendes. Hè. Angela Bassett, de Amerikaanse actrice, wordt 68 vandaag. James Cameron, de Canadese filmregisseur, die is 72 vandaag. Maar vooral popicoon Madonna. Madonna is vandaag jarig. 68 lentes is ze, geboren in 1958. En als we ons eigen Vlaamse landje kijken, dan mag ik ook proficiat wensen aan Mark Sergeant, oud-profwielrenner en voormalig sportief manager van de Lotto Wielerploeg. Mark wordt vandaag 67. Proficiat Mark. En nog een grootheid hier bij ons wordt 88. Rocco Granata, de legendarische zanger en accordeonist, bekend van Marina. En onlangs wist hij hier in een interview nog te vertellen waar het idee voor Marina eigenlijk vandaan kwam.
1: Toen waren we in Diest. We traden op in de Molenhof in Diest. En zoals u weet, dat de Vlamingen graag een kusjesdans hebben. Ik kwam ze altijd vragen naar de kusjesdans. Maar ik was de kusjesdans zo beu als gauw pap. Ik denk al, we beginnen weer tam ta dam tam ta dam tam tam ta ta dam tam ta. Die 2/4 gedoe. En we speelden zo 3 minuten en 6 minuten, 9 minuten. Dat hangt dan natuurlijk af of er volk dat op de danstoer is. En in die tempo van toen, oompa, begon ik zelf met de drummer. Ik zei, kom, ga maar over in katunga, dat is ook 2/4 dat ze kunnen stappen en een man zoeken of een vrouw zoeken en kussen. En ik improviseerde van alles en ik zag zo tegen de muur van Molensteden, was niet in Diest, in Molensteden, zag ik een poster van sigaretten van Marina sigaretten. En dat is een merk sigaretten geweest die Van der Elst vroeger uitbracht met de merk Marina. Ik improviseerde van alles en ik zag die sigaretten. Marina. En zo is dat gekomen. Hè.
0: En zo hebben we dat weer geleerd, beste Rocco Granata. 88 lentes, met andere woorden.
1: Laat ons gaan dansen.
0: Op die kuskesdans, Marina.

0: Onze sympathieke wereldster. Rocco Granata, 88. Ik vond het vooral eind jaren 80 leuk toen hij ook dit uitbracht. Weet je dat nog?
1: Marina, Marina, Marina. Die voglia più presto sposa.
0: Toen de New Beat super populair was hier bij ons in Vlaanderen, toen maakte hij dus van zijn Marina ook nog een echte New Beat versie. Maar ook dit vind ik nog altijd een van zijn grote hits. Hè?
1: Door de zomerzon
0: bijeen gespaard. De mensen hebben nog veel zomersproetjes. Vandaag wordt het gelukkig allemaal iets koeler. Zien we ook aan de temperaturen. Hopelijk hier en daar een spatje regen, tenzij je iets organiseert. Dan mag je dat altijd met ons delen, hè? Via VRT Max, de Radio 2-kanaal. Straks na 8 uur nog wat meer tips om te doen vandaag met heel het gezin. Maar eerst lekker wakker worden met Maxime.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dus, Baltazar is opgepakt omdat ze iets in zijn worsten hebben gevonden. Wij hebben motorolie in zijn mengmachine ontdekt. En DDT, zijn vuile olie, is niet opgehaald. We hebben hem.
2: Maar hoe gaan wij dat bewijzen?
0: Op VRT1 is het filmavond met FC De Kampioenen 3 Forever. Op VRT Canvas wordt het spannend, want het is de laatste dag van het EK Atletiek. En op VRT Max kan je de week in alle rust afsluiten met de serie Time Out. Tot vanavond.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Je hebt gelijk, Lien. Ze stuurt Björn, Madonna is jarig en je draait niks van haar. Jawel, ze is 68. Ik zal zo meteen na het nieuws Material Girl draaien of zoiets. Is het goed?
6: Elke dag telt voor twee.
7: Goedemorgen, het is 8 uur 14 nieuws met Shema Saitai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. En op het EK Atletiek hebben de Belgische mannen brons behaald op de 4x100 meter. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. De brand lijkt vooral uit te breiden naar het oosten in de richting van de Duitse grens. Ook vannacht is er nog geblust, maar het blijft erg moeilijk voor de brandweer. Dat zegt collega Saskia de Schutter die in de Hoge Venen is.
8: We weten dat het heel de nacht is blijven branden. En de wind, nog steeds die draaiende wind, heeft ervoor gezorgd dat die alle kanten opgingen. Daardoor zijn er ook een aantal extra huizen nog geëvacueerd. Men spreekt over een vijftal. De blushelikopters hebben vannacht hun activiteiten moeten staken. Dat is altijd zo 's nachts. Maar die beginnen nu stilaan terug aan een zware dagtaak.
7: De Europese Unie zet extra middelen in om België te helpen om de brand in de Hoge Venen te bestrijden. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. En in de ruime omgeving van de Hoge Venen verblijven in deze zomervakantie ook veel toeristen. Kurt Kluis bijvoorbeeld verblijft met zijn gezin in Trappon op zo'n 30 kilometer van de vuurhaard, maar toch is hij goed voelbaar.
9: Afgelopen dagen hadden we daar geen last van. We zagen de rook echt op een afstand. Maar bij deze ochtend op te staan, is het niet te doen van de stank. En is heel de vallei, ja, bedwelmd met rook. We gingen deze avond naar huis gaan, maar het kan zijn dat we toch vervroegd de koffers nemen om naar huis te gaan, ja.
7: En door de brand op de Hoge Venen is een kamp van jongerenorganisatie Kazoo vroeger stopgezet. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren nog maar net begonnen aan een survivalkamp, maar ze wilden er niet blijven, zegt Lieselot Vlemings van Kazoo.
10: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
7: In Bornem in de provincie Antwerpen hebben meer dan 9000 wandelaars en lopers de finish gehaald van de dodentocht. Zo'n 4000 mensen moesten opgeven nog voor ze de 100 kilometer hadden afgelegd. De deelnemers waren vrijdagavond vertrokken en moesten voor 9:30 gisteravond aankomen. De mensen die het haalden waren heel blij, al was het voor sommigen toch ook wel de laatste keer.
11: Zo gaan. Veel blij, maar zo gaan, we zijn er vanaf.
12: Al goed opgelucht en blij dat we het gehaald hebben, hè.
13: Ja, gek synchroniseren, dat is alleen vermoeiend.
14: Eén keer en nooit meer.
7: Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone uit de lucht gehaald boven Roemenië. Dat gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
15: Het gaat om een drone die het Roemeense luchtruim is binnengedrongen vanuit Moldavië, vlakbij de grens met Oekraïne. Een Spaanse F-18 die bezig was aan een patrouillevlucht in dienst van de NAVO, heeft de drone rond 4 uur vannacht neergeschoten. Het gaat al om het 4e onbemande tuig dat dit jaar boven Roemenië is neergehaald. Net vannacht werden de Oekraïnse hoofdstad Kiev, maar ook andere steden weer bestookt met Russische raketten. In Kiev is er op verschillende plaatsen brand uitgebroken, elders vielen 3 doden. Oekraïne stuurde dan weer meer dan 600 drones in de richting van Moskou. Daarbij vielen zeker 3 gewonden.
7: Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. De Belgische mannenploeg wint zo zijn eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. En dat kwam ook door Simon Verherstraeten, die op het einde nog verschillende concurrenten inhaalde.
16: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu vierde plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
7: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden vijfde in hun finale. In de zevenkamp is Noorfiets elfde geworden. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor haar het eerste grote toernooi. En op de 10.000 meter heeft een zwaar teleurgestelde Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Het goud was voor de Zweed Andreas Almgren, die ook het 48 jaar oude kampioenschapsrecord heeft verbeterd. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer op achterstand, maar strafcornerspecialist Alexander Hendricks maakte er nog 3-2 van. Hij moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
17: We zijn ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
7: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, ook aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal rechttrekken. Het weer is eerst nog wat grijs, later komt er meer zon. Het is ook soms bewolkt, we halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met af en toe regen of buien. En dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws, de grote brand in de Hoge Venen. Want er is nu al 2700 hectare natuur in vlammen opgegaan. Honderden mensen in de buurt zijn geëvacueerd. En de Europese Unie stuurt hulp om de brand te bestrijden. Meer daarover op 14nieuws.be.
18: Radio 2 Zomerweekend.
19: Bjorn Verhoeven.
5: Een heel goede morgen. Zo tof met jou wakker te mogen worden. Het is 6:06. Heeft iemand nog een croissantje voor mij? Hè? Ik heb in ieder geval Madonna in ruil. Hey, hey.

0: Heerlijk, hè? Zo'n zondagochtend samen doorbrengen. Het is 8:12 met Cameron in de Wavecam. En het wordt een heerlijke zondag deze 16 augustus. Niet alleen qua temperatuur, een stukje aangenamer dan de voorbije dagen. Eigenlijk weer eens wat zuurstof in de lucht. Maar er is ook van alles te beleven hier bij ons. Straks om 9 uur is Peter van der Veijden weer met de Zandloper. En onze publiekslieveling Wart Lemmelijn is vandaag de centrale gast met al zijn dromen. Want hij wil nog een eigen show beginnen, speciaal op de jeugd gericht. Straks meer erover. Ook om 10 uur is Kickstart weer helemaal terug met Caroline. Met andere woorden, je kan je verzoekjes al doorgeven, hè, via VRT Max en het Radio 2-kanaal. Daarna schakelen we weer over naar de zee. Om 13 uur is er de zomerhit backstage met Benjamin Scholaert. En om 4 uur mag Michael Jossens je verder door de zondag nemen. Dus dat is de moeite. Ik zie dat heel wat mensen ook al wakker zijn om te supporteren voor onze U21 voor het WK Korfbal. Er is namelijk een wereldkampioenschap korfbal. Dat is in Maleisië. En vandaag halve finale Nederland-België. Daarna met de ouders, vrienden en familie samen ontbijten in de korfbalclub in Temse. Ja, als ik zo eens kijk, dan zie ik dat het zelfs geen halve finale is, maar zelfs al bijna een finale, zeker. Hè? Ja, want ze hebben 14 augustus gewonnen tegen Nieuw-Zeeland, onze Belgische ploeg, met 22-7. Dus ik denk dat ze om 9 uur de finale spelen. Ik wil het even dubbelchecken met onze collega's van Sports. Daar komen we nog wel zonder twijfel op terug. Zeg, misschien zijn de kids vandaag ook een beetje zenuwachtig, want Disney heeft vannacht ook wat nieuwe beelden gedropt van Kingdom Hearts 4. Dat is een game die ze samen met Square Enix gaan uitbrengen. Weliswaar komt die pas in 2027 op de markt, maar de kids worden al zot van een trailer van 4 minuten. In Disney fan social media's zien ze al een beetje hoe Kingdom Hearts 4 er gaat uitzien. Het lijkt me ook zo'n beetje Aziatisch te zijn, hè?
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerweekend.

0: Ja hoor, Linda. Helemaal perfect. Ik ben niet moeilijk op een zondagochtend. Linda die stuurt hem, Jurgen, is een koffiekoekske ook goed. Croissants heb ik niet direct. Fijn dat je erbij bent. Wij zijn hier ook aan het werk op Recovery. Lekker mensen wakker maken en een fijne zondag. Dankjewel voor dat mooie werk. Zeg, als je nu toch uit je bed springt en je weet toch niet waar naartoe, dan heb ik een gouden tip voor Wervik West-Vlaanderen. Want daar kan je gaan kijken naar iets legendarisch uit de tv-serie Merlina. Wat herinner jij je nog van dit?
1: Tanja Uimblij stelt voor Merlina, geschreven door Dick Durver in een productie van Lambert van de Zijpen. Dit is Marie-Anne Meerschout, het brein. Anne de Schanderen, het nichtje van Merlina. Hier zie je Polycarpus Tak, ook detective. En dan Napoleon, de geniale uitvinder van Merlina. Samen vormen zij Merlina, naar een idee van Bob Davidsen in een regie van Guy Lavigne.
0: En herinner je het legendarische autootje van Mieke Boeven ook nog? Zometeen meer erover.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Radio 2.

0: André van der Nabelen zegt, ik ben hier ook naar de livestream aan het kijken voor onze Belgen op het korfbal. Mijn kleinzoon die speelt op korfbal bij Florian Merelbeke. Lang leven België, U21. Ja, de korfballers zijn vandaag de finale aan het doen, hè? Spannend. Ja. Wat herinner jij nog van Merlina? Heel veel komt de Parafix binnen. Maar als je het hebt over die auto, die kan je vandaag gaan bekijken in Wervik. Daar heeft Nicolas Gallen en zijn team gezorgd. Nicolas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij weten nog dat Ann Boevers in Merlina met Paul rondreed. In wat voor soort auto?
1: In een rode Mini Cabrio met grote, dikke, witte bollen op.
0: Voilà. En ineens komt dat allemaal weer terug. Als je zegt, een rode Mini met witte bollen, dan zien we ze weer door het Vlaamse land chasen. Hoe hebben jullie die auto kunnen bemachtigen?
1: Wel, we hebben hem zelf niet bemachtigd hoor. Maar er is een bedrijf hier die aan containerbouw doet. En die heeft een schuur leeggehaald. En die stond in die schuur. En die staat nu tentoongesteld hier op onze oldtimer meeting vandaag in Wervik.
0: De 25e oldtimer meeting in Wervik. Hoe wisten jullie trouwens dat het de auto van Merlina was? Ja, buiten die stippen dan natuurlijk.
1: We hebben zitten vergelijken. We hebben zitten vergelijken met oude foto's, die bollen, die pantonen die erop staat. Klopt dat allemaal wel? En binnenin zijn er eigenlijk rails bevestigd, gelast zelfs, om de camera in de tijd op te positioneren. Dus het is de enige nacht. Het is de enige nacht.
0: Voilà. En het is niet alleen voor dat autootje van Merlina dat je naar Wervik moet vandaag, want jullie hebben er wel een paar meer klaarstaan voor zometeen.
1: We hebben er een paar meer staan. We zijn ondertussen gestart. Er zijn al ruim 100 auto's aangekomen, maar we zullen tegen deze middag afklokken op 1100 oldtimerwagens.
0: Oh my god, 1100 oldtimers, dat is het grootste van het land dan meteen.
1: Het is het grootste van het land, ja. We zijn een gratis festival, 3 hectare groot, een kleine 100 stands met wisselstukken en 1100 oldtimers.
0: Hey, dat vind ik wel interessant, want ja, heel veel mensen met oldtimers die vinden wat moeilijk wisselstukken. Ook daar meer informatie over vandaag bij jullie, ja.
1: Ja, zeker en vast. Er is van alles van wisselstukken te vinden, tot aangepaste kledij. Zeg je nu, ik wil met mijn cabrio, ik wil een mooi hoedje erbij. Of alles kan. Er is van alles te koop, alles te bezichtigen, alles te zien. Ik zou zeggen, kom maar allemaal een keer af naar Wervik vandaag.
0: Voilà, als ik nu een oldtimer zou hebben, zou ik nog gewoon kunnen komen aanmelden? Of moest het dat voorhand
1: gebeuren? Ja, zeker en vast. Je rijdt gewoon op. Je komt kijken, komt genieten. En wanneer het past, kan je vrij in, vrij uit.
0: En het is sowieso de moeite, want er is ook een gratis pendeldienst naar het centrum van Wervik. Want daar is het ook nog eens kermis dan, ja.
1: Daar is nog kermis ook bovenop. Ja, inderdaad. Er is hier veel te doen vandaag in Wervik.
0: Allee, voilà. Ja. De 25e internationale oldtimer meeting. De bootweg in Wervik. Kunnen we daar ook parkeren? Of waar kunnen we het beste zeggen?
1: We hebben naast 3 hectare aan oldtimerplezier, hebben we ook 3 hectare aan bezoekersparking. Dus okay. Er is voldoende parking voorzien. Zeker en vast.
0: Je kan het niet missen en je ziet het wel aan de pijltjes in de buurt. En als je toevallig in de buurt van internet bent, oldtimermeeting.com. oldtimermeeting.be en daar kan je de sympathieke Nicolas Gallen ook ontmoeten bij de Mini uit Merlina en 1100 andere blinkende bolides. Heel veel plezier, een mooie zondag Nicolas daar in Wervik.
1: Dankjewel.
0: Ciao, ciao.
1: Dag.

Het is inderdaad weekend, hè? Save your tears. Goedemorgen allemaal. Heel wat leuke suggesties komen binnen. Als je meer wil weten over de geschiedenis van het Belgisch bier, dan heb ik zometeen nog een goede tip die is binnengekomen. En Jelke Motmans die vraagt: goedemorgen Björn, welke artiesten komen morgen optreden bij Radio 2 aan Zee? Morgen om 1 uur ontvangt Kim de Brie Sabine Tiels. En om 4 uur heeft David Novastar op bezoek, Joost. Maar ook dinsdag bijvoorbeeld Bart Keil om 2. En om 4 komt Like Me, dat is voor dinsdag. En dan nu het nieuws.

0: Goedemorgen, het is 8:30, VRT Nieuws met Shema Saisai. De grote brand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is er nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. En het blijft erg moeilijk om het vuur te bestrijden. Gisteren zijn honderden mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. De Europese Unie stuurt helikopters en vliegtuigen naar België om de natuurbrand te blussen. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone uit de lucht gehaald boven Roemenië. Dat gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. Het is al de vierde drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Op het EK Atletiek hebben de Belgische mannen van de 4x100 meter brons behaald. De vrouwen eindigden vijfde. En op het WK Hockey hebben de Belgian Lions hun openingswedstrijd in eigen land gewonnen van Frankrijk met 3-2. Vandaag zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend. Bjorn Ver-

0: Dat is inderdaad onze missie. 24 uur per dag, 7 op 7 met heel ons Radio 2 team. Ja, met een goed gezinde smile je bed uit krijg je met de leukste muziek en de tofste informatie, zodat je helemaal mee bent met de wereld. Goedemorgen toch? Radio 2. Goedemorgen. Eindelijk wat verfrissing in Antwerpen. Hè. De zware tropische hitte ligt achter ons. En denk maar dat de noordelijke wind vandaag een veel comfortabel weertype gaat brengen. Met mogelijk hier en daar een lokaal spatje in het noorden van de provincie. Temperaturen Antwerpen 26 graden, in Geel 25 graden en in Lier 25 graden. En vannacht 14, 15 graden.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Je moet in de Kempen zijn vandaag met het open wijngaardweekend. 8 Kempense wijnproducenten hebben zich verenigd onder de naam Kempense Wijnbouwers en ze zetten hun wijndomeinen open dit weekend. Het is voor jou misschien een eerste kennismaking, want er zijn nog veel mensen die niet weten dat er bij ons in de Kempen wijn gemaakt wordt. In elk van de deelnemende wijngaarden kan je rondleidingen beleven en je krijgt uitleg over het maken van de wijn. Welkom in een van de 7. Je vindt alle info op de Facebookpagina Open Wijngaardweekend. Dat is Open Wijngaardweekend.
2: VRT Radio 2.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.

0: Letterlijk de vertalende, jij bent mijn schat. Over een schat gesproken. Radio 2. Misschien is het wat vroeg om erover te hebben, maar wij Belgen, we hebben een passie voor bier en brouwerijen. En als je zegt bier en brouwerijen, dan zeg je automatisch ook Leuven. En vandaag kan je een rondleiding krijgen, een begeleide uitstap over de geschiedenis van de bieren in Leuven. En Brigitte Gobin is een van de stadsgidsen van Leuven die uitleg gaat geven. Goedemorgen, Brigitte.
1: Goedemorgen.
0: Wat kunnen wij vandaag ontdekken in Leuven?
1: We hebben voor jullie eigenlijk een hele fijne wandeling rond bier en brouwerijen in Leuven. En ons verhaal gaat eigenlijk over de geschiedenis van het bier en hoe het grote aantal brouwerijen dat er ooit geweest is, stilaan opgaat in enkele grote brouwerijen. Dus dat is een beetje het verhaal dat wij gaan brengen zondag. Op onze klassieke 3x3 wandelingen die er elke derde zondag van de maand doorgaat over de verschillende onderwerpen. En die duren in principe 3 kwartier, max een uurtje.
0: Ja, deze namiddag om 3 uur kan iedereen gewoon joinen. Voor €5 krijgen ze de rondleiding. Want er is iets te vieren. Het is exact 10 jaar geleden dat ons Belgisch bier immaterieel cultureel erfgoed werd van UNESCO.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus in 2016 is dat inderdaad erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Hè. Het heeft een tijdje geduurd en de bierverenigingen en andere en de brouwers en zo, die hebben zich daar een hele periode voor ingezet. En dan in 2016 is dat finaal gelukt. Hè. Het is ook zo dat culinair erfgoed pas sinds 2010 kon opgenomen worden op die lijst van UNESCO. Hè. Daarvoor was het meer gewoon erfgoed. Hè. En dan denken we meer aan gebouwen en zo.
0: Absoluut. Maar nu is dus 10 jaar echt al ultiem. Ons Belgisch bier. Want het gaat al terug tot heel lang. Hè. De 16e eeuw was er zoiets als een Reinheitsgebot. Daarover gaat de rondleiding ook straks.
1: Dat komt aan bod, maar ik moet hier wel bij zeggen dat is eigenlijk het Reinheitsgebot is nooit van toepassing geweest in wat wij vandaag België noemen, hè, en dus ook niet in het graafschap Vlaanderen van toen. Hè. Maar het heeft natuurlijk economisch voor ons wel een aantal gevolgen gehad. Het was eigenlijk een voorschrift dat van toepassing was oorspronkelijk in Beieren en nadien is dat uitgebreid naar heel Duitsland. Maar het had voor gevolg dat de export van ons bier daardoor beperkt werd.
0: Het was de eerste bierwet eigenlijk. Hè? En wat mensen misschien ook niet weten, maar ook te weten komen deze namiddag, is dat het eerste pintje gebrouwen werd in Tsjechië.
1: Klopt, ja. Inderdaad, halverwege de 19e eeuw is het eerste pintje, of het soort bier zoals we dat vandaag een pintje noemen, hè, is gebrouwen in Tsjechië, ja. Klopt. Wel,
0: maar de leukste weetjes over bier en de brouwerijen in Leuven krijg je deze namiddag van 3 tot 4:15. Je kan gewoon aansluiten, denk ik. Hè, Brigitte, bij jou?
1: Je kan gewoon aansluiten, dus er is geen inschrijving vereist. We vragen een kleine bijdrage van €5. Maar daarvoor krijg je dan een hele leuke, gezellige rondleiding rond een leuk onderwerp.
0: En je sluit af natuurlijk op een terrasje, hè, in Leuven, zo moet dat.
1: Ja, terrasjes zijn er waarschijnlijk voldoende, hè, in onze stadjes.
0: Iets voor 3, verzamelen op de Patattenmarkt aan de hoek van de Vaartstraat en de Vital de Kosterstraat in Leuven. Straks om 3 uur en dan doe Brigitte de groeten van ons. Brigitte, dank je wel om dat mooie erfgoed, onze Belgische pintjes, in ere te houden daar in Leuven.
1: Dank je wel en hopelijk komen jullie allemaal eens luisteren.

zondagochtend. Goedemorgen, 10 voor 9 met Billy Joel hier bij Radio 2. Nou ja, er zijn wat Disney-fandagen blijkbaar aan de gang. En dan komt er wel wat nieuws naar buiten. Zo net pakt het HLN uit met het feit dat de superpopulaire overdekte achtbaan Star Wars Hyperspace Mountain in Disneyland Parijs eind 2027 tijdelijk de deuren zal sluiten. En dat voor een grondige renovatie. Na enkele maanden, dat zal dan voorjaar 28 zijn, keert de attractie terug naar haar oorspronkelijke thema. Weg dus met Star Wars in Disneyland Parijs. Maar het wordt weer terug een attractie die draait rond de maan en de hemellichamen. En verder laten ze ook nog weten dat de Lion King attractie een levensechte Scar gaat krijgen. En er komt ook een nieuwe dagparade in het Disneyland Park in Disney. Altijd fijn als Disney van die leuke weetjes heeft. Zeg, Disney van Vlaanderen, Studio 100 en wij van Radio 2 gaan binnenkort ook nog een feel-good musical maken. Vol met mooie herinneringen aan de jaren 70. Hallo, Radio 2 heet die. Met in de hoofdrol Peter van der Veijre en Chris van Tongelen. Die spelen samen de rol van Walter, de gedreven radioproducer die alles probeert draaiende te houden. Als je er zeker wil bij zijn, bestel dan misschien je tickets als verrassing nog voor een late moederdag in Antwerpen. Dat kan via halloradio2.be, halloradio2.be of het Radio 2-kanaal op 14 Max.

Vandaag net wel, Aaron. Eindelijk weer wat zuurstof in de lucht. En zuurstof ga je nodig hebben om lekker te lachen. Zometeen met Wart Lemmelijn. Hij is de gast bij Peter van der Veyre in De Zandloper na 9 uur. Eerst nog wat kleine tips voor de rest van de dag die binnenkwamen via VRT Max. Luc Maas zegt, in het voormalige klooster van de Arme Klare in Eeklo kan je deze maand een heel bijzondere tentoonstelling bezoeken. Er is echt van alles, kunst, geschiedenis, architectuur en beleving. En bezoekers krijgen ook de kans om een plek te ontdekken die jarenlang grotendeels verborgen bleef. Heel augustus kan het bezocht worden en in het weekend van 11 tot 6. Toegang is gratis. En de bezoekers kunnen ook genieten van een prachtige stille binnentuin met een drankje. Je vindt de Arme Klare aan de Tielse Steenweg 22 in Eeklo. Meer informatie over dit alles ook op vz2kunstigdammen.be. vz2kunstigdammen.be. En als je dan toch in Dammen bent, daar in die velden, is er vandaag ook een brocantemarkt met meer dan 80 standjes, dus dat is de moeite. Koen Capelle zegt, er is een ballonmeeting in Deinze. Tientallen ballonnen vanavond dus boven de Leienstreek. Gisteren was er even te veel wind, maar vandaag ziet er veel beter uit. Animatie ook in de namiddag. Met optredens straks vanaf 6 uur, dus op die ballonmeeting Deinze. En Pedruska zegt, het zijn auteursdagen in het mooie Dammen. Je kan er 40 auteurs ontmoeten en je boek laten signeren. Ik ben er met mijn feelgoedroman Pluk je geluk. Iedereen van harte welkom. Je vindt ons in Dammen op het plein bij het gemeentehuis. Wel, bij deze brengt Pedruska zeker eens een bezoekje. Veel plezier met De Zandloper. Ik ben binnenkort weer eens graag bij je terug. Maak er nog een heerlijke zondag van. En vergeet alvast niet je platen aan te vragen, hè, voor Radio 2 Kickstart met Carolien straks vanaf 10 uur. Ciao, ciao.

0: 96.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Hey jij. Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Miss het niet.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Welk moment heeft het leven van wereldkampioen indoorroeien Warte Lemmelijn compleet veranderd? Dat hoor je terwijl de zandloper loopt.
6: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
7: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het aantal eicel- en spermadonoren is fel gedaald. En op het EK Atletiek hebben de Belgische mannen brons behaald op de 4x100 meter. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. De brand lijkt vooral uit te breiden naar het oosten, in de richting van de Duitse grens. Ook vannacht is nog geblust, maar het blijft erg moeilijk voor de brandweer, omdat de vuurhaarden moeilijk bereikbaar zijn en de wind vaak draait. Veel boeren uit de regio springen wel bij om de brandweer te helpen. Ze brengen water ter plekke om het gebied vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Renier Hoon uit Rimst bijvoorbeeld is naar de Hoge Venen gereden om zijn Waalse collega's te helpen.
8: We zijn er eigenlijk af en aan het rijden met een landbouwras. We rijden eigenlijk af en aan om te voorkomen dat het vuur de N68 oversteekt. Dat bleek te lukken. De hele wegkant is ontzettend nat gemaakt, maar ja, de wind trekt nu ook weer aan en het vuur is echt tot aan de rand van de weg op 2 meter.
7: Die N68 is belangrijk omdat er aan de andere kant van die weg dennenbossen liggen die nog sneller vuur kunnen vatten. De Europese Unie zet intussen extra middelen in om België te helpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. In de ruime omgeving van de Hoge Venen verblijven in deze zomervakantie ook veel toeristen. Kurt Kluis verblijft bijvoorbeeld met zijn gezin in Troppon, op zo'n 30 kilometer van de vuurhaard. Maar toch is hij goed voelbaar.
9: Afgelopen dagen hadden we daar geen last van. We zagen de rook echt op een afstand. Maar bij deze ochtend op te staan is het niet te doen van de stank. En is heel de vallei, ja, bedwelmd met rook. Wij gingen deze avond naar huis gaan, maar het kan zijn dat we toch vervroegd de koffers nemen om naar huis te gaan, ja.
7: En door de brand in de Hoge Venen is een kamp van jongerenorganisatie Kazoo vroeger stopgezet. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren nog maar net begonnen aan een survivalkamp. Maar ze wilden er niet blijven, vertelt Lieselot Vlemings van Kazoo.
10: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
7: Ziekenhuizen merken dat er zich minder eicel- en spermadonoren aanmelden. Volgens fertiliteitsartsen komt dat door de nieuwe wetgeving die eraan komt, waardoor donoren niet meer anoniem zullen zijn. En dat schrikt veel mensen af en dus zijn er nu te weinig donoren om alle wensenouders te helpen. Meer uitleg door Nathalie Vermuiten.
11: December 2021 kreeg ik de diagnose borstkanker. En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn eicelreserve heel sterk achteruit is gegaan.
12: Inne is 38. Na haar behandeling voor kanker start ze een fertiliteitstraject met een anonieme donor. Dat leidt niet tot een zwangerschap en wanneer ze opnieuw wil proberen, komt er slecht nieuws.
11: Een e-mail van het ziekenhuis. Omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving kunnen we waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen.
12: Dat komt omdat de ziekenhuizen het aantal donoren recent zien afnemen. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld, tegenover 46 vorig jaar. Volgens de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde schrikt de nieuwe wetgeving, die de anonimiteit van donoren zal opheffen, donoren af, zegt ondervoorzitter Shari Makkens.
13: Waar we vooral tegen aanlopen is tegen de wetswijziging die in voorbereiding is. Dus niemand weet vandaag de dag exact wat de finale tekst van de wet zal zijn.
12: Ina moet daardoor noodgedwongen haar traject stopzetten.
7: Bij een busongeval in het oosten van Hongarije zijn zeker 12 doden gevallen. Er zijn ook 10 gewonden. De bus reed in een gracht en ging daarna over de kop. Het was een bus uit Polen. Wat de oorzaak is van het ongeval is nog niet bekend. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Het incident gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev brak brand uit na aanvallen van Rusland. Op andere plaatsen vielen 3 doden. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones in de richting van Moskou. Daarbij vielen verschillende gewonden. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. De Belgische mannenploeg wint zo zijn eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Dat kwam ook door Simon Verherstraeten, die op het einde nog verschillende concurrenten inhaalde. Hij is dan ook erg tevreden.
14: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
7: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden 5e in hun finale. En op de 10.000 meter heeft een zwaar teleurgestelde Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Het is vandaag zonnig en soms bewolkt en we halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het wel wisselvalliger met af en toe regen of buien. En dan gaan we naar zo'n 22 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws de grote brand in de Hoge Venen. Die is nog altijd niet onder controle en er is nu al 2700 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Honderden mensen in de buurt zijn geëvacueerd en de Europese Unie stuurt hulp om de brand te bestrijden. Meer daarover vind je in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Peter van der Weijre en de Zandloper. VRT
5: Radio 2. Dag Bart Lemlijn.
15: Hey, dag Peter, hallo. Ja,
5: welkom in mijn zandloperhuis.
15: Dankjewel, het ziet er heel chic uit.
5: Hey, dankjewel, ik ben heel blij dat je er bent. En ik heb het jou al eens gezegd, maar ik ga het nog eens herhalen. Ik word altijd zeer gelukkig van u.
15: Ah, dank u.
5: Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja,
15: ja, maar insgelijks, ja, ik vind oprecht dat je er heel goed uitziet vandaag. Heel zomer.
5: Ik heb het net kapot gemaakt, vandaag.
15: Ja, dat ik er beter niet... Kunnen we dat knippen?
5: Nee, anders ook.
15: Anders ook, ja.
5: Maar fijn, maar worden alle mensen gelukkig van jou?
15: Waarschijnlijk niet alle mensen, maar ik merk wel dat heel veel mensen zo zeggen van... jij geeft me energie of zo, positieve uitstraling. En dat is wel... Ik merk dat ook als ik bij andere mensen aan tafel zit. Je neemt zo'n beetje de vibe of de energie van andere mensen wel over.
5: Dat is wel perfect samen, want jij geeft mensen energie. Dat is goed. Hou dat vast.
15: Ik ga dat proberen.
5: We hebben hier een zandloper staan, Bart. Dat is het symbool voor het leven. Mm-hmm. Zometeen mag je de zandloper omdraaien. Dan begint jouw leven even te lopen. Okay. En dan op het einde is die leeg en dan is uw leven even voorbij.
15: Heftig.
5: Ja, ik weet het. Ja. Maar het is oké. Geen pijn.
15: Zal ik hem omdraaien?
5: Draai me.
15: Perfect.

0: welk moment heeft Bart de Lemmelijn compleet veranderd? En welke gevolgen had dat voor de rest van zijn leven? Ik ben Peter van de Veire en ik praat met Bart terwijl mijn zandloper loopt. Onherroepelijk, zoals het leven zelf. 8 maart 1997. Waar zitten we dan?
1: In de kliniek in Tiene. In het ziekenhuis in Tiene. En ik ben geboren om 1 uur in de namiddag.
0: Je weet dat nog exact?
1: Ja. Ja. Zo is mij toch verteld. Zo is mij verteld. En ik had blauwe suikerbonen, dat weet ik. En superveel hangertjes en juweeltjes van het Heilig Paterke in Hasselt.
0: Van het Heilig Paterke in Hasselt? Gezet?
1: Ja, ik, allee, zo, omdat bij de zwangerschap waren er superveel complicaties. En eigenlijk kreeg ik geen eten en was mijn ding navelstreng rond de moederkoek en zo. Allee, heel veel, eigenlijk zag het er niet goed uit na 3 maanden zwangerschap. En dan is mijn familie heel veel gaan bidden in het Heilig Paterke in Hasselt. En dan hebben die daar heel veel hangertjes en gouden juweeltjes en zo gekocht.
0: Amai.
1: En uiteindelijk is alles goed gekomen. Want na 3 maanden zei de dokter 75% kans dat ik en of mijn mama het niet gingen overleven. En dan heeft mama echt zo vanaf dan dus 6 maanden plat moeten liggen. Want die kreeg zo interne bloedingen en zo. En dan uiteindelijk is alles wel goed gekomen. Allee,
0: ja, voor hetzelfde geld waren jouw mama en jij er gewoon nooit meer geweest.
1: Ja, dat was op dat moment een beetje het vooruitzicht. Na 3 maanden. Allee, zo 75% kans is wel relatief veel. Dus dat is wel. Mijn familie is ook gelovig. En daarmee draag ik nu ook nog altijd zo'n hangertje.
0: Je hebt er nog eentje aan, hoor.
1: Ja, zeker en vast.
0: Is dat toe. Daarom dat je zoveel positiviteit in jou hebt, denk je? Omdat je weet van, man, ik hetzelfde geld was ik er niet geweest.
1: Ja, zo op een of andere manier, ik denk daar superveel aan terug. Van dan uit wat jij zegt, van voor hetzelfde geld maakte ik al die dingen nu niet mee. En ook al heb ik eens een tegenslag en zo, dan denk ik van, ja, voor hetzelfde geld was ik nooit aan deze avontuur begonnen, aan dit leven. En heb ik ook die hoogtepunten ook nooit gekend. Dus ik, nu ook met de media en zo. Ik kan dat heel goed relativeren en heel goed dankbaar zijn voor wat ik heb. Als ik zo kijk naar de omgeving, zijn er heel veel mensen die ziek zijn of dingen meemaken die ze niet graag hebben of dingen moeten doen die ze niet willen doen. En daarom prijs ik me super gelukkig met de talenten die ik heb meegekregen met mijn geboorte en dat ik die heb mogen ontwikkelen en nu doen wat ik graag doe.
0: En hoe gelovig ben je zelf nog?
1: Heel gelovig. Ik bid iedere dag. En ik ga wekelijks nog langs bij het Heilig Paterke. En ik haal daar wel een zekere sterkte of kracht ook uit.
0: Ja, voor wat bid je dan? Hoe moet ik dat concreet zien?
1: Ja, wel voor die dingen wat ik net zei. Van, dat ik heel dankbaar ben voor de dingen die ik mag doen, mag meemaken. Voor de kansen die ik krijg. Want de afgelopen 2 jaar is dat wel ongelooflijk. En ik heb ook mindere momenten gehad in mijn leven. Mm-hmm. En daar ben ik ook doorgesparteld en doorgeraakt, zoals iedereen.
0: Want je heet Bart, maar je hebt nog een paar andere namen ook die met dat geloof te maken hebben.
1: Dat klopt. Ik noem mijn volledige naam is Bart Valentin Clara Lemmelijn. En Valentin Clara, zo noemt het Heilig Paterke in Hasselt, dat is zijn naam. Dus ik ben volledig daarnaar vernoemd. En allee, zo, ik heb daar een hele sterke band mee. En vroeger gingen we daar uiteraard ook altijd naar de kerk. Dat is een heel duidelijke link.
0: Heel mooi. Hoe was je als kind, Bart?
1: Wel, eigenlijk totaal anders dan nu. Ik was super verlegen. Ik wist wel direct wat ik wou. Mm-hmm. Dus vanaf dat ik kon wandelen, was ik bezig met een bal. En was ik constant aan het voetballen. En ik zei, dat wil ik worden. Toen ik 3-4 jaar was al. En vanaf toen geobsedeerd door sport. Niet normaal. Alles wat sport, alles wat bewegen was.
0: 3-4 jaar al?
1: Ja. Want je mocht je pas inschrijven bij de voetbalclub op 6-jarige leeftijd.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, maar ik was mijn ouders de oren van hun kop aan het zagen om op mijn 5 jaar al te mogen. En dan, uiteindelijk zeiden mijn ouders, dan gaan we toch wel eens horen of dat niet mogelijk was. En dan, net voordat we de deur gingen opendoen, dan wou ik niet meer binnen gaan omdat ik te verlegen was. En zei ik, nee mama, ik zal wel alleen blijven trainen of zo. En dan zei mama zo, potverdikke, je hebt zo lang gezaagd, nu gaan we ook binnen gaan. En dan, vanaf toen, vanaf dat ik daar binnen was, daar gingen dan foto's op van David Beckham en zo. En Thierry Henry. En dan dacht ik, ja, deze is mijn club. En dan...
2: Je dacht wel even, die hebben daar gespeeld.
1: Ja, voilà.
2: Welke ploeg was dat?
1: Arsenal Oplinter noemde die. Die zijn nu...
2: Die heet een Arsenal Oplinter.
1: Ja. Dus daarom, vanaf dan ben ik ook fan geworden van... Ja, Arsenal in Engeland.
2: In Engeland, ja.
1: Maar we speelden in paars en wit. Maar dat was echt zo plaatselijke...
2: Schitterend.
1: Ja, de plaatselijke ploeg. Ja. En dan daar beginnen voetballen. Maar ja, het was direct wel duidelijk dat ik een iets andere mentaliteit had als mijn medespelers. En dat ik zo... Ja, ik was echt zo... Hoe zeg je dat? Over mijn lijkmentaliteit. En koste wat kost gingen wij winnen. En wij wonnen ook alles. Maar dat was zo ja, het laagste niveau. Dat is echt zo provinciaal. Maar we wonnen alles tot, ik weet nog altijd, heel goed tegen Hoegaarden op kunstgras. En toen verloren we met 5-4. En dan heb ik op het einde, de keeper had de bal vast. Maar dan heb ik de keeper en al met de bal in de goal geschot en geduwd. En toen, ja, die goal telde uiteraard niet. Maar toen heb ik een dag niet gebabbeld tegen niemand. Niet tegen mijn ouders, niet tegen mijn medespelers.
2: Oh,
1: en, ja, ik heb van nature uit een heel sterk karakter. En nu heb ik geleerd om daarmee om te gaan. Maar ook zo... Alleen een ander voorbeeld. En een dom voorbeeld is zo... ik wou mijn groenten een keer niet opeten. En dan zei mama, ja, dan gaat je in de hoek staan. En dan ging ik in een hoek staan. En dan een 10 minuten zei ja, kom maar terug uit. Maar ik wou er niet meer uitkomen. En dan heb ik 5 uur in die hoek gestaan. en maar niet eruit komen. Hè. En dan van nature heb ik zo... Iets heel sterk in mij of zo, denk ik.
2: Ja, maar die koppigheid, die zie ik toch niet meer bij jou. Toch niet?
1: In een hoek staan. En dan 10 minuten zei ja, kom maar terug uit. Maar ik wou er niet meer uitkomen. En dan heb ik 5 uur in die hoek gestaan. en maar niet eruit komen. Hè. Van nature heb ik zo iets heel sterk in mij of zo, denk ik.
2: Ja, maar die koppigheid...

En nu gebruik die denk ik inderdaad voor ja, door te zetten in de sport, in het onderwijs, in de tegenslagen die ik meemaak. En niet meer inderdaad, zoals jij zegt, in een negatieve zin.

0: ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
0: Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper.

0: Bart de Lemmelijn wist altijd wat hij wou. Nu is hij een kampioen in het indoorroeien. Maar eigenlijk wou hij rode duivel worden. En dat heeft veel te maken met het scharniermoment in zijn leven. Toen hij bij de jeugdafdeling zat van het voetbal. Ik kan iets magisch, ik kan de tijd stilzetten op een scharniermoment van jouw leven.
1: Oké, top.
0: We zitten in 2014, Bart. Wat zien we, waar zijn we?
1: Ja, we zien mij achter een bal staan in de halve finale van de Beker van België, laatste minuut. En ik ga de penalty shotten en als die binnen is, gaan we naar de finale.
0: Je bent dan van de U17, welke ploeg?
1: U17 van Vizé, tweede klasse toen in België, maar wel echt een supergoeie ploeg. Ik denk de beste waar ik ooit in gespeeld heb.
0: Oké, we weten waar we zitten.
1: Ja.
0: Situatie, we staan op het voetbalveld.
1: Top.
0: En om laten verder lopen... Alsjeblieft, tegen welke ploeg speelden jullie toen?
1: Zulte Waregem. En in de kwartfinale hebben we Anderlecht

0: Uitgeschakeld met 4-1.
1: Oeh, dat is goed.
0: Ja, ja. Die hadden echt een goede ploeg. En dat was toen de generatie van Wout Vaas. Okay. En Yuri Tielemans, maar die speelde altijd een paar leeftijdscategorieën hoger.
1: Ja.
0: Maar ja, Anderlecht is altijd een goede jeugdwerking geweest, dus dat kadert wel een beetje. Maar om u een voorbeeld te geven, ik speelde op middenveld en mijn spits was Hugo Kuipers. Die ja, bij Mechelen onder andere heeft gezeten, bij Standaar en nu in Amerika zit.
1: Hopla.
0: En nog een andere paar goeie, Ayrton Mbokko en zo, maar ja, die is minder bekend, die zit nu in Cyprus. Maar kortom, wat een supergoeie ploeg. Ik was kapitein, assistenkoning, Hugo was topschutter. En ik nam de vrije trappen en penalties.
1: En wat dacht je toen, het moment dat je daar klaar stond voor die penalty te nemen, wat dacht je toen?
0: Ja, ik weet nog dat ik zie de fout nog zo voor mij in het strafschopgebied. En laatste minuut, en ja, Hugo gaat neer. En ik dacht van, fuck, hopelijk wordt dit geen penalty. Want dan is, ja, dan moet ik die gaan shotten. Het laatste minuut zo, alle druk op mij. Ja, werd dan een penalty. Ik zei, oh fuck, hoe moet ik deze hier gaan oplossen? Superveel stress. En dan, ja, ik weet dat niet. Ik blaas zo een keer, ik had zo vast ramien om de penalty even uitblazen. 2 stapjes opzij en dan aanlopen. Dus ik deed dat gewoon en dan trap ik die... Je kunt hem niet beter in zijn uit te getrappen dan dat. En dan dacht ik van, holy shit, wat heb ik hier gedaan? Want ja, op dat moment is dat het grootste wat er is in je leven. Hè? Alleen naar de finale van de beker van België. En toen, dan 2 weken later winnen we ook nog de beker van België. En maak ik die als kapitein in de lucht steken. Dus dat was wel een scharniermoment in mijn leven.
1: Waarom was dat zo belangrijk toen, die strafschop?
0: Ja, omdat... Tot daar kwam zo'n beetje alles samen of zo. Op dat moment, je bent 17 jaar, je weet eigenlijk niet... Ja, je weet wel, ik voetbal op relatief hoog niveau. Hè, want ik zat ook in de topsportschool een paar jeugdcaps voor de Rode Duivels. Mm-hmm. Maar je weet zo niet van, ja, waar kan mijn carrière eigenlijk naartoe? En dat is wel een onzekerheid op die leeftijd. En ik twijfelde toen altijd nog zo heel fel en heel veel... Ja, angst. Wat ik toen voelde voor die strafschop, heel veel stress. En dacht van, shit, eigenlijk is deze niet leuk om zoveel stress te hebben.
1: Nee.
0: Want uiteindelijk is het gewoon tegen een bal shotten. Hè? Allee, maar ja, tot op de dag van vandaag denk ik nog altijd terug. Allee, sinds dat ik die bal binnen heb geschot, heb ik nooit nog stress voor wedstrijden, voor belangrijke momenten. En dan geniet ik daar veel meer van. En geniet ik veel meer van die momenten die ik dan heb. Bijvoorbeeld nu het wereldkampioenschap roeien. Ja, ik ben een grote favoriet, maar ik heb nul stress, ondanks dat dat op seconden aankomt.
1: Amai.
0: En heb ik zoiets van, oh leuk dat ik dit mag doen. Want ik heb altijd de reflex van, ik heb toen die penalty binnengeschot. Dat is mij gelukt, dus dan is deze eigenlijk niks meer. Allee, maar ja, dat is raar om dat zo te zeggen en te benaderen. Ja. Maar zo, dat was echt
1: mooi.
0: Wel, ja, dat was echt wel een kantelpunt in mijn leven, hoe dat ik mentaal naar de dingen kijk.
1: Ja, want dat voetballen, mensen zijn dat bijna vergeten. Maar je hebt, ja, naar Nederland ben je dan gegaan, bij Roda JC Kerkrade.
0: Ja, dat klopt.
1: Je kon nu een Rode Duivel geweest zijn. Wat is er dan verkeerd gegaan?
0: Ja,
1: wat is er anders gegaan?
0: Ja, het ding is, ik speel dan in Nederland. Dan kwam ik terug naar Vizé, naar de eerste klasse. Naar de tweede klasse, maar naar de eerste ploeg. En dat was een supergroot project met buitenlandse investeerders. Die zo snel mogelijk naar eerste klasse wouden met grote spelers, die onder andere Jonathan Lajaar en zo terug gaan halen. Een heel groot contract bij Nike. Niks was te zot op die moment. En dan zei ik, amai, dat is wel een heel chic project. Die ploeg kent mij. De mensen kennen mij daar, die geloven in mij. Dus dat is misschien wel ideaal om daar op 19-jarige leeftijd naartoe te gaan. En dan, na 3-4 maand investeerders weg en de ploeg failliet. En zoals je nu ook wel, hè, verhalen bij Deinzen en zo, die hebben hetzelfde meegemaakt. Toen was dat bij Vizé. En dan heb je de pech om daar te zitten. En dan heb je voor de eerste keer in mijn leven, sinds mijn 5 jaar, geen voetbal meer. En dat was wel een heel moeilijk moment voor mij. Omdat je moet je dan fysiek bezighouden tot de volgende mercato, hè, tot de volgende transferperiode. En dan... Ja, ik wist dat ik fysiek sterk was door die pieptesten waar we me toen aan fysieke testen bij de voetbal. En dan ben ik mij beginnen onderhouden in het fitnesscentrum, gaan lopen, gaan fietsen. En in dat fitnesscentrum staat een roeier. En dan, ja, mijn karakter kennende, wou ik direct volle bak gaan. En dan toevallig had een meisje dat van het roeiteam, waar ik op school zit, gezien. En die zei van, amai, je gaat precies wel hard, wil je eens geen test bij ons komen doen, over 2 kilometer. En dan die test gaan doen. Maar dat is zo tegen mensen die roeien al 5 jaar, zo'n schoolcarrière. Ja, en dan brak ik meteen het schoolrecord met 10 seconden. Zonder
1: heftige voorbereiding.
0: Zonder heftige voorbereiding. Allee, zo. En dan dacht ik van ja, ik heb nog andere. Allee, dat was voor mij ook zo. Ik heb nog andere talenten dan voetbal.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen was ik zo van ja. Allee, ik ben toch geen. Allee, dan ging ik zo fietsen. En dacht ik, ja, ik ben toch geen fietser. Allee, zo. En dan, ik ben aan het roeien. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik wil terug gaan voetballen. En dan ging ik terug wat meetrainen bij KVK Tiene. Wat toen derde klas was. En ja, dat vond ik te laag niveau. Daar wou ik niet terug op starten. Mm-hmm. En dan zo uitkijken naar nieuwe ploegen. Maar ondertussen was er een Belgisch kampioenschap indoor roeien. En daar mee gaan doen tegen ja, de beste roeiers van België. En daar meteen ook gewonnen.
1: Was gewonnen.
0: Ja. Dus toen ging voor mij zo wel stil aan zo'n belletje rinkelen van ja.
1: Er is meer dan
0: voetbal. En het is wel een speciaal talent ook. Peter van

0: Zwarte Lemmelijn. Ken je van tv en van het indoorroeien. Maar hij was op weg om een grote voetballer te worden. Tot zijn ploeg er niet meer was. En dat hakte er hard in. En maakte hem opnieuw even heel onzeker. Hoe hard heeft hij precies afgezien?
1: Ja, op die moment heel fel. Omdat ik niet... Ja, je leeft daar vol... Allee, dat was... Mijn pad lag klaar, precies. Hè? Allee, je bent 19 jaar. Je denkt van, ik heb nu toch al iets van cv. Allee, en je voelt ook... Ja, als voetballer voelde ook hoe goed dat je bent of, of net niet. En dat je, allee, ik denk dat ik wel bepaalde kwaliteiten had. Of je ooit eerste klas zou halen of een grotere carrière, dat weet je niet. Maar ik denk dat ik zeker geen slechte shotter was. En dan, ja, je maakt die stap bewust naar Vizé. Ik zeg het, ja, iedereen kent u daar. Je wordt daar met open arm ontvangen. José Riga was toen trainer. Die had me al in de jeugd zien shotten. En ik had er een supergoeie connectie mee. En dan ineens valt zo heel uw toekomstplan in het water. En dan ja, is dat wel even zo een identiteitscrisis bijna. Hè? Want allee, zo'n dom voorbeeld. Ja, ik kom uit een klein dorp in Oplinter. En iedereen, allee, ik was daar de voetballer, snap je? Allee, zo, iedereen kent daar zo... Ja, Waart, ah, ja, dat is onze voetballer. En die zit in Nederland en zit daar. En dan was dat... Ja, die zagen mij ook nooit, want ik was altijd in Luik of in Nederland. En dan kwam ik ineens, zag die mij zo voorbij joggen in het dorp. En dan zo, wat is die hier eigenlijk? Zat die niet te voetballen? En dan is dat, ja, zowel voor u als uw omgeving, zo een heel rare periode. Hè?
0: Onzeker van geworden?
1: Toen zeker wel. Omdat, ja, geloofd, ondertussen geloofde ik wel in mijn eigen kwaliteiten. En ja, er was sinds mijn 5 jaar maar 1 weg en dat was profvoetballer worden. En daarlangs, hè, mijn ouders hebben altijd gezegd van, je moet ook goed studeren, want ja, de kans dat je dat wordt is natuurlijk niet zo groot.
0: Ja, maar je geeft les ook, hè?
1: Ja, ja, voilà. Dus daar heb ik dan voor gestudeerd. Maar ja, dat was een heel lastige periode. En ook, ja, je ontdekt dan zo wat andere talenten, wat dan misschien zo een luxe probleem is. Hè? Want ja, je zit er ook goed in. Maar... Ja, dan is dat zo van, ja, zo voorzichtige stapjes in dat roeien. En dan zo, ja, moet ik nu eens een EK gaan meedoen? Moet ik op het water proberen te doen? Maar dan denk je, nee, ik ben voetballer, dus ik wil terug gaan voetballen. Dus dat is heel lastig. En dan zet ik toch die stapjes in dat roeien. Ja, werd ik meteen eigenlijk het jaar daarna Europees en wereldkampioen.
0: Ja, want die titels, je gaat er heel licht over. Hoeveel titels heb je intussen al?
1: 7 wereldtitels. 7 wereldtitels. En ondertussen ja, alles van Belgisch en Europees ook. Maar ja, ik ga er inderdaad veel te licht over, maar dat is ook een beetje mijn karakter, dat ik altijd zo...
0: Nou, maar stel je voor dat je als voetballer dat je 7 keer Champions League wint.
1: Dat is zot. Maar het ding is toen ook, van in die periode, iedereen waar ik tegen sprak, zei... Blijf voetballer en ga toch waarom ga je niet bij tieners shotten? Dat is 3 keer trainen per week. Je verdient, ja, laten we zeggen, 2.000-3.000 euro per maand. Mm-hmm. En roeien is 2 à 3 keer trainen per dag. En je verdient 0 en je moet erin investeren. En toen, ja, toen, ik weet niet wat me toen over de streep heeft, maar dat, ja, ik vond toen ook wel individueel een keer leuk. Allee, toen heb ik meer en meer zo de pluspunten van het roeien beginnen zien, omdat je bent niet afhankelijk van medespelers, managers, trainers. En ook in de voetbal, dat is super subjectief of ze je goed vinden of niet. Want de helft van België vindt Lukaku een wereldspits en de helft vindt hij niet top. Maar in het roeien, als je een goede tijd roeit, zet het op en dan kan niemand er iets over zeggen. Dus dat vond ik ook, ja, dat was een beetje, ik vond daar ook wel zo de pluspunten van terug.
0: Geld is nooit een drijfveer geweest.
1: Nooit van mijn leven. Allee, zo, ook nu niet. Totaal niet. En ik kijk altijd naar de kansen die het leven mij kan bieden. En dan denk, toen had ik zoiets in mijn hoofd. Ik heb nu dat talent gekregen. Ik ben geloofd. Dus ik heb dat talent meegekregen van God. En misschien moest dit wel gebeuren om me dat te laten inzien. Dat ik ook andere talenten heb. En dan dacht ik van nu... Allee, ik heb dat talent meegekregen, dus nu zou het stom zijn om niet met dit talent zo hard mogelijk te werken om de beste van de wereld te worden. En dan dacht ik van, er is maar 1 weg hoe dat roeien ooit kan renderen en dat is de nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Allee, zo. Dus, en je moet de beste daarin zijn, zo'n kleine sport, om ja, eruit te springen en dat mensen je geïnteresseerd zijn. En dan, ja, heb ik een jaar super hard getraind. Is mijn tijd van 6:16 naar 5:50 gegaan. En toen, ik weet nog dat ik landde, dat was in Los Angeles. Mm-hmm. En toen ook, ja, wat ik allemaal gedaan heb, alleen zo haar gaan snoeien, in een beschutte werkplaats gaan werken. Alleen zo, ja.
0: Om dat allemaal te kunnen betalen.
1: Om te kunnen betalen, ja. Want dan stond ik op om 5:00. Dan roeide ik van 6 tot 8. Dan werken van 9 tot 6. Bij mijn onkel op die beschutte werkplaats. En mijn onkel is hagesnoeien.
0: Ja, ja.
1: En dan na 6:00 train ik nog eens. Maar dan, ik weet nog bijvoorbeeld zo... De match van de decennia. Het WK, Rode Duivels tegen Brazilië. Zat ik moeders die alleen te trainen op een ergometer. En heb ik achteraf pas gehoord dat we gewonnen hadden. En allee, zo, ja, ondanks dat je een supergrote voetbalfan was. Hè, dus ik heb zo heel veel gelaten ervoor. Maar ik dacht, dit is de enige weg.
0: Was die lach er altijd al trouwens?
1: Ja, die was er altijd al.
0: Als kind ook al?
1: Ja, ja, allee, zo, ja, ik was introvert, zoals ik zei, tot de lagere school. En vanaf dan is die wel ontwikkeld. Maar zo die lach, vroeger, als ik zo in de hogeschool binnenkwam, dat is zo een koepel. En s'ochtends zei de docent al, ja, ik wist al dat je er waard was. Omdat die lag weer galmt door heel dat gebouw. Zo. En ook tijdens, ja, in de cafetaria en zo.
0: Ja.
1: Of ja, in de bus op de voetbal of zo. Ja, iedereen wist altijd dat ik er was door mijn lach.
0: Ja, vind je die lastig?
1: Ja, nee, ik kan er moeilijk iets aan veranderen. Maar nee, dat maakt me misschien ook een beetje herkenbaar nu. Ja.
0: Zeer herkenbaar, sowieso.
1: Ja, ja, ja.
0: Sowieso. Inderdaad, die media, want intussen heb je ook al gedraaid voor een echte job,
1: ja,
0: op VTM.
1: Klopt.
0: We hebben hier ooit aan Lemmens gehad en die zei van ja, dat heeft echt mijn leven toch wel een groot deel veranderd.
1: Mm-hmm.
0: Blijkbaar heel intens, zonder te vertellen wat je er allemaal gedaan hebt. Ja. Maar hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik denk dat kan samenvatten als levensverrijkend. Dat was niet normaal. Ik ben er ook wel ingestapt echt van, ik wil al ingaan. Allee, zo, ik wil alles meemaken wat er te doen is in een ziekenhuis. En ik wil niks uit de weg gaan, geen taboes en geen moeilijke momenten. Maar ja, die verhalen en die dingen wat je daar ziet... Dat doet u wel echt nog meer beseffen hoe dankbaar dat je moet zijn voor de kansen die je krijgt. Dat je gezond bent. Dat ik fit ben, alleen geen blessures. En ja, die mensen die zijn super afhankelijk van... die liggen daar eigenlijk redelijk hulpeloos. Hè? En die zijn super afhankelijk van wat jij op dat moment zegt en doet. En dat kleine dingetje, dat kan, die kleine sparkel of zo, kan zo verschil maken in heel die hun traject. En dat vond ik, daar heb ik ook weer beseft van dat ik dat heel leuk vind om mensen een goed gevoel te geven en zo... Ik dacht enkel, want ik sta in het onderwijs. En daar krijg ik dat goede gevoel door, of voldoening van die gasten. Op, naast de didactiek van de vakken. Mm-hmm. Een beetje op een goede weg te zetten in het leven. Want die zijn ja, super. Die twijfelen aan heel veel dingen. En die zeggen: ja, moet ik gaan fitnessen, meneer? Hoe moet ik dat doen? Ik wil een goede vriendinnetje. Ik weet niet of ik bakker wil worden of dat ik alleen zo dat wil worden. En. Door die gesprekken met die mannen krijg ik nog meer voldoening als gewoon de vakdidactiek. Maar nu, in de kliniek, had ik juist hetzelfde gevoel, omdat ik die mensen ook kan helpen door hele kleine dingetjes op te vangen en daarop in te spelen. En dan merk je dat die ja, het leven terug veel meer zien zitten.

0: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
1: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
0: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella.
4: La bella Italia.
3: Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: VRT Radio 2.
6: Peter van de Veire en de Zandloper.

0: Misschien zie je Bart Lemmelijn binnenkort in zijn eigen Human Interest programma. Want hij heeft een unieke gave. Hij kan praten en vooral zeer goed luisteren.
1: Vroeger nam ik altijd een trein en dan dacht ik, ik zit zo van tussen 10 en Leuven, dat is gelijk 10 minuten. Maar dan ging ik gewoon zitten, ik zat daar gewoon en dan na 3 zinnen begonnen mensen hun levensverhaal tegen mij te vertellen. Omdat ik de juiste vragen op de juiste manier stel of zo. Of iets wat ik uitstraal en dan kon ik die daar ook altijd al zo'n beetje mee helpen. En nu ik heb al bij topsportpsychologen en zo samengewerkt en andere psychologen. En dat is, die zeggen wel dat dat een van de waarden is die ik heb, dat ik heel goed, heel empathisch ben, heel goed bij mensen kan babbelen.
0: Is dat door jouw geloof ook?
1: Ik denk dat ik zeker door mijn geloof bepaalde, en door mijn thuis, heel veel waarden en normen heb meegekregen en uit een heel warm gezin kom. En daarom heel goed aanvoel van wat juist is en wat niet juist en wat onrechtvaardig is. En hoe dat je je... Allee, ik heb van thuis uit aan mijn ouders ook altijd gezegd, je moet wie het ook is, behandel die zoals jij zelf behandeld zou willen worden. En dat is ook zoiets, in de media, je weet ook zo, achter de schermen werken superveel mensen. En bijvoorbeeld bij Dancing with the Stars heb ik nog altijd heel veel goede contacten, omdat ik voor en na die show, heel die productie, ik ken die bij naam, ik weet de naam van hun kinderen, en dat, ja... Daarvoor komt het verhaal van de koning ook, hè, omdat ik die koning niet anders behandel dan u of wie dan ook. Ja. Ik denk dat ik dat van thuis heb meegekregen.
0: Wat wil je daarmee gaan doen in de media? Die empathie?
1: Ja, als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. En dan merk ik zo nu... Op school, hè, dat is een kleiner doelpubliek. Maar daar ben ik wel een bepaald rolmodel voor die gasten. En ja, door die gesprekken die ik daarmee heb, merk ja, die kijken een beetje naar mij op. En die nemen dingen gemakkelijker aan van mij dan van iemand anders. Mm. En als ik dat op een grotere schaal kan brengen, door middel van een programma in Vlaanderen...
0: Maar dat is concreet, hoe zie je?
1: Ja, bijvoorbeeld... sowieso iets met jongeren of die gasten die twijfelen. En dan hebben we ooit zo de school van Lukaku gehad of zo. Of dat ik iets of zo... er is ooit ook zo'n programma geweest, zo de Homeless Cup. Zo de Homeless World Cup. Zo in de aard van zo'n opzet zou ik heel graag willen doen. Of restaurant Misverstand Down the Road. Zo die aard van programma's, daar kijk ik ook heel graag naar. En dat is ook... Dat is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant. En daar help je effectief mensen mee. En mensen of taboe, wat Philip Geubels nu maakt.
0: Je wil echt het verschil nog maken.
1: Voilà, dat wil ik gaan doen. Dat zou ik heel graag willen doen als ik mag dromen. Hè.
0: Ja, maar eerst, want op dit moment van opname, dan is het wereldkampioenschap High Rocks voorbij.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat even staan voor de mensen die kennen, wat is High Rocks?
1: High Rocks is eigenlijk een relatief... nieuwere sport, ondanks dat die al 15 jaar super bekend is in Amerika, okay. Nederland, is dat nu naar ons overgewaaid. En dat is eigenlijk een sport 8 kilometer lopen en om de kilometer een zware krachtproef.
0: Okay.
1: Dus lopen, proef, zo 8 keer. En die proeven zijn een slee van 250 kilo, 100 meter vooruitduwen, burpees, wallballs, lunges.
0: Wallballs.
1: Dus, ja, wallballs.
0: Klinkt heftig.
1: Ja, je ziet al in Keulen nog dotteren. Ja. Je moet ook misschien eens proberen, Peter.
0: Denk het niet.
1: Nee, maar dat is een sport waar ze eigenlijk een beetje op zoek zijn naar de ultieme atleet die kracht en
0: maar ja, dat is een gigantisch
1: uithouding.
0: Zware combinatie.
1: Ja, combineert.
0: Dus de kans is groot dat jij nu wereldkampioen High Rocks bent.
1: Laten we zeggen van wel, Peter.
0: Je gaat ervan... Ja, maar ja, daar ga je vanuit.
1: Nee, allee... Ik geloof heel hard in mijn eigen, maar het zou wel zot zijn omdat ik ben roeier en ik ben die challenge voor mijn eigen omdat ik ook altijd doelstellingen in mijn leven moet hebben. Hè, en daar wil ik naartoe werken en hoe hoger hoe beter. En ik ben 100 dagen geleden de challenge aangegaan van... Ik had me eigenlijk door eens mee te doen aan een wedstrijd, me al geplaatst voor het wereldkampioenschap. Maar... En toen merkte ik dat ik daar wel talent voor had. Hè. En dan heb ik gezegd van, oké, dit is nu nog 100 dagen tot WK. Ja, nu wil ik volle bak daarvoor trainen. En dat zou heel zot zijn als ik nu al wereldkampioen word, want die gasten doen al 10 jaar.
2: Zal blijken. Op dit moment weten we het.
1: Voilà.
2: Woon je nu al in je appartement trouwens?
1: Op dit moment, als dit wordt uitgezonden, wel.
2: Eindelijk.
1: Ja, want jij werd de eerste gast daar, hè, Peter?
2: Ik ben daar als eerste geweest voor het playprogramma James & Co. Ja.
1: Dat was echt
2: zo. Je was er al toen niet geweest?
1: Nee. Ja. Ja, ik had van buiten al eens gezien, maar...
2: Van binnen was het... Er stond nog niks, dus...
1: Ja, voilà.
2: Omdat het intussen beter is
1: ondertussen, ja, ik hoop het ook dat ik er nu woon, als dit wordt uitgezonden.
2: Ga je er alleen gaan wonen?
1: Ja, zeker en vast. Ja. Maar ook daar ben ik mijn ouders voor heel dankbaar, omdat zij hebben heel veel uit handen genomen van mij, met de verhuis en met alles praktische zaken te regelen, want ik heb er... Ja, op dit moment geen tijd gewoon niet voor. Wel interesse, maar dat was dan zo van... Ja, zij gaan dan bijvoorbeeld zo naar de gordijnenwinkel. En zo, Wart, we hebben deze gordijnen gezien. Welke vind je mooi? En ik zei, die, denk ik. En dan zo, oké, dan doen we dat. Allee, zo.
2: Dus je ouders hebben heel je huis ingericht?
1: Ja, wow. Daar komt op neer. Maar ik ben niet super dankbaar in alle dingen. Dat ze mij ondersteunen van mijn leven.
2: Wil je zelf ooit in gezien?
1: Ja, dat was... Allee, als je me 10 jaar geleden had gevraagd, wat wil je op je 29, dan had ik wel gezegd zo, een huis en een gezin en 2 kinderen. Maar nu, door hoe dat mijn leven is ontwikkeld, stel ik dat wel in twijfel of zo, omdat ik nu 29 ben. En ik moet eerst nog een goede vriendin vinden. Dan moet je zeker zijn van je stuk dat je daar ook nog kinderen mee wilt. En dan is de tijd toch al... Allee, ik ben wel een man, maar dan nog... maar jij hebt toch... Er zit een goed voorbeeld voor mij.
2: Ja, over u.
1: Ja.
2: Ik ben jong begonnen en dan later ook nog eens. Dus,
1: voilà.
2: Ja, dus over 10 jaar kan het ook nog hebben.
1: Dat is waar. Ja, eigenlijk wel. Want nu zet ik ook... wil ik ook geen kans onbenut laten. Want ik ben 21, ik ben waarschijnlijk in de fitste vorm van mijn leven. En daarom wil ik nu wel echt volle bak op die sport gaan. En ondertussen krijg ik heel veel kansen in de media... En wil ik ook die kans niet onbenut laten. En is zo mijn privé of zo daten of zo, is op dit moment echt niet aan de orde. Ik heb dat even wel op de lange baan geschoven.
2: Over 10 jaar praten we nog eens.
1: Dat is goed. Bart
2: Lemmelijn, je leven is even voorbij. Dus dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, dankjewel. Het was heel tof.
0: Wil je het verhaal van Bart Lemmelijn opnieuw horen of de andere gesprekken bij De Zandloper, dan zit je goed bij VRT Max. En vanavond kun je kijken naar het volledige gesprek bij ons op VRT1 na het Journaal Laat.

0: Hey jij. Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Ziekenhuizen merken dat er zich minder eicel- en spermadonoren aanmelden. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren, terwijl er vorig jaar nog 46 donoren waren. En ook bij het aantal spermadonoren zien de ziekenhuizen een daling. Er zit een nieuwe wet aan te komen waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven. En dat schrikt veel mensen af, zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
1: Een aantal donoren wenst inderdaad alleen te doneren als ze volledig anoniem blijven. Waar we vandaag de dag vooral tegen aanlopen, is tegen de wetswijziging die in voorbereiding is. Dus niemand weet vandaag de dag exact wat de finale tekst van de wet zal zijn. En dat is heel moeilijk om nu zowel wensouders als donoren de correcte informatie te geven. En dat geeft een grote aarzeling.
0: Door de daling zijn er momenteel te weinig donoren om alle wensouders te helpen. In de Hoge Venen zijn rond deze tijd de helikopters opnieuw aan het werk om de natuurbrand te blussen. De brandweer rekent vooral daarop, omdat het terrein zo moeilijk bereikbaar is. Europa heeft ook blusvliegtuigen uit Zweden gestuurd, maar die worden volgens een brandweercommandant voorlopig stand-by gehouden in Duitsland. Dat komt omdat de helikopters voor turbulentie zorgen in de lucht, wat tot problemen zou leiden voor de blusvliegtuigen. De voorbije nacht zijn meer dan 250 hulpverleners aan het werk geweest in de Hoge Venen. De brandweer werd bijgestaan door politieagenten, leden van de civiele bescherming en ook militairen. In totaal zijn 50 voertuigen ingezet. Bij een busongeval in het oosten van Hongarije zijn 12 doden gevallen. 10 mensen raakten ook ernstig gewond. In de bus zaten Poolse toeristen. De bus week af van de weg en kwam dan in een gracht terecht. Volgens de politie is de chauffeur van de bus wellicht in slaap gevallen. De man is ook aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom. Die kwam er na hevige stortregens. 2 jonge kinderen raakten ook gewond. Door de stortbuien werden verschillende auto's meegesleurd door het water. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen ook nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het dan wisselvalliger met af en toe regen of buien. En dan gaan we nog naar zo'n 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Caroline de Becker.
4: Een goeiemorgen, elk zijn een zondag. Het is een prachtige, lichtelijk bewolkte dag. Maar weet je wat, de platen zijn hier helemaal gratis. En jij kiest ze. Wat kan ik voor jou draaien? Stuur maar door.

Katy Perry. Last Friday Night. En dat is de enige plaat die ik zal kiezen. De rest komt van jullie. Want dat is het concept hier op zondagochtend. Tot 1 uur 's middags is het Radio 2 Kickstart. Jij kiest de platen via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Daar kan je mij een berichtje sturen. Wim Berteloot uit Roeselare gaat voor ABBA met Dancing Queen. Voor alle liefhebbers.

Dankjewel Wim om die aan te vragen. Hij zegt die plaat is exact 50 jaar oud. Daarom wou ik hem zeker nog eens horen hier op Radio 2. Merci, super.

Antoon. En de enige aangevraagd door Jelke Motmans uit Zonhoven. Speciaal voor haar zoon, want het geeft haar zoon een goed gevoel. Ik snap dat. Gisteren heeft hij waarschijnlijk gekeken naar de tv-show van VRT Zomerhit. En Antoon heeft daar opgetreden. Als je het gemist hebt, dan kan je het bekijken via VRT Max. VRT Zomerhit. Bon. Radio 2 Kickstart. Hier vraag je de platen aan. Veronique van Geluwe. Wauw, deze.

0: Veronique uit Elzele, die had zin in een uptempo zomernummer. En ze koos voor deze. Ik vind het een goede keuze. Dankjewel. Barry Manilow en Copacabana. Sander van Kerkhoven uit Testelt, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij bent hier op vakantie of wat?
1: Ja.
0: Jij bent mijn eerste bezoeker hier in de studio. Welkom. Hoe vind je het hier?
1: Mooi.
0: Ja, hè? Ik vind het ook. Mooie kleurtjes. De mensen trouwens kunnen meekijken via de televisie. Sander, jij wou er ook even tussen met een nummer.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat kunnen we doen en voor wie?
1: Nieuwse stappaarden, vuur en vlam voor mijn oma en opa.
0: Waarom? Wat voor geweldige mensen zijn dat, die grootouders? Ja, hè? Ik vind het ook. Mooie kleurtjes. De mensen trouwens kunnen meekijken via de televisie. Sander, jij wou er ook even tussen met een nummer.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat kunnen we doen en voor wie?
1: Nieuwse stappaarden, vuur en vlam voor mijn opa.

0: Okay, kijk even. Ja, dat kan. Dat kan.
1: Niels kan er altijd bij, hè. Wat denk je, gaat hij zomaar iets winnen?
2: Ja, denk van wel.
1: Ja? Heb je al op hem gestemd?
2: Nee, dat
1: ja,
2: kan
1: Sander.
2: Ik niet.
1: Ah ja, kan dat niet. Ja.
3: 7 uur liep de apotheek binnen. Want

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio 2.

0: Gone van Teddy Swims en Tones and I. Aangevraagd door Karin uit Gerardsbergen. Ze zegt bedankt voor de goede muziek elke dag en een prettige zondag. Maar dat is zo graag gedaan, Karin. De muziek komt natuurlijk van jullie en er komen heel wat platen binnen. Dan moeten we daar een selectie uit maken. Dat is altijd heel moeilijk. Maar als jullie dat vriendelijk vragen, hè, dan doen wij dat met heel veel plezier. Ingrid Humble uit Tiene bijvoorbeeld, die wil een plaat aanvragen voor haar familie en haar vrienden. Het wordt er eentje van Jo Dassin, zegt ze. Maar ik mag de titel zelf kiezen. Ja, dat is niet moeilijk, hè. Het zal naast Champs-Élysées toch altijd l'été indien worden. Dankjewel.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Zijn er mensen aan het luisteren vanuit Zuid-Frankrijk? Dit zou daar de perfecte soundtrack zijn. Joe Dassin. L'été Indien, dankjewel Ingrid om hem aan te vragen. En Nadia Bory uit Ypres. Die wil een plaat aanvragen voor het gezin van haar metekind Simon uit Harelbeke. Want die hebben een kitten geadopteerd uit het dierenasiel in Ypres. En dat kitten heet Bowie, vanwege de flits in het gezicht van dat katje. Dus, welke plaat willen we dan? Heroes van David Bowie.

0: David Bowie en Heroes. Je luistert naar Radio 2 Kickstarts. Als je iemand blij wil maken met een plaat of je wil die gewoon helemaal voor jezelf aanvragen, dan kan je ons vinden via de Radio 2 app. Of ga even naar Radio 2 op VRT Max en stuur mij een bericht.
1: Radio 2 Kickstart.

Ja, dit is de hoepapa-hit van deze zomer. Justin De Wild en Shirio. Die werd aangevraagd voor Annemie en Paul. Die zitten op camping De Zeven Geitjes in Vorselaar in de Kempen. Beste mensen, als je aan het luisteren bent, deze plaat kwam van Anke en Stefan. Speciaal voor jullie. En deze wordt aangevraagd door Annemie Pauwels uit Sint-Amans voor haar kleindochter Marjolein. Het is er eentje van

0: your street.
1: Mooi hè, Olivia?
0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ah ja, ze wou het nog eens zingen. Olivia Rodrigo en Driver's License voor Marjolein van haar oma. Morgen vertrekken er 54 deelnemers uit Oudenaarde op jubileumreis naar hun Duitse zusterstad Coburg. Dat laat Stefan Koestes uit Oudenaarde weten. En ze willen daarom een heel bekende Duitse plaat horen. Misschien wel de bekendste.
2: VRT Radio 2.
1: Na dit.
3: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
7: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
8: Radio 2.

0: Nick Cornelis uit Arendonk is net meter geweten geworden van Mila. En daarom Baby van Justin Bieber.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2, Caroline de Becker.
0: Dit is Radio 2 Kickstart en de platen komen alleen maar van jou. Wij hebben niks te koeken de komende uren. Even kijken, ik heb een bericht gekregen van Els Bourgijs uit Breendonk. Goedemiddag, Els.
3: Hallo.
0: Hallo, ja, de lijn is niet helemaal perfect, hopelijk lukt het. Jij bent gisteren naar een natuurfilm gaan kijken in open lucht. Dat heeft jou zo gepakt dat je dacht, nu moet ik eens even iets sturen naar Radio 2.
3: Ja, ik ben...
0: Rakketakketak.
3: Ja.
0: Ja, sorry, het is een heel slechte lijn. Probeer het nog eens.
3: Het was een heel bijzondere ervaring voor mij. Het was echt wel heel fijn om in open lucht naar een natuurfilm te kunnen kijken.
0: Uh-huh.
3: En dan nog in leuk gezelschap.
0: Ja.
3: Dus ik heb het meegenomen.
0: Ja, absoluut. Je wou Louis Neefs horen met Laat ons een bloem. Omdat je dacht, verdorie, de wereld heeft zo'n nummers nodig. De wereld heeft een beetje sympathie voor de natuur nodig.
3: Ja, eigenlijk wel. En met dat lied ben ik ook opgegroeid. Dus waarom dan niet eens het originele horen? Hè?
0: Maar natuurlijk. Het is een nummer uit 1970. Nog ongelooflijk populair bij elke generatie. Meteor heeft daar ook iets mee te maken natuurlijk. Maar wij gaan naar de versie van Louis Neefs. Hier gaan we. Dag beste Els, fijne dag nog.

Freya Sky. Aangevraagd door Ine de Banen uit Poperingen voor haar twee beste vriendinnen. En dan tussen haakjes en eigenlijk ook voor mezelf. Ik denk nu eens eerlijk, zei Ine, want heel veel mensen vragen platen aan die dan stiekem compleet voor zichzelf zijn. Wij doorzien dat allemaal. Maar dat is geen probleem. Als het een goede plaat is, dan draaien we die. Ik heb ook een bericht gekregen van Diane Goossens uit Neerpelt. Die wou graag een nummer van de Bee Gees horen. Een liedje uit juni 76, 50 jaar geleden. De bloedhete zomer. Het was een van de liedjes van de opkomst van de disco. En ze zegt... Vergeet je zorgen maar. En dansen. Dat is haar boodschap aan iedereen die aan het luisteren hier is. Naar Radio 2. You should be dancing. Zelf ook zin in een dansnummer op de radio? Of toch maar iets tragers? Stuur maar door via de Radio 2-app.

0: terug naar de hitte van 76 en de opkomst van de disco. Dankzij Dian uit Neerpelt. Dankjewel, Dian. Als jouw plaat nog niet aan bod is gekomen, geen nood. We gaan door met Radio 2 Kickstart tot 1 uur vanmiddag. Dit waren de Bee Gees.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dus, Baltazar is opgepakt omdat ze iets in zijn worsten hebben gevonden. Wij hebben motorolie in zijn mengmachine ontdekt. En DDT, zijn vuile olie, is niet opgehaald. We hebben hem.
3: Ja, ja, maar hoe gaan wij dat bewijzen?
1: Op VRT1 is het filmavond met FC de Kampioenen 3 Forever. Op VRT Canvas wordt het spannend, want het is de laatste dag van het EK Atletiek. En op VRT Max kan je de week in alle rust afsluiten met de serie Time Out. Tot vanavond.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Kato uit Beringen gaat volgend weekend naar Pukkelpop met haar vriendinnen. En daarom wou ze Zara Larsson nu al eens horen.
6: Elke dag telt voor twee, BNT Radio 2.
0: Daarom Zara Larsson na het nieuws van 11.
7: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Ziekenhuizen merken dat minder eicel- en spermadonoren zich aanmelden. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren, terwijl er vorig jaar nog 46 donoren waren. En ook bij het aantal spermadonoren zien de ziekenhuizen een daling. Er zit een nieuwe wet aan te komen waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven en dat schrikt veel mensen af. En daardoor zijn er te weinig donoren om alle wensouders te helpen. Ook Inne moet stoppen met haar vruchtbaarheidsbehandeling, omdat het ziekenhuis liet weten dat het patiënten op de wachtlijst voor anonieme eiceldonatie niet meer zal kunnen helpen.
8: Een e-mail van het ziekenhuis, kort uitgelegd, hey, staat op de wachtlijst, maar omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving kunnen we u waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen. Dat is uw wereld die instort. Hey. Het besef dat je misschien nooit mama gaat kunnen worden door kanker, is dan nog een keer zoveel groter.
7: In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de geurhinder verspreidt zich nu ook verder dan de provincie Luik alleen, tot op veel plaatsen in de provincies Namen en Luxemburg. Het gezin van Erik Wildemeers is met een mobile home in Dinant, op zowat 80 kilometer van de Hoge Venen. Maar zij vertrekken daar nu vroeger dan gepland terug naar huis.
9: We zijn vanmorgen wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobile home openstaan. Met een doordringende brandgeur. En ja, er juist is de eigenaar dan zelf komen inspecteren hier op het terrein. Dat er niemand niet met barbecues of zo bezig was. Hij zei dan ook dat die brandgeur kwam van de Hoge Venen. Dan gaan wij ons klaarmaken om te vertrekken, want dat is niet leuk dit, hè.
7: De hulpdiensten roepen iedereen in de buurt van de natuurbrand in de Hoge Venen ook op om zeker niet naar 112 te bellen als ze rook zien of ruiken. Want ze krijgen nu veel te veel oproepen. Op het EK Zwemmen in Parijs hebben zowel Lucas Envon bij de mannen als Sarah Dumont bij de vrouwen zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. Envon won zijn reeks en had uiteindelijk de derde tijd van alle finalisten. Dumont plaatste zich met de 7e tijd. De finales worden vanavond gezwommen. Het weer, het is vandaag droog met zon en wolken en temperaturen tot 30 graden. Morgen ook nog droog en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het dan wisselvalliger. Dan krijgen we ook af en toe regen of buien. En dan halen we nog zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2
10: Kickstart.

Zara Larsson en Symphony samen met Clean Bandit. Cato de Weert uit Beringen die gaat volgend weekend met haar vriendinnen naar Pukkelpop, naar Zara Larsson. Die kijkt daar zo hard naar uit dat ze dacht, ah wel, een plaats van Zara Larsson op Radio 2. Moet kunnen. Christine Poek uit Aals, die stuurde mij ook een bericht. Die was gisteren op een barbecue van haar dochter en haar vriend. Ze waren aan het praten over iconische films, hè, want ze had de avond ervoor naar Ghost gekeken en toen ineens ging het over Dirty Dancing. En ze stuurt, en weet je wat? Die hadden dat nog nooit gezien. En daar gaan wij verandering in brengen, zegt Christine. Maar misschien kan het nu al op Radio 2 met een liedje uit Dirty Dancing? Yes, of course. Patrick Swayze, mijn god. Zo verliefd op. Nog voor ik hormonale veranderingen onderging.

0: de dochter van Christine uit Aalst had nog nooit van Dirty Dan. Ah ja, ze had er misschien al van gehoord, maar ze kent die film niet. Ja, dat moet je ontdekken. Ik heb hier ook, hè, als je een bericht stuurt naar Radio 2, dan kom je bij Alexander terecht. Hè? Alexander, hallo.
1: Hallo.
0: 22 jaar, ken je hem, Dirty Dancing?
1: Absoluut niet.
0: Niks. Je weet er niks van.
1: Enkel dit nummer link ik aan die film, maar waar die film over gaat, wat daarin
0: Allee.
1: Gebeurt, nog nooit
0: gezien. Wacht, en dit nummer. Just a fool to believe
1: I have anything she needs. Nee. Like
0: wat? Allee, oké, wacht, deze.
1: Dat wel.
0: Ah ja, Dirty Dancing. Alexander, ga straks naar huis, jongen. Dan gaat die film eens bekijken. Echt waar.
1: Ik moet er dringend werk van maken.
0: Maar ja, gat in je cultuur. Echt. Nobody puts baby in a corner. Zegt jou niks?
1: Helemaal niet meer.
0: Ga naar huis. Echt waar. Dit zijn de Mavericks.

Heerlijke plaat, hè? The Mavericks and Dance the Night Away. Anne de Lamper uit Dendermonde, die heeft dit nummer leren kennen via een vriend die er nu niet meer is. Maar ze vindt het zo goed dat ze het nog eens op de radio wou horen. Dankjewel, Anne. En we moeten wat stil zijn, want Sarah Leenaert van Sint-Truiden, die heeft een pittige nacht achter de rug, want haar dochtertje Lea is 4 maanden. Ze slaapt nog niet door, maar ze ligt nu wel een dutje te doen. Dus graag dit rustige nummer. Ze weet wij

0: Nooit slaapt Lea misschien een nachtje door. De bevalligste van Bart Peters. Christel uit Waregem had positiviteit nodig. Dat komt er meteen aan, Christel.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Radio 2.

0: Mario de Keersmaker vroeg Isabelle A. aan. Voor Isabelle zelf en iedereen die net als zij door een moeilijke ziekteperiode gaat. Smeek maar niet om mij.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Carolien de Bekker.
0: Ja, hier vraag je platen aan voor jezelf of voor een ander. En Kaat Hoornaert en haar man uit Zemst, die luisteren mee vanuit Oostenrijk. Goedemorgen, Carolien, stuurt ze. Het is ons laatste zomerseizoen hier. 14 zomers hebben ze daar een vakantiehuis gerund. En ze zegt vandaag voor de allerlaatste keer knallen. 2 appartementen poetsen en straks weer 2 gezinnen verwelkomen. Zoals steeds met Radio 2 op de achtergrond. En ze wil graag een plaat aanvragen voor haar trouwe gasten die nu helaas een andere vakantieplekje moeten zoeken. Maar ze zegt, ik ben zo dankbaar voor de mooie jaren. Maar nu gaan we aan onszelf moeten denken. En aan onze gezondheid. Want de gezondheid gaat altijd voor. Maar dus voor de gasten. Thank you van Alanis Morissette.

Thank You van Alanis Morissette. Carina uit Gistel, die heeft een zoon, Jarne. En die zijn vriendin, Selina, die hoort er ook bij. Die hebben samen een duo-band, Second Breakfast. Ze zingen blijkbaar heel mooi samen. En ze coveren dit nummer. En dat is dan toch weer het favoriete nummer van Karin. Dus ze zegt, hopelijk kan die er nog bij. Maar natuurlijk, Karin. The Buggles, Video Killed the Radio Star, daar gaan we.

0: uit Sint-Niklaas wou deze horen voor zijn zussen Anna en Louise. Die zijn fan van Chapel Roan. En Freddy Peters uit Hasselt, die wil een plaat horen van de Kinks. Hij zag ze heel lang geleden op Toerhout-Werchter. Dat heette toen nog zo. De eerste en laatste keer dat hij naar een festival gaat. Hij woont nogthans op 100 meter van Pukkelpop. Weet je wat? De Kinks komen eraan en helemaal live.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio 2.

0: is 46 jaar geleden. Rock Werchter, 1980, Freddy Peters weet het nog. Zijn enige en laatste festivalbezoek van de Kinks. In de gietende regen hebben de Kinks op het podium gestaan en afgesloten. Eén podium was dat toen nog. Hè. Mannetjes, de festivals zagen er toen helemaal anders uit. Hè. Goed, het is 16 augustus. Dat betekent het laatste kwart van de zomervakantie. En er zijn nog heel veel jobstudenten aan het werk om wat centen bij te verdienen. Ook hier in de supermarkt in Blankenbergen. Cathy Broos, een goede middag.
1: Goedemiddag, Carolien.
0: Jij bent blij, hè, met je jobstudenten?
1: Ik ben super blij.
0: Waren ze moeilijk te vinden?
1: Nee hoor, ik heb eigenlijk regelmatig de drie briefingsistertjes die elk jaar terugkomen. Dat is nu al 4 jaar op rij dat die meiden terugkomen.
0: Ja.
1: En dat is fantastisch, hè. Als ook de Sander Boys. We noemen ze zo, omdat het ook drie broers zijn. Het is eigenlijk wel toevallig. En die jongens komen ook al een jaar of 4, 5 bij ons als jobstudent. En ja, binnenkort vliegen ze uit natuurlijk. Als ze vaste job vinden, dan is het gedaan.
0: En dan heb je geen hulp meer, dan moet je het allemaal zelf rooien.
1: Maar nee, dan zoeken we terug nieuw. Die starten op jonge leeftijd en die er hopelijk dan regelmatig elk jaar terugkomen. Hè.
0: Ja, en ze hebben zich gedragen. Het is niet van tot 's morgens vroeg uitgaan en dan half dronken terug de supermarkt binnen gaan of zo. Dit zijn echt brave mensen. Brave jonge mensen.
1: Ze durven wel eens uitgaan, maar 's morgens zijn ze paraat om te werken. Hè. Ja, ze zijn jong, dat moet je tegen kunnen als je jong bent. Hè.
0: Ja, ja. Maar hoe heet dat weer? 'S avonds grote man, 's morgens kleine man of zoiets. Nee, wacht. 'S avonds grote Jan, 's morgens kleine... Enfin, met die onzin kwamen ze altijd mijn kamer binnen gebotst. Ik vond dat zo hatelijk. Cathy, een plaat voor hen. Je zocht iets voor jonge meiden. We hebben Roxy Dekker gekozen. Dat werkt altijd heel goed bij jonge meiden. Is dat goed?
1: Wel, voilà. Als dat een beetje op tempo is, dan vliegen ze er hierin. Hè.
0: Dat is goed. En als het iets voor de jongens moet zijn, dan bel je maar eens terug, oké?
1: Dat is heel goed. Dank u vriendelijk, hoor.
0: Dag, Cathy. Groetjes daar.
1: En mijn jobstudenten, dank u wel voor alles.

Schitterend, dankjewel. Tanja Huibrechts om hem aan te vragen. Roy Orbison en In Dreams. Stefanie Haring uit Meulebeke wil een plaat aanvragen voor haar mama Christian, die altijd de radio luid zette wanneer de radio speelde. En dit zou haar heel blij hebben gemaakt. Ze is trouwens deze week voor de tweede maal overgrootmoeder geworden. Voor haar, André van Duin.

0: We Found Love van Rihanna. Die was aangevraagd door, even kijken, Linda Gerik uit Zeelen en haar man, want dat zijn de oma en opa van Senne. En Senne gaat vandaag de Brabantse Pijl rijden. Dus ze willen hem langs deze weg heel veel succes wensen van oma en opa. Is dat niet ongelooflijk, schat? Volgens mij zit Senne al lang op zijn fiets en heeft hij dat niet gehoord. Maar dat is niet erg. Het zal wel zijn oren bereiken. Zo gaat het met Radio 2. Christa Schelfout uit Liedekerke, die wil een openingsdans aanvragen. En dat is gek. We zijn 2 uur ver en dat is de eerste openingsdans die is aangevraagd. Dat zijn we niet gewoon. Het is eentje uit 84. John Lennon, dus speciaal voor de man van Christa.
1: Radio 2.

0: Hey jij!
1: Ja, jij! Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt?
0: Met theater vanuit heel de wereld.
1: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
0: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus.
1: Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet!
2: Luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Oké, het is al middag, maar je hebt nog 1 uur om je plaat aan te vragen via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Duw op bericht en stuur ze mij door.
4: Elke dag, telt voor 2, VRT Radio 2.
5: Goedemiddag, het is 12 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. En Oekraïne heeft een van de grootste aanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. In de Hoge Venen is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Er is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de 600 buurtbewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen nog niet terug naar huis. Wim Schepens, jij bent aan de commandopost in de Hoge Venen, waar je ook gisteren was. Hoe is het daar nu?
6: Wel, Shema, het voelt hier alleszins koeler aan dan gisteren. En er wordt in de loop van de middag ook regen verwacht. Dus de weersomstandigheden lijken gunstig. Maar die brand zelf is natuurlijk nog lang niet geblust. De vuurhaard zou zich intussen uitspreiden over een strook van 1 kilometer. En zou nu vooral richting Duitsland bewegen. Al lijkt de situatie daar in het grensgebied wel onder controle te zijn. Het blussen zelf gebeurt nog voornamelijk via helikopters. Sinds 10:15 zijn daar ook zware Chinook of Chinook helikopters uit Nederland bij. En naar die helikopters is hier uitgekeken, want die kunnen maar liefst 3000 liter water aanvoeren. De vergelijking, onze politiehelikopters kunnen maar 1000 liter water vervoeren. Dus die Chinook-helikopters kunnen een verschil maken. Ze kunnen ook hier vlakbij in het meer van Robertville water oppompen. Dus de brandweer heeft er een machtig wapen bij.
5: Dankjewel, Wim. En de brand in de Hoge Venen in de provincie Luik heeft intussen ook gevolgen voor de provincies Namen en Luxemburg, want de rook heeft zich tot daar verspreid. Het gezin van Erik Wildemeers is met de mobilhome in Dinant in Namen. Zij vertrekken vroeger dan gepland terug naar huis door de rook en de geurhinder.
7: Rond 5 uur zijn wij wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobilhome openstaan met een doordringende brandgeur. Komt echt door de verandering van wind waarschijnlijk, die nu richting Dinant hier staat. Want hier staat nergens iets in brand. Dat is een serieuze afstand. Ik denk toch wel iets van een 80 kilometer, zou ik denken. Tot hier echt te ruiken, want we gaan hier nu ook vertrekken.
5: Ziekenhuizen merken dat minder eicel- en spermadonoren zich aanmelden. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren, terwijl er vorig jaar nog 46 donoren waren. Er komt een nieuwe wet aan waardoor donoren niet meer anoniem zullen zijn. En dat schrikt veel mensen af. Shari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde gelooft wel dat er op termijn nieuwe donoren zullen komen.
8: Een aantal donoren wenst inderdaad alleen te doneren als ze volledig anoniem blijven. Nu, wij hebben daar wel goede hoop op dat in de toekomst er ook andere types donoren zullen gaan opduiken. Die willen meegaan in het ID-release-systeem. Dat betekent nog altijd dat de wensouders en de donoren elkaar niet kennen. Maar dat bouwt wel de mogelijkheid in dat het donorkind op latere leeftijd de identiteit van die donor kan gaan opvragen.
5: Door de daling zijn er momenteel te weinig donoren om alle wensouders te helpen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke erkent dat de nieuwe wet die eraan komt sommige mensen afschrikt om nog te doneren als ze niet meer anoniem kunnen blijven. Maar hij zegt dat het ook te maken kan hebben met de schandalen die er zijn geweest, zoals rond een toegelaten aantal gezinnen per donor. Sowieso komt er nog een informatiecampagne over de nieuwe regels. Volgens van den Broeke werkt donatie zonder anonimiteit in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk wel al. In Dutzele in West-Vlaanderen is een vrouw van 45 overleden nadat ze was gevallen met haar motorfiets. Vermoedelijk werd ze onwel, is ze daardoor gevallen en dan slecht neergekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De partner van een vrouw van 33 die dood werd teruggevonden in Zoersel in de provincie Antwerpen is gisteravond weer vrijgelaten. De man vond het lichaam van de vrouw gisterochtend in haar huis. Hij werd meegenomen voor verhoor, maar mocht daarna weer weg. Omdat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, gaat het parket voorlopig uit van een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt verder. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen gedood. Het zou gaan om een van de grootste Oekraïnse aanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog in 2022. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
9: Wel, het Russische ministerie van Defensie zegt dat het vannacht meer dan 800 Oekraïnse drones onschadelijk heeft gemaakt. De meeste daarvan waren gericht op de hoofdstad Moskou. In totaal zijn 6 mensen omgekomen, bij wie een 83-jarige man in de buurt van Moskou. Er ontstond ook brand in verschillende warenhuizen van een Russisch online platform en in een opslagplaats voor raketbrandstof. Op zijn beurt heeft Rusland verschillende Oekraïnse steden belaagd met raketten en drones. Eén van die Russische drones drong vannacht opnieuw het luchtruim van Roemenië binnen. Dat zegt althans de NAVO. De drone werd neergeschoten door een Spaans gevechtsvliegtuig tijdens een NAVO-patrouillevlucht.
5: Op het EK zwemmen in Parijs hebben zowel Lucas Envaux bij de mannen als Sarah Dumont bij de vrouwen zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. Envaux won zijn reeks en had uiteindelijk de 3e tijd van alle finalisten. Dumont plaatste zich met de 7e tijd. De finales worden vanavond gezwommen. Vanmiddag zon en wolken, maar het blijft meestal droog. In het centrum halen we rond de 26 graden. Morgen meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met regen of buien en tot 24 graden. Het nieuws begon met de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die is nog niet onder controle, maar de situatie ziet er wel al beter uit dan gisteren. En dit was ook meteen de laatste keer dat ik het nieuws mocht presenteren. Want na meer dan 11 jaar bij het radionieuws start ik binnenkort aan een nieuwe uitdaging. Dankjewel iedereen om te luisteren. Het was een grote eer om jullie al die jaren wakker te maken met alles wat er gebeurd is in jullie buurt en ook in de rest van de wereld. Het radionieuws zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben. Bedankt aan iedereen bij het radionieuws en ook de hele nieuwsdienst van VRT voor de fijne samenwerking. Meer nieuws kan je elk uur horen op je radio en ook lezen op VRTnieuws.be.
3: Oh, Shema Saisai, de mooiste nieuwsstem van Vlaanderen, verdorie zeg. Die nieuwe uitdaging wordt de max, ik zeg het jou, echt waar. We gaan je wel missen in het nieuws, dat kan ik ook zeggen. Maar goed, heeft er iemand een plaat trouwens voor Shema Saisai? Stuur dat maar eens door via de Radio 2-app of via de Max, de VRT Max-app. Alex, we zijn even van mijn melk. Shema, dat is allemaal jouw schuld. Op de E40 van Brussel naar Aken is er bij Luik een half uur file door werken en door een ongeval op de rechterrijstrook. Verder alleen kleine vertragingen.
10: Radio 2 Kickstart.

Aangevraagd door Julie uit Oostende. Gewoon een plaatje voor zichzelf. Alvaro Soler en La Cintura. Vlak voor het nieuws draai je dan één openingsdans. En wat gebeurt er in onze Radio 2-app? Ontploffing. Karrevracht aan openingsdansverzoeken. Chris Gulletops uit Mortsel bijvoorbeeld vraagt Van Morrison aan voor zijn EGA, schrijft hij. Zijn EGA. Al 34 jaar gehuwd en nu zijn ze met z'n tweetjes, want hun zoon is op kamp. Ah, Chris, dat wordt daar romantisch. De komende 4 minuten en 17 seconden. Gaat dat lukken, ja, binnen de 4 minuten?

Van Morrison, Have I Told You Lately? Misschien heb je daarnet naar het nieuws geluisterd. Hè? Het nieuws van 12. Shema Saisai heeft haar laatste bericht gelezen. Heel wat luisteraars reageren erop, hè, en willen een plaat aanvragen voor Shema. Hè, want mensen zeggen, wow, we gaan haar zo missen naast Peter van den Veyren in de ochtend. Ja, ze heeft daar zo lang gezeten. En die twee die waren zo hilarisch samen. Mensen zijn ja, er komt hier van alles binnen. En dan moeten wij daar één plaat uit kiezen. Maar wat is er nu doorgestuurd? Fabienne uit Blankenbergen die heeft dat heel goed gezien. Want ze herinnert zich nog dat Shema voor haar verjaardag van de hele ochtendploeg van Goedemorgen Morgen een vluchtcadeau heeft gekregen. Want haar grote droom was om eens mee te vliegen en aerostest te spelen. En daarom de kinderdroom van Shema met een plaatje van Wiltura. Mijn aerostest. Dankjewel, Fabienne.

0: Mijn Erastes van Wiltura. Voor Shema Saisai, onze nieuwslezeres. Volgens Daniel uit Koekelberg, de mooiste, zachtste, meest bescheiden professionele nieuwslezeres van Vlaanderen. Met de juiste intonatie. Dankjewel, beste Daniel. Zo dadelijk, Bon Jovi.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Ah, Beyoncé en Texas Hold'em. Dankjewel, Annabel uit Lokeren, om die nog eens aan te vragen. En de Bon Jovi kwam van Cindy Daalman uit Temse. Ze zegt, ja, dat mag wel op een zondagmiddag. Maar Bon Jovi kan altijd. Maandagochtend, zondagmiddag, het maakt niet uit. Ik heb ook een bericht gekregen van Nathalie Duquesne uit Leden. Die wil een plaat horen voor haar partner Jelle Lossie. Jelle Lossie, amai. Dat is wel niet gemakkelijk, hè? Zo'n naam, Jelle Lossie. Zeg dat maar eens 10 keer naar elkaar. Ze zijn 11 jaar samen. Ze hebben 2 energieke, enthousiaste kinderen. En ze mag toch wel zeggen dat Jelle haar rots in de branding is. Vooral toen ze op vakantie problemen kreeg met haar buik. Haar appendix was gesprongen. Ze heeft een foute diagnose gekregen in het ziekenhuis. Maar Jelle, die was bij de pinken, hè? Die is niet van gisteren. Die dacht, nee, dat zit hier niet goed. Dat is die appendix. Dus ik kan wel zeggen dat Jelle haar leven heeft gered. En daarom Parijs met Kenny B.

0: Nathalie voor haar man Jelle. Haar rots in de branding. Ik denk, Nathalie, dat Jelle wel eens blij zou zijn met een weekendje Parijs of zo. Gewoon om hem te bedanken. Een plaat op zich is goed, hè, maar een weekendje erbij is niet zo slecht. Vera Doker uit Tiene, die wil ook iets voor haar man betekenen. Want haar man Philippe die is aan het klussen in het appartement van hun zoon. En daar is ze nu toch ook wel dankbaar voor. Dus zo dadelijk Dolly Parton voor Philippe. Maar eerst even naar de weg. Want op de E40 van Brussel naar Aken is er bij Luik een half uur file door werken. En op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Daardoor ook op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten file. Verder zijn er alleen kleine vertragingen.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Caroline de Becker. WRT Radio 2.
0: Opvallend veel vrouwen die platen aanvragen voor hun man. Het mogen ook eens mannen zijn, hè? Echt waar. Voor wie dan ook voor jezelf, vraag een plaat aan via de Radio 2-app.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Je luistert naar Radio 2 Kickstart. Live vanuit Blankenbergen natuurlijk. Want daar zitten we heel de zomer. En kijk, allez, ik vind dat zo lief, maar ik heb hier net twee Boule de Berlijns gekregen. Van Hilde. Dag Hilde uit Deinzen.
1: Hallo Caroline.
0: Wat dacht je? Die ziet er hongerig uit. Ik ga eens wat proviant binnensmijten.
1: Nee. Dat is uit liefde, uit vriendschap.
0: Maar zo tof, echt waar. Maar vind je het oké als ik dat pas over een half uur opeet? Want anders...
1: Natuurlijk.
0: We zitten ondertussen op tv en dan is heel mijn gezicht vol bloem.
1: Dat is niet te doen.
0: Dat is niet te doen, nee. Maar ik ben daar heel blij mee. Ik had juist ook een hongerke. Heb je dat hier ergens op het strand gevonden of zo?
1: Nee, een vossenslag.
0: Vossenslag?
1: Een bakkertje.
0: Oh, dat is rechtstreeks van de warme bakker.
1: Is zeer lekker, hoor.
0: Mm.
1: Veel crème.
0: Ik dacht, ik ga Hilde een keer een plaat in de plaats doen. Maar je had al zelf een verzoek mee.
1: Ja. Voor mijn lieve nicht en haar gezin.
0: Ja.
1: The Warrior.
0: Van Oscar
1: en de Wolf.
0: Oké. En een specifieke reden of wil je dat voor jezelf houden? Want dat mag ook, hè?
1: Ze heeft een moeilijke periode, want ze heeft geen kanker.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ja, dan heb je alle steun nodig, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe heet ze? Voornaam?
1: Chantal.
0: Chantal. Chantal, keiveel beterschap. Heel veel moed in deze moeilijke tijden. En Boule de Berlijn voor haar misschien binnenkort ook?
1: Nee, ze heeft suiker.
0: Ach,
1: het is diabetes.
0: Ja, oh, nee. Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Een plaats zal ook wel goed zijn. Hilde, dank je wel.
1: Dank u.

0: DJ's duiken in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
0: Radio 2.

0: Adele en Rolling in the Deep is aangevraagd door Ilan Samijn uit Deinze. En die wou graag deze plaat horen voor zijn mama. En ook José Dirks uit Antwerpen wil een plaat horen voor haar zus Anneke. Want dit weekend werkt ze als thuisverpleegkundige. En verpleegkundigen die moeten altijd werken. S'morgens, 's avonds, weekend, 's nachts. Dat is zo. Ze wil Willy Sommers horen met om haar hart onder de riem te steken. Met zijn nieuwe nummer, de eerste keer.
1: De eerste.

Willy Sommers voor Anneke, de thuisverpleegkundige. En de mama van Debbie Wouters, die heeft ook een plaatje nodig. Want zij vierde gisteren de eerste moederdag in het Antwerpse zonder haar man erbij. Het was een leuke dag met de familie, maar ze hebben hem wel gemist aan tafel. Dus voor mama Simon, deze.

Loreen en Euphoria, aangevraagd door Wendy Hart uit Ninove. Voor haar vriendin Elke van Wemmel. Want ze zegt, die geeft mij zoveel kracht. Ze is zo'n grote steun in mijn leven. En normaal gingen we in september naar het concert van Loreen in Brussel. Maar dat is afgelast. Als compensatie, Loreen op de radio. Hier in Radio 2 Kickstart. En we zitten al bij het laatste nummer. Echt heel moeilijk kiezen. Maar het is toch Caroline Putman geworden uit Sint-Pietersleeuw. Voor haar echtgenoot Jos. Want Jos zorgt al 43 jaar voor Caroline. En dat verdient een dikke dank u. Met een nummer van James Last. In alle rust naar het nieuws van 1.

0: Er zit er iemand naast mij breed te glimlachen.
1: Dat is toch fantastische nostalgie dit hier. Jaren 80, Caroline, ga je even meenemen. Zondagmiddag, varkensgebraadje, ertjes, worteltjes, kroketten, dat opeten en nadien een plaat op van James Last en een beetje op de zetel liggen.
0: Was dat bij u thuis? Of?
1: Nee, dat was niet bij ons thuis, dat was bij de grootouders.
0: Ah ja?
1: Ja, ik... De Max toch?
0: Dat is heerlijk. Dat is echt een grootoudersplaat ook, hè?
1: Ja.
0: James Last en Biscaya. Dankjewel voor de fantastische nummers die aangevraagd zijn vandaag.
2: Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Nee. Straks geen James Last in Radio 2 zomer hit backstage, maar wel heel veel fijne andere muziek. Eerst

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Hogevenen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. En Oekraïne heeft een van de grootste aanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. In de Hogevenen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de 600 buurtbewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen nog niet naar huis. Een verslag van Wim Schepens vanuit het commandocentrum van de hulpdiensten in de Hogevenen.
1: Koelere temperaturen en een helder zicht. Zo heeft de brandweer het graag, want dan zijn de brandhaarden makkelijker op te sporen en te bereiken. Een vuurstrook van 1 kilometer moet er bedwongen worden, al lijkt het vuur gelukkig minder snel te bewegen. Het meeste bluswerk gebeurt nog altijd door helikopters, sinds 10 uur vanochtend ook door zware helikopters uit Nederland, die ze al veel vroeger hadden willen inzetten, zegt Stéphanie Jernou van het Waalse crisiscentrum Cortex.
2: On aurait souhaité effectivement avoir des rotations plus tôt, mais on manquait de visibilité pour un décollage en toute sécurité. Donc ça c'est bénéfique finalement que la visibilité se soit dégagée.
1: De Nederlandse helikopters kunnen maar liefst 7000 liter water aanvoeren. Dat is 7 keer zoveel als onze politiehelikopters. En omdat het zicht intussen helder is, kunnen ze veilig uitvliegen. Met uw komst heeft de brandweer er dus een machtig wapen bij. Al lijkt de strijd nog lang te zullen duren.
0: De brand in de Hogevenen in de provincie Luik heeft intussen ook gevolgen voor de provincies Namen en Luxemburg. De rook heeft zich tot daar verspreid. Het gezin van Erik Wildemeers is met de mobielhome in Dinant in Namen. Ze vertrekken vroeger dan gepland terug naar huis door de rook- en de geurhinder.
3: Rond 5 uur zijn wij wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobielhome openstaan met een doordringende brandgeur. Komt echt door de verandering van wind waarschijnlijk die nu richting Dinant hier staat. Want hier staat nergens iets in brand. Dat is een serieuze afstand. Ik denk toch wel iets van een 80 kilometer zou ik denken. Tot hier echt te ruiken, want we gaan hier nu ook vertrekken.
0: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke erkent dat de nieuwe wet die eraan komt, die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, sommige kandidaatdonoren doet afhaken. Uit cijfers die onze redactie opvroeg, blijkt dat ziekenhuizen recent veel minder aanmeldingen krijgen van donoren. Daardoor kunnen ze op dit moment niet alle wensouders helpen. Van den Broeke denkt dat de daling ook te maken kan hebben met de recente ophef over donaties, waarbij meer gezinnen dan toegelaten van dezelfde donorsperma kregen. Van den Broeke benadrukte ook dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk donatie zonder anonimiteit wel werkt. De Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde hoopt dat op termijn nieuwe donoren zich zullen melden, zegt ondervoorzitter Shari Makkes.
4: Een aantal donoren wenst inderdaad alleen te doneren als ze volledig anoniem blijven. Nu, wij hebben daar wel goede hoop op dat in de toekomst er ook andere types donoren zullen gaan opduiken. Die willen meegaan in het ID-release systeem. Dat betekent nog altijd dat de wensouders en de donoren elkaar niet kennen. Maar dat bouwt wel de mogelijkheid in dat het donorkind op latere leeftijd de identiteit van die donor kan gaan opvragen.
0: De partner van een vrouw van 33 die dood werd teruggevonden in Zoersel in de provincie Antwerpen is gisteravond weer vrijgelaten. De man vond het lichaam van de vrouw gisterochtend in haar huis. Hij werd meegenomen voor verhoor, maar mocht daarna weer weg. Omdat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, gaat het parket voorlopig uit van een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt verder. In Dutzele in West-Vlaanderen is een vrouw van 45 overleden nadat ze was gevallen met haar motorfiets. Vermoedelijk werd ze onwel, is ze daardoor gevallen en slecht neergekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen omgekomen. Het zou gaan om een van de grootste Oekraïnse aanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog in 2022. Meer uitleg door Veerle de Vos.
5: Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het vannacht meer dan 800 Oekraïnse drones onschadelijk heeft gemaakt. De meeste daarvan waren gericht op de hoofdstad Moskou. In totaal zijn 6 mensen omgekomen, bij wie een 83-jarige man in de buurt van Moskou. Er ontstond ook brand in verschillende warenhuizen van een Russisch online platform en in een opslagplaats voor raketbrandstof. Op zijn beurt heeft Rusland verschillende Oekraïnse steden belaagd met raketten en drones. Eén van die Russische drones drong vannacht opnieuw het luchtruim van Roemenië binnen. Dat zegt althans de NAVO. De drone werd neergeschoten door een Spaans gevechtsvliegtuig tijdens een NAVO-patrouillevlucht.
0: Weer zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog in het centrum. Temperaturen rond 26 graden. Morgen meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met regen of buien en dan nog tot 24 graden. Het nieuws begon met de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die is nog altijd niet onder controle, maar de situatie ziet er al iets beter uit dan gisteren. De brandweer krijgt hulp van twee grote Nederlandse blushelikopters en daar verwachten ze veel van. Meer daarover is ook te lezen op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Iris. We gaan even de weg op. Op D313 van Antwerpen naar Hasselt is in de Senderlo door een ongeval de weg grotendeels versperd. 20 minuten file van west naar oost, rij je beter over Brussel. Op de Antwerps ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 20 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op D17 vanaf Kruijbeke, 10 minuten en verder zijn er kleinere vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage. Benjamin
6: Scholaert. Ja, lekker gezellig hier op de dijk in Blankenbergen. Wij gaan samen die namiddag inspringen met de nieuwe Radio 2 Zomerhit Backstage. Van harte welkom. En de eerste, die is voor Queen.

Queen met Another One Bites the Dust. Alhoewel, aan de kust kan dat ook al eens zand zijn natuurlijk in plaats van stof. Dat weet je wel, want er is hier wel wat te vinden over zand op het strand in Blankenbergen. Uiteraard. Ik pak je mee tot 4 uur met Radio 2 Zomerhit Backstage. En nu met Shakira. Come on, get

0: tegenwoordig twee hitijzers in het vuur liggen. Die Die is het eerste. Ja? Dat is dat nummer van het WK voetbal. En ook dit natuurlijk. Zoo van Shakira in Radio 2 zomerhit Backstage. In het weekend geen artiesten op ons zomerhitpodium op onze studio, maar morgen maandag wel. Dan zie je Sabine Tiels bijvoorbeeld en Novastar, die komen morgen optreden. Nee, in het weekend dan gaan we een beetje sporten. Dat doen we met Sport Vlaanderen. Gisteren was het echt zeer boeiend. Het was met, goh jongens, het was met houten zwaarden. Het was met van alles erbij. Ik heb gisteren de Aikidoka in mij losgelaten, want gisteren deden we Aikido. Maar vandaag weer iets helemaal anders. Vandaag is het dans, want ook dansen, dat is sport, zeer zeker. Goedemiddag, Admir en Anke van Danssport Vlaanderen.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg net, dans, dance, dat is zeer ruim, zeer breed. Maak het eens concreter, wat kan je hier vanmiddag komen doen?
1: Vanmiddag kan je verschillende stijlen komen doen. We gaan een kleine initiatie geven voor iedereen. Iedereen is welkom. Zowel een beetje hip-hop steps als funk steps. Vanmiddag ga je breakdance volgen. We zeggen liever tegenwoordig breaking. Breaking is de correcte term tegenwoordig. Maar ja, Iedereen kent het nog als breakdance. En jong, oud, beginners, pro's, iedereen is welkom om een kleine initiatie te doen bij ons hier naast de studio.
0: Oké, dus met muziek erbij kan je komen dansen. Je leert eerst enkele bewegingen aan, Anke, zag ik daarnet. En dan moeten mensen het eigenlijk gewoon nadoen.
1: Wel, wij zijn nu even een battle format aan het werken. Dat wil zeggen, het is al direct een battle, maar heel laagdrempelig. Dus okay, we leren een paar moves aan. Mm-hmm. En daarna lieten we eigenlijk daarnet de mensen al battelen tegen elkaar. Wat heel leuk is en spontaan. Maar ik zeg, het is echt heel laagdrempelig en iedereen die wilt kan meedoen.
0: Ja, oké. Okay. Admir, jij bent hier voor de breaking, de breakdance, hè, zoals we het noemen. Ja. Wat wordt dat dan concreet bij jou?
2: Wel, dat zijn meer spectaculaire en iets meer technische. Ondersteboven, op je handen staan, leren freezen, leren ronddraaien. Maar ook wel laagdrempelig natuurlijk. Okay. Voor beginners, mensen die graag even willen uittesten en proberen. We hebben ook Thomas die de workshops geeft.
0: Oké, ja, super. Ja, ik probeer het ook altijd eens, hè, de sport. Dus ik ga straks eens even langskomen bij jullie na 2 uur. Ik vind het nu al zeer spannend. Hè? Wat ga je mij aanleren, Admir?
2: Wel,
0: een
2: toprock kun je wel. Hè? Een two-step gewoon links, rechts, de rhythm. Ja, natuurlijk is het belangrijk, muziek is heel belangrijk, dat we altijd wel op het ritme blijven.
0: Voilà, oké, dat gaan we dus straks eens proberen. Trouwens, Admir, jullie organiseren binnenkort ook een evenement. Hè? Dat is in Oostende. Je hebt hier een flyertje meegebracht. Unbreakable, is dat, vertel eens kort, wat is dat precies?
2: Unbreakable is een van de top 5 grootste evenementen ter wereld. Mm-hmm. En dat is de 21ste editie. En voor dit jaar zijn we voor het eerste keer en voor de komende 2 jaar ook in Oostende, eerste weekend van september, 4 en 5. 4 tot de 6e. Kunnen komen alle battles eigenlijk bekijken. One-on-one B-girl, B-boy en ook crew versus crew. Heel spectaculair. En ook de nieuwe dansdisciplines die we dit jaar hebben aan toegevoegd. Mm-hmm. Met Anke erbij.
0: Okay.
2: Dus feel free to join.
0: 4 tot 6 september is het in Oostende. Ik veronderstel dat er ook een website is waar alles op staat.
2: Dat klopt, ja. Alles kunnen vinden op unbreakable.be. En 5 en 6 zijn de battles. Ja. Zaterdag 1 tegen 1. En op zondag crew versus crew. Ietske meer met heel uw.
0: Mag het iets meer zijn? Voilà.
2: Het is internationaal. Er zijn mensen van over heel de wereld die naar Oostende zullen reizen. Okay. Voor Unbreakable.
0: Super, heel fijn. Maar het begint natuurlijk allemaal hier vandaag. In Blankenbergen, naast onze studio, kan je dus komen oefenen samen met Danssport Vlaanderen. Ik ga straks eens komen doen, jongens. Iets over 2. Dan kom ik naar jullie stand.
2: Tot.

0: 8000, Walk on Water. En we zijn intussen 2026 en ze zijn weer helemaal terug, Milk Inc. Ook genomineerd voor VRT Zomer, heet met het nummer Medicine. Ja, en wat ik van jou nu wel eens wil weten, dat is, heb jij al gestemd voor VRT Zomerhit? Kan je doen via VRT Max. En belangrijke vraag, wie staat er op nummer 1 in jouw top 3? Dat mag je mij eens laten weten via de Radio 2-app.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio 2.

Everybody Wants to Fly. We zitten intussen in het midden van augustus. Ja, je begint toch te merken dat heel veel mensen de vakantie al gehad hebben, hè? Het gewone leven begint weer stilaan binnen te komen, ja, ja. In ieder geval, de volgende doet mij terugdenken aan een vakantie in Oostenrijk. Intussen ook al heel lang geleden. En in mijn herinnering heeft het toen tijdens die vakantie alleen maar geregend. Echt waar. Het is Matthias Reim met Verdammt, ich lieb dich.

0: zou vanochtend gedacht hebben dat we voor een wisselvallige dag zouden gaan hier in Blankenbergen. Maar nee hoor, nee, licht zonnetje. Op dit moment 21 graden en toch ook wel wat mensen op het strand en in zee. Heel fijn dus allemaal. Super Diesel was dit in Radio 2 Zomerhit Backstage met Ticket naar de Zon. Zo werd het precies 1:30. Gaan we samen even de weg op. D313 van Antwerpen naar Hasselt is in de Senderlo door een ongeval de weg grotendeels versperd. 15 minuten file daar, van west naar oost rij je beter over Brussel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten extra tussen Sint-Annalien-Kroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 20 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op D17 vanaf Kruijbeke 10 minuten en verder zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

vandaag kan je op de stand van Sport Vlaanderen hier aan onze studio dance komen oefenen. Ook breakdance bijvoorbeeld. En deze Michael Jackson stond hier net voor de studio een jongen te moonwalken. Ook heel straf hoor, amai. Ja, ja. Nee, moonwalken, dat is er dus niet bij Sport Vlaanderen. Wel breakdance en andere fijne dingen kan je gewoon even komen uittesten op de stand van Sport Vlaanderen naast onze studio. Ik kreeg Michael Jackson met Smooth Criminal. Zeg, en zag je gisteren VRT Zomerhit op VRT1? Belle Perez, die was er ook bij. En die zag er goed uit. Volledig in het wit, met haar witte laarzen, haar witte botten aan. En ze bracht de zomerhit van exact 20 jaar geleden. Dat is Ave Maria en dat klonk zo.

0: Isabella Perez met Ave Maria. Zoals het gisteravond klonk op VRT Zomer. Het volledige show van gisteren, die kan je natuurlijk herbekijken op VRT Max. Zometeen krijg je Bazaar in Radio 2 Zomer, hit backstage.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Radio 2.

0: zijn zomaar in backstage. Met Bazaar en begin opnieuw. Er wordt lekker gestemd voor VRT Zomerhit. Dat is uiteraard zeer belangrijk dat dat gebeurt. Dat je dat doet. Dat je dat doet voor jouw favoriete nummers, voor jouw idolen. Want over exact een week, dan gaan we naar 10 finalisten. Dan blijven er nog 10 finalisten over. Dus zeer, zeer, zeer belangrijk om even jouw stem uit te brengen op de pagina van Radio 2 op VRT Max. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Maria Luijks uit Schoten. Goedemiddag, Maria.
1: Ja, goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg, alles een beetje daar oké in Schoten?
1: Ja, de zon schijnt dus.
0: De zon schijnt op zo'n zondags. Alles op het gemak, veronderstel ik.
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Alles op zijn gemak. Zeer fijn. Maria, je hebt dus gestemd voor Zomerhit en voor VRT Zomerhit. Wie staat er op nummer 3 bij jou?
1: Op nummer 3, Meteor.
0: Ja, en waarom Meteor met nooduitgang?
1: Ja, omdat ik zie me graag bezig en ik heb hem dan in het huis bezig gezien. Mm-hmm. En ja.
0: En hij verdient daardoor jouw stem. Ja, ja. Wie op nummer 2?
1: Stam Samai.
0: Met Hotshot. Ja, oké. Okay. Ben je een grote fan? Grote fan van Stam?
1: Ja, en ik vind hem graag bezig. En hij heeft in Thuis meegespeeld. Dus ja. Ben je grote fan van Thuis.
0: Ah, voilà. En daarom heeft hij jouw stem verdiend. En wie staat er op nummer 1?
1: Ilse Stadsbader.
0: Ah ja, die heeft ook in Thuis mee. Die speelt nog in Thuis zelfs mee.
1: Die speelt nog mee.
0: Maar ja, kijk je terug, kijk je al uit naar het moment dat het opnieuw gaat beginnen in september. Want het is allemaal heel... Het is spannend, hè? Thuis...
1: Het is heel spannend en ik zal blij zijn dat het terug gaat beginnen. Ach,
0: dat kan ik goed geloven. Maria, ben je eigenlijk als langs geweest in Blankenberge? Aan onze studio hier van VRT Zomerhit?
1: Nee, nog niet. Maar van woensdag tot zaterdag zitten wij aan de zee. Dus, en dan komen we naar u speciaal voor... Radio 2.
0: Ah, maar dat vind ik tof. Dat vind ik top. Ik ben er volgende week vrijdag en zaterdag. Maria, van harte welkom hier in onze studio. Ja. Trouwens, als je wil weten welke artiesten er volgende week allemaal zullen optreden, volledig overzicht staat op Radio 2 op VRT Max. En dan kan je al een beetje beginnen plannen, hè? Naar wie je gaat komen kijken.
1: Ja, ik was al van kijken, maar het zal wel Radio 2 worden.
0: Ah, tuurlijk, hè. Tuurlijk.
1: Dat was eigenlijk de bedoeling.
0: Ja, zeker.
1: Ik was eigenlijk nooit geraakt, dus...
0: Maar je ziet,
1: het is nooit
0: te laat om er te geraken en het kan er altijd wel eens van komen. Goed, in ieder geval, Maria, volgende week van harte welkom en dank je wel om te stemmen voor VRT Zomerhit. Bye bye.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Radio 2. Benjamin Scholaert.

Ik kan je nu al zeggen dat dinsdag namiddag de volledige dijk van Blankenbergen dit zal meezingen. Of toch bijna de volledige dijk van Blankenbergen. Want hij staat dan op onze zomerhitpodium. Bart Kuil met Zot Verliefd is een van die genomineerde nummers voor VRT Zomerhit. Ik zal er eens even snel doorgaan, hè, door de affiche van artiesten die volgende week komen. Morgen is dat de Sabine Tiels en Novastar. Dinsdag dus Bart Kuil en Like Me. Woensdag Judith en Samuel Welten. Donderdag Luc Steno en Lisa Lewis. En dan op vrijdag Camille en Wim Soutaars. Volledige affiche, die kan je ook nog eens nalezen op Radio 2 op VRT Max. Dit is Gwen Stefani in Radio 2 Zomerhit Backstage. What you waiting for?

0: on the wood. Ja, in het Engels zeggen ze knock on wood, wij zeggen hout vasthouden. En dat is eigenlijk wat ik nu wel een beetje aan het doen ben, hoor. Want ja, straks moet ik de dansmat op, hè. Ja. De dansmat van Sport Vlaanderen. Gaan we straks een beetje breaking doen. Allemaal na het nieuws van 2 uur. En ik hoop dat ik straks ook effectief niks break daar op de dansmat.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En straks krijg je ook nog een genomineerde voor VRT Zomerhit. Dat is Camille. Meteen na het nieuws 5 met Got a Feeling.
5: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
6: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De grote natuurbrand in de Hogevenen is nog altijd niet onder controle. Intussen is zo'n 3000 hectare veen in vlammen opgegaan. Een verslag van Wim Schepens uit het commandocentrum van de hulpdiensten.
7: Koelere temperaturen en een helder zicht. Zo heeft de brandweer het graag, want dan zijn de brandhaarden makkelijker op te sporen en te bereiken. Een vuurstrook van 1 kilometer moet er bedwongen worden, al lijkt het vuur gelukkig minder snel te bewegen. Het meeste bluswerk gebeurt nog altijd door helikopters. Sinds 10 uur vanochtend ook door zware helikopters uit Nederland. De Nederlandse helikopters kunnen maar liefst 7000 liter water aanvoeren. Dat is 7 keer zoveel als onze politiehelikopters. En omdat het zicht intussen helder is, kunnen ze veilig uitvliegen.
6: En het is vandaag iets minder warm dan gisteren, maar weer vrouw Sabine Hagedoren, mogen ze daar ook regen verwachten?
8: Er kan vanmiddag misschien lokaal een bui vallen. De wind gaat ook nog iets aantrekken, wordt matig uit noord tot noordwest. En dan in de loop van de nacht zien we meer wolken en buien vanaf de kust, maar die vallen ook een beetje verspreid. Dus tegen het einde van de nacht, morgenochtend, kan hier en daar op de Hogevenen hopelijk toch ook een bui vallen. En dan later op de dag is er nog kans op een paar lokale buien. Dus voorlopig niet al te veel neerslag.
6: Dankjewel, Sabine. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke erkent dat de nieuwe wet die eraan komt sommige kandidaat-donoren doet afhaken. Door die wet zou de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren wegvallen. Uit cijfers die onze redactie opvroeg blijkt dat ziekenhuizen recent veel minder aanmeldingen krijgen van donoren. En daardoor kunnen ze op dit moment niet alle wensouders helpen. Van den Broeke denkt dat de daling ook te maken kan hebben met de recente ophef over donaties, waarbij meer gezinnen dan toegelaten van dezelfde donor sperma of eicellen kregen. In het voetbal is de wedstrijd tussen Beveren en Anderlecht aan de gang. Voor Beveren is het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. En Tom Boudweel, hoe staat het daar?
9: Goed voor Beveren. Feeststemming op de Freethiel, want 1-0, een goal net binnen het openingskwartier nog van een centrale verdediger van Joni Gomis. Nadat eerst een corner werd weggewerkt door Sikan teruggebracht. En een goede voorzet van Ferre Slegers die met een buffelstoot werd binnengewerkt met het hoofd door Gomis. 1-0 dus, de eerste kans van de wedstrijd was ook voor Beveren. Maar een prima voetreflex van de doelman van Colin Kozemans die zijn ploegmaats wel af en toe goed ziet voetballen. Anderlecht heeft ook zijn kansen al gekregen, maar scoren, dat zat er nog niet in. En dat betekent, na het eerste half uur leidt Beveren dus nog altijd verrassend met 1-0.
6: Dank je, Tom. Zon en wolken vanmiddag, maar blijft meestal droog en temperaturen rond 26 graden in het centrum. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken met ook kans op een bui, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Iris. Ja, zometeen Five met Got the Feeling. Eerst de weg op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in de Tessenderlo door een ongeval de weg grotendeels versperd. 30 minuten file vanaf Ham. Van west naar oost rij je beter over Brussel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 15 minuten. En verder zijn er kleinere vertragingen.

Afgelopen jaar hebben ze een comeback geforceerd, deze mannen van Five. Ja. Je kreeg ze met Got the Feeling in de Radio 2 zomerhit Backstage. En ik ga zo stilaan richting de stand van Sport Vlaanderen om daar aan breaking te gaan doen. Ja, ik hou mijn hart vast. Nu nog Camille met Nu dat je weg bent.

0: Het is dus een van die genomineerden voor VRT Zomerhit, hè? Camille, met Nu dat je weg bent. Ja, en ik ben ook even weg uit onze Radio 2-studio hier op de dijk in Blankenbergen. Want ik sta op de stand van Sport Vlaanderen bij Thomas van Danssport Vlaanderen. Thomas, jullie zijn hier bezig met breaking, zoals dat nu heet. Wat eigenlijk vroeger breakdance was. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dat heet nu anders. En we gaan eens iets uitproberen, hè? Je gaat mij eens iets aanleren. Wat gaan we doen?
1: Klopt, ja. We gaan jou een toprock leren.
0: Wat een toprock?
1: Een toprock.
0: Ja, oké, okay, ja.
1: Heel gemakkelijk te onthouden.
0: Ja.
1: We zijn aan het rocken.
0: Ja.
1: We zijn rechtopstaand aan dansen. Rechtopstaand top, dus toprock.
0: Oké, okay, voilà. Goed.
1: We gaan één footwork leren.
0: Ja.
1: Footwork, zoals de naam het zegt, veel voetenwerk.
0: Ja.
1: Dat is iets op de grond.
0: Oké, okay, voilà. Goed. Mensen, als jullie dat willen zien... Ja, dat kan via VRT Max natuurlijk. Ga eens kijken via de stream van Radio 2. Daar ga je mij de komende minuten bezig zien. En we gaan dat allemaal eens uitproberen tijdens Justin Bieber en de Kid Laroi.

0: Stay van Kid Laroi en Justin Bieber. Ik ben er ondertussen bezig. Wat was het? Een top?
1: Eerst een toprock, heeft u geleerd?
0: Ja.
1: Dit was een six-step.
0: Een six-step. Footwork. Maar dat voet, de toprock, ça va, maar de six-step, dat is... Dat was geen gemakkelijke.
1: Moeilijker aan de knietjes.
0: Dat is moeilijk, ja. moeilijk. En dat vraagt echt wel veel oefening. Maar jij bent, als ik me niet vergis, kampioen geweest. Hè?
1: Ja, vorig jaar. Vorig jaar. Ik denk onder 17.
0: Ja?
1: Ja, de onder 17 heb ik vorig jaar gewonnen.
0: Oké, voilà. Heel super. Ja. Echt fantastisch. Nog eens even, als je het allemaal wil eens live zien gebeuren. Het kan binnenkort in Oostende, hè?
2: Ja, klopt. Op 5 en 6 september staan we in Oostende. 5 september voor de one-on-one komen breakers vanuit de hele wereld. En 6 september in Oostende aan hetzelfde plein een crew battle. Ook wereldtoppers aanwezig.
0: Voilà, dus allemaal breaking bij Unbreakable. Jongens, nog veel succes vanmiddag. Dus als je het eens wil komen oefenen op de stand van Sport Vlaanderen naast onze studio op de dijk in Blankenbergen. Dankjewel, gasten.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio 2.

Ja, breakdance. Goh. Hoe zullen we het samenvatten? Het voetenwerk was toch zo simpel. Dan moet er echt wel nog een beetje op geoefend worden, hoor. In ieder geval, je kan het eens komen uitproberen, hè. Breaking, dance, dat soort dingen. Hier op de stand van Sport Vlaanderen, op de dijk in Blankenbergen, naast de studio van Radio 2. Echt wel straf, hoor, wat die mannen hier aan het doen zijn. Echt waar. Dit is Radio 2 Zomerhit Backstage, met de Fine Young Cannibals, and She Drives Me Crazy.

De Fania Cannibals met She Drives Me Crazy. Heb je al gestemd voor VRT Zomerhit? Kan je gaan doen via Radio 2 op VRT Max. En het is zondag, dat wil zeggen dat je dan opnieuw kan stemmen. Dus als je al zou gestemd hebben de voorbije dagen, voorbije weken, dan kan je het vandaag opnieuw gaan doen. Ja, en dan zal je zien dat er zeer gevestigde waarden tussen staan, tussen al die genomineerden. Bart Cahill bijvoorbeeld, of Dana Winner. Maar ook heel jong talent. En dan heb ik het bijvoorbeeld over deze hier, over Bas Serra met All Because of You.

denk dat Ed Sheeran ooit eens een lief heeft gehad in Ierland, in de stad Galway. En dit moet dan het resultaat geweest zijn. Galway Girl. Grote hit was het voor hem. En nu Maroon 5 samen met Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Goedemiddag.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. D313 van Antwerpen naar Hasselt is in te Senderlo door een ongeval de linkerrijstrook versperd. 10 minuten vertragen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent. 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. 10 minuten. En verder zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Zondagnamiddag, 6:30. Je luistert naar Radio 2 Zomerhit Backstage. Met Gabriella Chill Me en Sweet About Me. Ja, en zo meteen een van bij ons. Meer bepaald uit Limburg, Axel Red met Kennedy Boulevard.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dat is wat anders natuurlijk dan de dijk van Blankenbergen, hè? Kennedy Boulevard. Axel Red in Radio 2, zomerhit Backstage. En dan gaan we al meteen eens naar Sint-Genesius Rode, naar Lutgarde de Nijer. Dag Lutgard, goede zondagmiddag.
1: Ja, goeiedag Benjamin.
0: Zeg Lutgard, je had ook meteen al een bericht, je hebt gestemd, wat natuurlijk zeer goed is, maar je had ook al meteen een bericht gestuurd in de app, want jij zit met een prangende vraag over de stemming van VRT Zomerhit. En je mag ze mij stellen, ik hoop dat ik jou kan een antwoord geven.
1: Ja, mijn vraag was wanneer de 10 finalisten voor Zomerhit bekend gaan worden gemaakt.
0: Lutgard, daar kan ik op antwoorden. Dat zal gebeuren over exact een week. Volgende week, zondagnamiddag tussen 1 en 4, gaat dat gebeuren. Ja, en dan gaan wij samen ontdekken, Lutgard, wie die 10 finale genomineerden zijn. Hè? Die dan een week later op zaterdag zullen gaan strijden voor die titel van VRT Zomerhit 2026.
1: Oké, en gaan jullie doen zoals vorig jaar de finalisten persoonlijk opbellen?
0: Daar moeten we nog eens over nadenken. Maar we gaan het gaat volgende week samen ontdekken. Ik stel voor, luister tussen 1 en 4. Hè?
1: En dan, ja, maar ik ben dan aan de zee gaan proberen, hoor. Ja, okay.
0: Zoals ze zeggen, aan welke zee ben je dan? Die van Blankenbergen?
1: Nee, die van Wenden.
0: Wij
1: komen vast en zeker langs, zoals wij elk jaar doen met mijn zus. Mm-hmm. En met de kind en de kindjes.
0: Voilà, ze met de volledige familie die langskomt. En als je wil weten, als je enkele live-artiesten wil bezig zien, Lutgard, affiche staat op de Radio 2-pagina op VRT Max. Dus daar kan je zien wie volgende week allemaal langskomt. Maar goed, waarvoor ik jou eigenlijk bel, Lutgard, en dat is wel het belangrijkste, dat is die stemming. Dus jij hebt gestemd voor VRT Zomerhit. Wie staat er op nummer 3 bij jou?
1: Bij mij staat op nummer 3 DJ Licious, Forever Young.
0: En waarom?
1: Omdat ik graag jong zou blijven van geest. Mm-hmm. En nog mee kan met mijn tijd eigenlijk.
0: Maar zo klink je wel hoor, Lutgard, zo klink je wel. Ja.
1: Ik probeer.
0: Dat is goed.
1: Ik probeer. Ja. En ik heb daarvan hulp van mijn zusjes.
0: Ach, voilà. Goed. Wie staat er op 2?
1: Nooduitgang.
0: Van Meteor?
1: Van Meteor, omdat ik dat eigenlijk, dat is eigenlijk een mooi liedje. Ik vind het een mooi liedje.
0: Mooie tekst. Ja, mooie tekst ook.
1: In ieder geval, en die raakt u toch wel, zo'n tekst, vind ik.
0: En dan op nummer 1?
1: Ik zag je maar even, van de Romeo's.
0: Van de Romeo's, en waarom?
1: Waarom? Omdat ik dat een tof liedje vind en een zomerrit moet voor mij plezant zijn. Het moet zo'n meezinger zijn. Mm-hmm. Ik vind dat is al. Het moet een plezant liedje zijn en vandaar de Romeo's.
0: En qua plezante liedjes zit je bij de Romeo's altijd goed. Oké, Lutgard, dankjewel om te stemmen. Zeg en volgende week van harte welkom hier aan onze studio, hè?
1: Wanneer ben jij er als ik indiscreet mag zijn?
0: Je mag zeker indiscreet zijn. Ik zal het eens even zeggen. Ik ben hier volgende week vrijdag tussen 1 en 4. Dan presenteer ik. En ook op zaterdag tussen 1 en 4. Hè? En kom eens even goede dag zeggen dan, als je er bent.
1: Ik ga proberen, hoor.
0: Oké.
1: Dag Benjamin.
0: Dag.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio 2. Benjamin Schoen.

0: Ik moet niks, ik wil jou. Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal. Laat de muziek hier alles.
1: Zegt of een madame van Annette Lutgaard uit Sint-Genesius-Rode? Ze wilde even indiscreet zijn tegen mij en ze mocht ook indiscreet zijn. Dus ja, volgende week vrijdag en zaterdag ben ik er. En op andere dagen is dan Kim de Brie. Zeg Lutgaard, en dat is ook een toffe, hè, Kim de Brie. Dus zeker welkom. Omelien Thijs was dit met Ik Moet Gaan.

David Bowie en Mick Jagger. De ene van de twee is er niet meer, de andere wel. En die weet ook absoluut van geen ophouden. Dan gaat het over Mick Jagger. Want ja, die heeft onlangs nog een nieuwe plaat uitgebracht samen met The Rolling Stones. Je kreeg Dancing in the Streets. En dit is Vanessa Carlton met 1000 Miles.

speelt Jelle Napoleon, hè? Dat is een musical. Westerlo in het Kasteel van Merode. Kan je die musical gaan bekijken? Je kreeg hem samen met Kleimans en Schreeuw. En nu nog Damiano David in Radio 2 Zomerhit Backstage en Next Summer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokokken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Autoworld Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Net nog, Damiano David met Next Summer. Zometeen krijg je het nieuws van 2 en daarna de Human League, Don't You Want Me uit de jaren 80 en ook die nieuwe hit van Taylor Swift.
6: Elke dag, telk voor 2, BNT Radio 2.
7: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Zo'n 3000 hectare veen is intussen in vlammen opgegaan. De brandweer krijgt intussen wel versterking van 2 grote helikopters uit Nederland. Die kunnen 7000 liter water aanvoeren. 7 keer zoveel als onze politiehelikopters. En het is er vandaag ook wat minder warm, maar op regen van betekenis is het nog wachten tot woensdag, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
8: Later in de week hebben we voor dinsdag wel een storing die dichterbij komt. Daar horen ook wat buien bij. Maar de kans voor het zuidoosten van het land is daar wel kleiner. Tegen woensdag is er een actievere storing die over het land gaat schuiven met matige regen. En dan kan er 5 tot 7 liter water per vierkante meter vallen.
7: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant is een huis onbewoonbaar verklaard na een zware uitslaande brand. Het vuur zou ontstaan zijn door een barbecue die niet goed gedoofd was. De brandweer kreeg vannacht een oproep. Toen ze aankwam, was een brand op het terras overgeslagen op de woning. De brandweer kreeg hulp van omliggende korpsen om het vuur te blussen. Parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident afgelopen nacht in Oostende. Er zou een huis beschoten zijn, niemand raakte gewond. De omstandigheden zijn voorlopig onduidelijk, het onderzoek loopt. Op Sicilië hebben dieven 4 Renaissance schilderijen gestolen uit een museum. Het gaat om werken van Antonello da Messina uit de 15e eeuw. 3 panelen uit een veelluik rond Sint Gregorius en een dubbelzijdig paneel met een Madonna met kind. De inbraak gebeurde afgelopen nacht, blijkbaar met grote precisie. De museumdirectie spreekt van een groot verlies voor de hele kunstwereld. Da Messina was een van de belangrijkste schilders uit de Italiaanse Renaissance. Een ander werk van hem was eerder dit jaar door Italië aangekocht voor 12 miljoen euro. In het voetbal is de wedstrijd tussen Beveren en Anderlecht aan de gang. Tom Boudeweel, de wedstrijd zit bijna in de slotfase. Hoe staan we daar?
9: Ja, nog een kleine 20 minuten en Beveren verrast het nog altijd op voorsprong. Een kleine voorsprong dankzij die ene goal in het openingskwartier voor de thuisploeg van Gomis, de centrale verdediger. Anderlecht heeft wel hoofdzakelijk het balbezit, maar het creëert net iets te weinig kansen. Af en toe prikken ze wel, maar voorlopig is Johannes Schenk, de Duitse nieuwe doelman van Beveren, onklopbaar. 1-0 dus nog altijd voor Beveren.
7: Dankjewel, Tom. Het weer, zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog. In het centrum temperaturen rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met regen of buien en dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Iris. 3 minuten over 3 op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op D17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En verder zijn er kleinere vertragingen.
10: Radio 2 Zomerhit Backstage.

muziekje met Don't You Want Me. Je hoorde het al bij het weer. De komende dagen worden een beetje wisselvallig. Niet meer zo heet als de voorbije dagen. Misschien een ideaal moment. Het kan een tip zijn om eens naar de bioscoop te gaan. Want er zijn deze dagen toch wel wat kaskrakers te bekijken. De Odyssey bijvoorbeeld. Hè? Die film over die Griekse geschiedenis, dat zou een optie kunnen zijn. Ook die nieuwe Spider-Man film is naar schijnt ook zeer populair. En dan is er ook nog die nieuwe Toy Story film, die vijfde. En uit die Toy Story film komt dit nummer. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

Afgelopen donderdag was mama's jasje hier op bezoek in Blankenbergen bij Radio 2 Zomerhit Backstage. En natuurlijk enkele liedjes gezongen op ons podium, want zo gaat dat natuurlijk hier. Hè. En wie volgende week langskomt om liedjes te zingen op ons podium, wel, die lijst die vind je natuurlijk op VRT Max, pagina van Radio 2. Heb je al gestemd voor VRT Zomerhit? Ja? Wie staat er op nummer 1 bij jou? Stuur dat eens even door in de app van Radio 2. Ik ben benieuwd. Dit is Coldplay, Viva La Vida.

0: Coldplay met Viva La Vida.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Radio 2. Radio 2.

Tasha over de stad Austin. Die stad Austin, dat is eigenlijk de hoofdstad van de staat Texas. En dan zitten natuurlijk in Amerika. Voilà, een heel klein beetje aardrijkskunde erbij. In Radio 2 Zomerhit Backstage. Straks nog eens een stukje muziek van de VRT Zomerhitshow van gisteren erbij pakken. Je krijgt straks iets van Antoon, maar eerst Liquido. Dan kan ik.

0: zaten nog net in de 90s met dit nummer. Grote hit was het in de zomer van 1999 en ze kwamen uit Duitsland. Liquido met Narcotic.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Gisteravond kon je op VRT 1 kijken naar VRT Zomerhit met gisteravond groot talent uit Nederland. Daar is hij echt al super bekend, bij ons nog niet, maar ik verzeker je, het gaat komen. Het gaat absoluut komen voor Antoon. Je kon hem gisteravond zien in VRT Zomerhit met De Enige. En daar gaan we nu samen nog eens naar luisteren.

Gisteren stond je op nummer 5 in onze Radio 2 Top 30. En gisteravond ook in VRT Zomerhit. Nu die volledige show, die kan je herbekijken uiteraard op VRT Max. Je hoorde Anton met de live versie van De Enige.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En verder zijn er enkel kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: ze heeft het allemaal even gehad, hè, deze Ariana Grande. Al die commentaren over haar uiterlijk. Dus zegt ze, het is allemaal even goed geweest voor mij. Ik stap er heel even uit. Die kreeg ze met No Tears Left to Cry. En zo meteen krijg je Mo in Radio 2 Zomerhit Backstage met Dat heb jij gedaan.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Het was de eerste hit, hè, van Mo, dat heb jij gedaan. En er zijn nog veel hits gevolgd achteraf. Absoluut. Intussen wordt er lekker gestemd voor VRT Zomerhit. Daar zijn wij zeer, zeer blij mee. Onder andere ook door Daniel Hupko uit Geetbets. Een goedemiddag, Daniel.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, Daniel, mooie familienaam. Hè? Hupko heb ik nog niet vaak gehoord.
2: Dat kan. Mijn grootvader is uit Oostenrijk naar België gekomen.
1: We moeten daar een beetje de origine gaan zoeken eigenlijk van die familienaam. Ja, iets Oostenrijks. Oké, goed. Zeg, Daniel, jij hebt gestemd voor VRT Zomerhit. We gaan het eens overlopen. Hè. Jouw top 3, wie staat er op 3?
2: Mel King, Madison.
1: Met Madison. Nummer 2?
2: Ja. Aaron Blommaar.
1: Zoe Levi, dat is het, hè, uit Nederland. Dus, en die tranen van goud. Ja. En dan is er ook nog nummer 1 natuurlijk. Hè. Daniel, wat is jouw nummer 1?
2: Ja, K3. De zomerpositie. De nostalgie van de kinderen van vroeger. Ja. Ik vind het heel fijn.
1: Ja, het is een heel fijn nummer. Hè. Ik heb gisteren ook al gezegd tegen iemand die erop had gestemd. Zo dat panfluitje, dat maakt het eigenlijk af.
2: Ja. Hè. Ja.
1: Het is een beetje de nostalgie van vroeger. Het is dat panfluitje, alles samen. En dan krijg je dat nummer De Zomer van K3. De Zomer van Oyalele, beter, van K3. Mag dus jouw nummer 1 zijn. Ja, volgende week, Daniel, dan gaan we over exact een week, op zondagnamiddag, dan gaan we naar 10 finale genomineerden.
2: Ja, spannend, hè? Ja.
1: Zeer spannend. Zeer spannend. En die 10 die zullen het dan op zaterdag tegen elkaar opnemen voor de titel van VRT Zomerhit 2026. Daar kijken wij zeer hard naar uit. Ik veronderstel jij ook. En zeker kijken dan naar die grote finale op VRT. Ja. In ieder geval, Daniel, dankjewel om te stemmen, hè?
2: Graag gedaan.
1: Dag, joh. Graag gedaan.

0: dat je gaat.
1: De lieve Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. En ze heeft beloofd dat ze volgende week langskomt. Hè? Ja, donderdag. Op donderdag zal dat zijn. Om 19:30 zie je ze live op onze zomerhitpodium. Dit zijn Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it.

Zondagnamiddag, het is bijna 4 uur. Casey and the Sunshine Band met That's the Way I Like It in Radio 2 Zomerhit Backstage. Zometeen het nieuws van 4 en daarna is het aan Michael Jozes. Die pakt het hier over. Ik heb nog K3 met alle kleuren.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Gert en James die zingen van Madi Bodo en wij zitten aan de zo van zondag. En dat gaan wij vieren zo meteen op Radio 2 met de

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De dichte rook door de natuurbrand in de Hoge Venen bemoeilijkt de opdracht van de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Daar is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken, maar dat lukt voorlopig niet omdat de rook te dicht is. Intussen blijft de situatie op het terrein ook heel complex, zegt majoor Frederik van der Haven van de brandweerzone Zuidwest-Limburg dat bijspringt. Hij legt uit wat zijn ploegen precies doen.
1: Ploegen op het terrein die de brand effectief neerslaan, dat het niet verder in de bomen slaat en zo heel snelle uitbreiding vindt. Tegelijkertijd proberen zeer gericht advies te geven op de luchtploegen, dus helikopters en vliegtuigen die vanuit de lucht droppen. Maar ja, hoe gerichter ze kunnen droppen, hoe efficiënter dat uiteraard is. En dan vooral ja, proberen bij te sturen en een enorme logistiek die erachter zit. Zowel mensen ter plaatse krijgen, middelen ter plaatse krijgen, water ter plaatse krijgen, ja, dat is hier toch een grote uitdaging.
0: En het is er vandaag wat minder warm, maar op regen van betekenis is het nog wachten tot woensdag, zegt weervrouw Sabine Haagdoorn.
2: Later in de week hebben we voor dinsdag wel een storing die dichterbij komt. Daar horen ook wat buien bij. Maar de kans voor het zuidoosten van het land is daar wel kleiner. Tegen woensdag is er een actievere storing die over het land gaat schuiven met matige regen. En dan kan er 5 tot 7 liter water per vierkante meter vallen.
0: Er zijn nu al 51 doden geteld na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores. De zoektocht naar slachtoffers gaat intussen voort en de Nationale Rampenbestrijdingsdienst is begonnen met het sturen van voedsel en andere hulp naar de getroffen gebieden. Het is de bedoeling om 50.000 hulppakketten te verdelen. In het voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren op het veld van Beveren. Voor Beveren was het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. En voor Anderlecht is het de eerste nederlaag van het seizoen. Een verslag van Tom Boudweel.
3: Een feestende Vreedhiel meteen raak bij de eerste thuiswedstrijd in 1A na 5 jaar tweede klasse. En dan nog tegen het grote Anderlecht dat zelf zijn eerste nederlaag leed dit seizoen. Anderlecht had wel het overwicht, maar creëerde moeizaam kansen. De thuisspelers Gomis en Dwale die stelden hun eigen doelman nog het meest op de proef. Beveren kwam na een kwartier op voorsprong via verdediger Gomis. En vooral na de pauze was het overleven. Vorige week gaf Beveren nog de bonus weg. Nu bleef geel-blauw overeind. Goed voor de eerste 3 punten. Anderlecht staat weer met de voeten op de grond.
0: En zo net is ook de wedstrijd tussen La Louvière en AA Gent gestart. Het weer, zon en wolken vanmiddag, maar wel meestal droog bij temperatuur in het centrum rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan meer wolken met ook kans op een bui, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Iris. 3/4 problemen op de E40 van de kust naar Brussel. Reken je kwartier tussen Brugge en Aalter op dit moment. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Dan ook naar Antwerpen nog problemen op de E17. 10 erbij vanaf Kruijbeke. Dan nog eentje op de buitenring rond Brussel. 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
5: Aan zee. Michael Joosens.
4: Alleen maar jodium, factor 50 en nu vooral liefde vanuit Blankenbergen vooral. Het zou wel zijn. Zeer welkom daar.

Dit is hem. De man die mij ooit inspireerde om te leren drummen op de kartonnen verhuisdozen bij ons in de garage, intussen al 15 jaar geleden. Het is Phil Collins hier met Philip Bailey samen en Easy Lover. Een zeer goede middag. Het is een zondag vandaag, zondag 16 augustus. Het is al 4:06. Ja, en wat een heerlijke weekend was het alweer in Blankenbergen hier. Ik heb trouwens gisteren een leuk restaurant ontdekt hier op de dijk in Blankenbergen. Nice to see heet het. En het was ook nice to eat trouwens, want ik heb mijn allereerste garnaalkroket van het jaar daar gegeten. Ik dacht, ik ga ermee wachten tot ik in Blankenbergen ben, 15 augustus, om die allereerste garnaalkroket van het jaar te eten. Het is dus gebeurd gisteravond en ze waren top. Absoluut. Zeg, en voor de rest, ik hoop dat jouw zondag vandaag ook een klein beetje fijn is. De fijne zondag namiddag al met Radio 2. Laat ook gerust eens even weten wat jij aan het uitspoken bent op dit moment met Radio 2 erbij. Misschien aan het werken, kan ook. Of misschien ben je onderweg naar de zee, richting Blankenbergen. Alles kan, alles mag. Wat ben jij op dit moment aan het uitsteken met Radio 2 op de achtergrond? Duw dat eens even door in de app van Radio 2 natuurlijk.

Ja, die mannen van de Backstreet Boys. Ook geen tijd voor het weekend hoor, want ja. Volop bezig met die voorbereidingen voor die tour in Amerika natuurlijk op dit moment. De Backstreet Boys. Zeg, en Gert en James, ja, die hebben ook altijd zin in het weekend. Elke dag van de week hoor. WRT Radio 2. Madi Wodo, zelfs op een zondag.

0: die kostuums die ze droegen, die mannen van ABC, daar kunnen ze in het Witte Paard hier in Blankenbergen ook nog iets van leren, denk ik hoor. Lekker kleurrijk, hè? En vooral rechtstreeks uit de jaren 80 natuurlijk, hè. The Look of Love. En hoe is jouw zondag vandaag? Deze zondag 16 augustus komen heel wat dingen binnen in de app van Radio 2. Maar het leuke is, die studio van Radio 2 in Blankenbergen die staat hier dus open. Dus mensen kunnen ja, gewoon binnenstappen. En dat is net gebeurd, want naast mij Dennis uit Essen. Dennis, een goedemiddag.
1: Hey, Michael.
0: Wat brengt jou naar Blankenbergen, Dennis?
1: Oh, wat brengt mij naar Blankenbergen? De zon, zee, strand en Radio 2.
0: Ah, voilà, absoluut. Ben je hier voor een dagje? Of?
1: We zijn heel het weekend hier.
0: Oké.
1: Verlengd weekendje van gemaakt.
0: Ja, absoluut.

0: Dennis uit Essen, belangrijk, nu even naar VRT Max gaan. Daar even doorklikken op VRT Zomerrit en even op het hoofd van Meteor klikken.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Het prachtige hoofd van Meteor, je kan niet missen, Dennis.
1: Oké, ik hoop
0: heel goed. Voilà, ik ga hem trouwens draaien, zie Meteor met nooduitgang. Dus ja, ik ga dat noteren. De favoriet voor VRT Zomerrit van Dennis uit Essen, absoluut.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

dus naar huis. Met die VRT-zomerrit, als het van Dennis uit Essen afhangt. En mocht dat het geval zijn, hoop ik toch één ding. En dat is dat hij dat nieuw hondje van hem meeneemt, die Meteor heeft geadopteerd. Fientje, zo heet het. Het is een schattig hondje. Het is een soort combinatie tussen een Malteser en een poedel. Mega schattig. En ja, volgens mij ruiven die ook niet, die beestjes. Dat is ook lekker makkelijk, hè.

0: meteen alles eruit gedanst en ook gebruld. Hè. Dat is toch ook waar een zondag voor dient. Hè. Helemaal opgeladen voor morgen, morgen maandag. Met Alphabeat. En Fascination. En dan even de weg op, 4:30. Problemen nog op D40 van de kust naar Brussel. Daar schuif je een half uur aan tussen Gistel en Aalter. Dan ook eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Problemen ook naar Antwerpen op D17 vanaf Kruijbeke, 10 minuten. Nog eentje op de buitenring rond Brussel van 10 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Ja, ze hadden er even tegen, hè. Tussen de bandleden van Fleetwood Mac. Ze konden elkaar niet meer ruiken of zien, omdat het al even op was doorheen die jaren natuurlijk. Maar er komt binnenkort een nieuwe documentaire over Fleetwood Mac. En Lindsey Buckingham, de frontzanger van Fleetwood Mac, zei onlangs in een interview dat het weer koek in ijs tussen de rest van de band. Dus ja, dat komt daar dik in orde aan. Bij Fleetwood Mac. Je kreeg ze nog eens met Everywhere. En zo meteen dan eerstaande mannen van Clouseau en Sven Piebold.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2.

ballen van Clouseau. Zijn hier nog niet gepasseerd in Blankenbergen trouwens. Dat is misschien iets voor volgend jaar. Maar de volledige familie van de Starlings is hier al wel gepasseerd. Want afgelopen vrijdag Cato op ons podium. En ik heb haar achteraf echt proficiat gezegd. Want Cato stond hier hoogzwanger in een brandende zon bij 30 graden te zingen. Echt waar, hoogzwanger, straf gedaan. Klonk ook fantastisch goed. En een maand geleden stond daar wederhelft hier met zijn gitaar, Tom Dice. Ook dus de volledige familie Starlings al op bezoek geweest in Blankenbergen hier voor Radio 2 aan Zee. En die kinderkamer, die wordt op dit moment natuurlijk volledig ingericht. Want in oktober is het zover. Ja. Komt dat tweede kindje eraan, dat tweede Starlings kindje. Ik ga ze nog eens dragen, ze intussen. Met Up All Night zijn ze hier.

0: In het weekend bij Radio 2 aan Zee zijn er geen optredens. Dan kan je wel komen sporten vandaag. Bijvoorbeeld breakdance-initiatie kon je hier volgen. Maar maandag, ja, morgen opnieuw muzikaal bezoek om 3:30 trouwens van Sabine Tiels.
1: Ik zie je veel te graag. Ik zie je veel te graag.
0: Brengt ze deze nieuwe song van haar ook wel helemaal live, denk ik, deze tegenpolen. Maar dan om 7:30 morgenavond op ons podium op het dak van de studio van Radio 2. Ja, ook iemand om naar uit te kijken. De warme stem van Joost Swegers met Nova Storm, met de Nova Storm Band. Morgen dus om 7:30 hier.

heel blij dat hij morgen komt naar de studio van Radio 2. Joost Wegers en de Nova Store Band. En ik durf er voor wedden, ja, laat ons zeggen, voor 20 potten mosselen, dat hij sowieso de best is yet to come gaat spelen. Dat zou toch moeten eigenlijk. Ja. Een van zijn all-time favorites van Nova Store. Morgen dus om 19:30, Nova Store hier. En dit dan is Michael Bublé.

Gizelijn de Grom zegt hier al in de app van Radio 2. Absoluut een van mijn favorieten. Van Michael Bublé, deze Haven't Met You Yet. Ja, binnen 4 maanden is het december. Ja, dat is eigenlijk zijn seizoen natuurlijk. Het seizoen van de feestdagen. Deze Michael Bublé komt hier helemaal tot zijn recht natuurlijk. Hè. Dit is Janet Jackson nog.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Er zijn twee dingen die er echt toe doen deze zomer. De zon en ook onze Belgische frietjes natuurlijk. En over die frietjes had toch een beetje lichte paniek ontstaan afgelopen week. Vertel het zo meteen.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Blusvliegtuigen boven de Hoge Venen kunnen moeilijk water tanken in meren door de dichte rook. Ook het leger zet extra materiële in om het vuur te bestrijden. En Anderlecht verliest van nieuwkomer Beveren. De dichte rook door de natuurbrand in de Hoge Venen bemoeilijkt de opdracht van de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Dat is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken, maar dat lukt voorlopig niet, omdat de rook te dicht is. Wim Schepens, jij bent aan dat meer van Robertville. Hoe is de situatie daar?
8: Wel, op weg naar hier hing er een lichte sluier over het landschap. Maar vanaf Ovifab, bekend als skioord, is die sluier een echt smogtapijt geworden. Hier aan het meer van Robertville is de geur van de rook ook niet te harde. Er hangen zelfs asvlokjes in de lucht. We zien hier dan ook weinig mensen. Wie er is, heeft meestal een masker op. Door de dichte rook is hier inderdaad ook nog geen enkele blushelikopter gepasseerd. We zien hier wel boeren die hier hun tankwagens komen vullen. Je hoort hun pompen misschien op de achtergrond aan het werk. We zijn ook even door Soerbrot gereden. Dat is het dorpje dat gisteren voor een deel geëvacueerd is. Deze inwoner die moest nog niet vertrekken, maar hij is wel voorbereid.
9: On a préparé des valises quand même au cas où, mais voilà pour l'instant non.
8: Je hoort het, Iris. De mensen beleven hier bange tijden.
7: Dankjewel, Wim, voor de update. En intussen zet de Defensie nu al 6 grote brandweerwagens in. Gisteren ging het nog om 4 wagens. Bij de voertuigen zijn 19 brandweermannen die iedere 12 uur worden afgelost. En dat is nodig, want de situatie op het terrein blijft heel complex, zegt majoor Frederik van der Haven van brandweerzone Zuidwest-Limburg dat bijspringt.
10: De wind is ook nogal wel veranderlijk. Wind speelt sowieso sterk in ons nadeel. Vooral als de wind draait en het gaat richting het stuk dat nog niet verbrand is, moeten wij zorgen dat dat enerzijds nat gehouden wordt. Dat kan grotendeels van op de weg, met ook een aantal middelen van politie, defensie en boeren die hier aan het helpen zijn. Maar langs de andere kant zijn er ook hele stukken bos, heel moeilijk toegankelijk terrein, waar 4x4 voertuigen voor nodig zijn en effectief slangen afleggen over het terrein. Het zou vooral moeten gaan regenen.
7: Maar op enige regen van betekenis is het voorlopig wel nog wachten. Zeker tot woensdag, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
11: Later in de week hebben we voor dinsdag wel een storing die dichterbij komt. Daar horen ook wat buien bij. Maar de kans voor het zuidoosten van het land is daar wel kleiner. Tegen woensdag is er een actievere storing die over het land gaat schuiven met matige regen. En dan kan er 5 tot 7 liter water per vierkante meter vallen.
7: Bij de natuurbranden op het Griekse eiland Salamis zijn 2 mensen omgekomen, dat zegt de brandweer. In de buurt van het strand zijn 2 lichamen gevonden. De branden woeden zowel in het zuiden als oosten van het eiland. Beide plekken zijn populaire badplaatsen. Honderden inwoners en toeristen hadden het bevel gekregen om te evacueren. Zo'n 150 brandweerlui zijn bezig met de brand te bestrijden. Ze krijgen de steun van 4 vliegtuigen, 6 helikopters en 5 boten. De beroemde Leeuw van Waterloo is 200 jaar oud en dat wordt dit weekend gevierd met allerlei animatie. Er is onder meer een bedride van op de heuvel waarop het beeld staat. De Leeuw van Waterloo werd in 1826 gebouwd op initiatief van de toenmalige koning der Nederlanden. Zijn zoon was gesneuveld in de Slag van Waterloo samen met tienduizenden andere soldaten. In die Slag van Waterloo werd Napoleon definitief verslagen. En daar is deze leeuw het symbool van, zegt gids Michael Gasthuis.
12: eerst en vooral een symbool van vrede. Het is deze slag die een einde zal brengen aan meer dan 20 jaar oorlog. Het is hier waar we uiteindelijk Napoleon zullen verslaan en een lange periode van vrede zullen inhuldigen in Europa. Dus men ziet de leeuw met zijn poot op een kanonkogel op de aardbol als symbool van vrede. Maar ook met zijn tanden en klauwen kijkenden richting Frankrijk om toch te zeggen tegen die Fransen: pas op, herinner u wat er hier is gebeurd.
7: Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Tijdens de wedstrijd rijden de renners vooral over onverharde wegen van grind en zand. En in Grobbendonk was Soete samen met zijn trainingsmakker Wout van Aert op weg naar de meet. Maar op enkele kilometers voor het einde moest Van Aert Soete laten rijden. Van Aert werd tweede. Bij de vrouwen ging de Belgische titel naar Nathalie Becks. In het voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren op het veld van Beveren. Voor Beveren was het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag van de competitie. Een verslag van Tom Boudweel.
13: Een feestende vreet hiel meteen raak bij de eerste thuiswedstrijd in 1A na 5 jaar tweede klasse. En dan nog tegen het grote Anderlecht dat zelf zijn eerste nederlaag leed dit seizoen. Anderlecht had wel het overwicht, maar creëerde moeizaam kansen. De thuisspelers Gomis en Dwale die stelden hun eigen doelman nog het meest op de proef. Beveren kwam na een kwartier op voorsprong via verdediger Gomis. En vooral na de pauze was het overleven. Vorige week gaf Beveren nog de bonus weg. Nu bleef geel-blauw overeind. Goed voor de eerste 3 punter. Anderlecht staat weer met de voeten op de grond.
7: Maar voor middenvelder Hendrik Lassana is er geen reden tot paniek.
14: Het moet beter natuurlijk, maar ik heb iedereen gewoon wel met de wil gezien. En ik denk dat het daarmee begint, weet je. Niemand heeft opgegeven, iedereen is er volle bak mee doorgegaan. En weet je, soms heb je zo'n wedstrijd ertussen zitten. Je gaat niet altijd een topwedstrijd spelen, dus jammer genoeg. Maar ik zie het positief in met dit team.
7: En op dit moment spelen La Louvière en AA Gent tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het er 1-2 voor Gent. Het wordt bewolkt vanavond en vannacht met een paar buien vanaf de kust en minima tot 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later klaart het meer op en halen we tot 25 graden in het centrum. Vanaf dinsdag periode van regen en buien en tot 24 graden. Vooraan de rook van de brand speelt de blusvliegtuigen boven de hoge venen parten. Ze kunnen moeilijk water tanken in de meren om het vuur te bestrijden. Alles over de brand is te volgen op vrtnieuws.be.
5: Oké, dankjewel Iris. 6 over 5. Problemen nog op de E40 van de kust naar Brussel. Daar reken je 20 minuten tussen Jabbeke en Aalter. Ook op de E34 van Knokke naar Antwerpen. 10 erbij tussen Damme en Maldegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Ook 10 minuten naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. Dan eens kijken op de buitenring rond Brussel. 10 minuten extra rekenen ook daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En het treinverkeer is onderbroken op dit moment tussen Herentals en Turnhout, tussen Antwerpen Luchtbal en Breda.
15: Radio 2 aan zee. Michael.

0: Eigenlijk zijn er twee belangrijke dingen in het leven deze zomer. Nee, drie eigenlijk, drie. De zon, Radio 2 en onze frietjes natuurlijk. En wat hoorde ik nu afgelopen week bij David? Onze frietjes worden kleiner.
1: Ja, paniek.
0: Want ja, van onze frieten moeten ze afblijven.
1: Absoluut.
0: Nee, ik hoorde dat deze week bij mijn Radio 2-collega David van Nottingham. Die belde met Bart Nemegeer. En Bart heeft een aardappelhoeve en die legt uit waarom onze frietjes precies kleiner worden zo.
2: Ja, de aardappelen zijn gewoon veel kleiner. We zien het allemaal. We hebben een extreem warm en droge zomer. En de aardappelen groeien minder goed. De knollen blijven ook kleiner door een gebrek aan water. En dat zorgt ervoor dat er minder opbrengst is, dat er minder rendement is. Normaal hebben wij het 50 à 60 ton frietaardappelen per hectare in goede omstandigheden. Dit jaar leek het erop dat we naar 30, 35 ton aan per hectare opbrengst.
0: Oké, dus geen paniek. De aardappeltjes worden een klein beetje kleiner, maar er zijn ook voordelen, vertelde Bart.
2: Maar heeft dat nagekeken en kleinere frietjes zorgen ervoor dat er meer in uw bakje zit, dat er meer frieten in uw bakje gevuld worden. Maar goed, dat verschil is eigenlijk verwaarloosbaar. Daar zit misschien een paar gram meer in, maar dat is niet zo
1: doet. Elk frietje telt.
0: Ja, dat vind ik ook. Dus weer een extra reden om nog meer frietjes te bestellen natuurlijk. Absoluut. Zeg, en dan nu een frietje uit Canada, want daar komt die van deze Cameron Whitcomb.

0: I feel like a woman.
1: Ja, vandaag kon je leren breakdansen met de mensen van Danssport Vlaanderen. En ik zag nu toevallig op TikTok afgelopen week dat er meer jonge mensen gaan linedansen. Echt zo, ja, met de cowboyhoed op gaan linedansen. Blijkbaar is dat de manier om stress eraf te zwieren. Heeft misschien deze Shania Twain ook wel iets mee te maken zo, hè?
2: Twee aan zee.
3: Michael Joosens.
1: Radio 2. Zeg, en van Shania naar Sabine. Want ja, die staat hier morgen om 3:30 op het dak van onze studio, hè.

0: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
1: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio 2.

0: altijd gedacht dat dit zo'n song was uit de geweldige 80's? Nee. Komt uit 1969. Geweldige Shocking Blue en Venus. Intussen 5:30, even kijken, het gaat onderweg. Wel nog wat problemen voor een zondagavond. Op D40 te beginnen van de kust naar Brussel. Een 30 minuten file rijden tussen Jabbeek en Aalter. Ook op de E34 van Knokken naar Antwerpen. 10 erbij tussen Damme en Maldegem. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kinderietunnel. Dan eens kijken naar Antwerpen. 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. De buitenring rond Brussel. 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En het treinverkeer is onderbroken op dit moment tussen Herentals en Turnhout. En dat komt tussen, of dat is vooral te vinden tussen Antwerpen Luchtbal en Breda.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Sophie zegt in de app van Radio 2. Is dat iets voor Blankenbergen, zo is Lady Gaga? Ja, als we dat kunnen regelen, ooit zou mooi zijn, hoor. We gaan een keer bellen. Hè. Lady Gaga, Bad Romance. En gisteravond goed geamuseerd bij ons trouwens op VRT1. Want ja, er was de nieuwe show van VRT Zomerhit natuurlijk. Hè, met onder andere gisteren op het podium Maxime. Ook Babette heeft opgetreden samen. De Romeo's, Camille. Maar er was ook internationaal bezoek van Dara. En Dara, dat is de winnares van het Eurovisie Songfestival. Met deze geweldig, toch licht gestoorde song, weet je nog? Deze Bangaranga. En ik was aan het rondkijken op televisie en er werd zo net nog niet getwerkt in Blankenbergen. Deze Bangaranga. Dat is mooi om te zien. Gisteren dus tijdens VRT Zomerhit. En de volledige show die kan jij uiteraard nu al terugbekijken via VRT Max. Zeggen, dit is nog zo'n genomineerde voor VRT Zomerhit. Daar kan je ook nog steeds op stemmen. Hè. Aaron Blommaert en Zoe Levi samen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.

dat is het weekend bij Radio 2 toch, hè? The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ja, Sabine vertelde het mij afgelopen vrijdag nog woensdag. Dus nu woensdag, ja, een klein beetje frisser. 25 graden ongeveer, een beetje regen erbij. Maar goed, dat is alleen maar goed voor moeder natuur natuurlijk. En misschien nu al een kleine regendans door Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall.

nog even terugkomen op de regen van komende woensdag. Ik ga daar niet meer te veel over babbelen. Maar goed, wel een berichtje intussen in de app van Radio 2 van Pieter. En Pieter zegt, ja, Michael, voor mij kan het niet snel genoeg gaan regenen na afgelopen zomer. Want ik heb thuis mijn eigen wortelen. Ik plant thuis mijn eigen wortelen. En ja, de wortelen werden een klein beetje lastig van al die zon. Het gaat niet goed, wortelen planten bij 40 graden. Dus ja, woensdag even verfrissing volgens Sabine. En nadien, ja, opnieuw beter. Daar kunnen we toch mee leven zo, hè.

de Spice Girls. Duwen hier wat peper in jouw zondagavond bij Radio 2 aan Zee. Zeg, en dit hier? Is ze niet? De intro van een of andere track uit een Ierse film? Nee, dit is vooral de nieuwe song van Wim Soutar. En die komt die volgende week vrijdag hier live brengen. In Blankenbergen, heet Herinnering.

0: ja, kunnen die dansers van Riverdance hier perfect los opgaan. Die nieuwe song van Wim Soutar. Hij komt net uit Ierland eigenlijk zo, hè? Toch?
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Maar ik vind het wel tof. En hij komt die ook volgende week vrijdag live voorstellen. Hier om 7:30 op het dak van de studio van Radio 2. Wat gaan we verwachten, hè? Ook dus die nieuwe song van Wim Soutar. Herinnering, zo heet hij.

0: Radio 2 aan Zee.
1: Autoworld Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Autoworld Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Ik heb hier eigenlijk nog één ding niet gedaan in Blankenbergen, en dat is een plonsje doen in de zee. Dat is een gemiste kans, maar goed, de Pointer Sisters die geven een duwtje. Zometeen aan het nieuws van 6.
4: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
5: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Blusvliegtuigen boven de Hoge Venen kunnen moeilijk water tanken in meer door de dichte rook. Ook het leger zet extra materiële in om het vuur te bestrijden. En op het WK hockey spelen de Belgische hockeyvrouwen hun openingswedstrijd. De dichte rook door de natuurbrand in de Hoge Venen bemoeilijkt de opdracht van de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Daar is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken, maar dat lukt voorlopig niet omdat de rook te dicht is. Wim Schepens met een verslag uit Robertville.
6: Geen helikopters, wel boeren die hier hun tankwagens komen vullen. Door de dichte rook kunnen helikopters moeilijk hier geraken. Dus leveren de boeren extra inspanningen om de brandweer te helpen.
7: J'ai mis de l'eau ben au bord des routes pour essayer que le feu n'atteigne pas les sorties et tout ça.
6: Langs de uitvalswegen staan vrijwilligers met standjes om de boeren en de brandweer bij te staan.
8: On leur offre à manger, à boire et tout ce qu'on peut pour les aider un petit peu et faciliter leur journée.
6: In het vlakbij gelegen Soerbrot is een deel van het dorp gisteren geëvacueerd. Deze inwoner moest nog niet vertrekken, maar hij is wel voorbereid.
9: On a préparé des valises quand même au cas où, mais voilà pour l'instant non.
6: De strijd tegen het vuur is hier nog niet gestreden, maar gaat wel voort.
5: Op dit moment zijn er 2 blushelikopters van de Belgische federale politie actief. 2 grote heli's uit Nederland en ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin is ter plaatse in de Hoge Venen. Hij vindt niet dat het blussen vanuit de lucht te traag is begonnen.
10: Nee, het is niet zo. We hebben heel vlug met onze eigen helikopter gewerkt. Maar jullie moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. En dus, eerst is het gevaarlijk om te vliegen. En 2, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet gaan. Dus dat is een goede verband tussen de mensen die op de grond zijn en de mensen die in de lucht zijn.
5: Op de grond zet het leger nu al 6 grote brandweerwagens in. Gisteren ging het nog om 4 wagens. Bij de voertuigen zijn 19 brandweermannen die elke 12 uur worden afgelost. En er zijn ook heel wat Vlaamse brandweerploegen aanwezig. Coördinator Niels Bouws.
11: Momenteel zijn we met een 70-tal manschappen hier en zo'n 21-tal voertuigen. Dus dat zijn bosbrandweerwagens en een aantal boscommandowagens. Er zijn verschillende technieken. Uiteraard is waterspuiten het meest gekende. Maar dat kan ook zijn dat we met een vuurzweep zaken neerslagen. Nu, dit is een zeer bijzonder moeilijk terrein. Het is allemaal veengebied. Zo'n veen is meters diep. Dat zorgt er eigenlijk voor als je daar water op spuit dat dat niet indringt. Dat smult zeer diep, die brand. Het kan ook wekenlang aanhouden, zo'n brand.
5: In Genk in Limburg is een passagier op een elektrische step levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Op de step stonden 2 mensen, 2 mannen van vooraan de 40, wat niet mag. De man aan het stuur verloor de controle waarna ze allebei vielen. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De bestuurder raakte zelf licht gewond. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. En op het WK hockey zijn de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, een half uur geleden begonnen aan hun openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Ze spelen in Waver. Jonathan met de Penningen, hoe doen de Panthers het?
12: Ze doen het goed. Ze zijn net begonnen aan het tweede kwart met een voorsprong. 2-1 is het. Maar ze moesten wel reageren na een vroege achterstand. Na een penalty corner die ze makkelijk hebben kunnen uitbuiten. De Nieuw-Zeelandse vrouwen. Daarna kregen de Belgen er zelf ook 2. En ook die hebben ze allebei heel efficiënt kunnen benutten. Op die manier dus teruggekeerd. Een doelpunt van Stefanie van den Borren. En daarna een doelpunt van Emma Puvreen. Op deze manier zijn ze dus begonnen met een voorsprong. En willen ze winnen net zoals de Red Lions gisteren hun toernooi hebben geopend tegen Frankrijk.
5: Dankjewel, Jonathan. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Tijdens de wedstrijd rijden de renners vooral over onverharde wegen van grind en zand. In Grobbendonk was Soete samen met zijn trainingsmakker Wout van Aert op weg naar de meet. Maar op enkele kilometers voor het einde moest Van Aert Soete laten rijden. Van Aert had krampen en werd tweede. Achteraf baalde Van Aert dat hij niet kon winnen, maar was hij ook blij voor zijn vriend.
0: Ik had iets te veel werk verzet, denk ik. Laatst had ik tegen de kramp aan en moest ik dan laten gaan. Vooral had ik enorm heb afgezien. Ondertussen is er ook wel een beetje blijdschap bijgekomen. Want, ja, we zijn heel goede vrienden en kunnen hem natuurlijk de titel enorm. Maar ik ben wel diep geweest.
5: Bij de vrouwen ging de Belgische titel naar Nathalie Becks. In het voetbal heeft AA Gent met 1-2 gewonnen bij La Louvière. Gent kwam eerst op achterstand, maar kwam terug. Gent heeft nu 6-6 en gaat het mee aan de leiding met Club Brugge en Antwerp. Eerder vanmiddag verloor Anderlecht met 1-0 op het veld van Promovendus Beveren. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag in de competitie. Het weer wordt bewolkt vanavond en vannacht met een paar buien vanaf de kust bij minimaal tussen 13 en 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later klaart het meer op en halen we tot 25 graden in het centrum. Vanaf dinsdag periode van regen en buien en dan tot 24 graden. Vooraan de rook van de brand speelt de blusvliegtuigen boven de Hogevenen parten. Ze kunnen moeilijk water tanken in meren om het vuur te bestrijden. Alles hierover is ook te volgen op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Iris. Dan nog even de weg op. Problemen op de E34 van Knokke naar Antwerpen verdraag je op dit moment 10 minuten tussen Damme en Maldegem. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-Tunnel. Het treinverkeer is nog steeds onderbroken tussen Herentals en Turnhout.

0: Morgen jumpen wij weer een nieuwe week in, want morgen maandag natuurlijk, hè. Ja, dan weet je dat je weer een code mag kraken. Een code om zo'n B-box open te krijgen ergens in Vlaanderen, vol met prijzen. En ja, die prijzen worden verstopt door Nancy uit Thuis. Want ja, Nancy uit Thuis is tegenwoordig postbode. Dus ja, zij weet er alles over uiteraard. Morgen vroeg, zeker luisteren vanaf 9 uur naar mijn collega Daan Masset. Want jij krijgt ook weer een tip vanaf morgen. En dan weet je, ja, waar je misschien vrijdag moet zijn om dus kans te maken op een van die prijzen. Want ja, alleen vrijdagmiddag tussen 9 en 12 gaan die B-boxen open ergens in Vlaanderen. Dus het is aan jou om de code te kraken en morgen vroeg zeker te luisteren naar mijn collega Daan Masset vanaf 9 uur hier op Radio 2. Nancy, wil je nog iets zeggen anders?
1: Komt in orde.
2: Ah. Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: Dus vanaf morgen kan je weer op zoek gaan ergens in Vlaanderen en vrijdag gaan dus een van die B-boxen open. Misschien is het wel in Kiewit, want daar komt deze Sunburn naartoe volgend weekend. Want ja, het is ook weer Pukkelpop. Volgende week natuurlijk.

0: 102 Zomerhit Backstage.
1: Dag, gisteren was er weer een nieuwe televisieshow van VRT Zomerhit bij ons op VRT1. Ik heb hem gezien gisteren vanop mijn hotelkamer hier in Blankenbergen. Het zag er goed uit, hoor. Het was onder andere bezoek van Bart Peters hebben we gekregen daar tijdens de televisieshow. Ook Belle Perez, maar ook internationaal bezoek. Niet alleen van daar hadden we de winnares van het Eurovisie Songfestival, maar ook van Antoon. En Antoon is zeer, zeer straf bezig in Nederland en nu ook bij ons. Het is wel schattig, want af en toe neemt hij zijn papa ook mee naar optredens trouwens.
2: Nou, hij is er niet altijd bij, maar hij appt me even van joh, succes vanavond en benieuwd hoe het gaat. En hij is trots. Hij vindt het ook leuk dat we in België nu bezig zijn. Maar hij is er niet bij helaas. Hij vond het een beetje fair, denk ik.
1: Dan moet je toch nog eens afkomen, want het is effectief supergezellig hier in Blankenbergen. Maar goed, hoe hard klaar was hij dan voor die show gisteren? Hoe hard had hij vooral zin ook in die show van VRT Zomerhit?
2: Supergezellig. En het is de eerste keer, denk ik, dat we aan zoiets meedoen in België. En ik voel me super welkom. Iedereen is super lief. Iedereen die me nog niet kent, is in ieder geval heel enthousiast.
1: Voilà, zie. De show die kan jij volledig herbekijken op dit moment al. Dat kan via VRT Max. En dan ga je dus zien dat Antoon volledig live heeft gespeeld met zijn nieuwe song. De enige zeer straf klonk dat live. En ik ga hem nog eens draaien. Tuurlijk wel.
3: Radio 2 aan Zee.
0: Hey. Michael Joosens.

0: Morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Radio 2.

Voyage, voyage. Je hoeft zeker niet naar het buitenland hè, voor een leuke vakantie. Dat is deze zomer toch echt wel bewezen in België. Met een hete, warme zomer. Zeker als je naar Blankenbergen komt, naar de studio van Radio 2. Echt voor ieder wat wil. We hebben hier ook een ballenbad in de studio voorzien van Radio 2. Een ballenbad voor de kinderen. Maar ik ben daar gisteren toch ook al eventjes ingedoken met mijn collega Benjamin Scholaert. Want ja, we moesten dat toch eens even testen, dat ballenbad hier van Radio 2. De bewijzen, die check jij nu op de socials van Radio 2. Dus kom eens af met de volledige familie. We zitten hier nog tot eind augustus. Hè? Ja.

0: blijft zo'n geweldige. Andrew Gold met Lolly Boy. En het is een 6:30. Even kijken hoe het gaat onderweg. Toch nog wel wat problemen gemeld. We beginnen op de E40 van de kust naar Brussel. Daar vertraag je nog 20 minuten tussen Oostkamp en Aalter. Dan ook eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Het treinverkeer is vanavond nog steeds onderbroken tussen Herentals en Turnhout. Maar er is wel een vervangbus voorzien intussen daar.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: komt eraan. Het is een nieuwe song van Matthias Vergels, Marlijne. Maar van Marlijne gaan we toch even naar Wiesje uit Geel. Dag Wiesje, goedenavond.
1: Goedenavond, Michael.
0: Wiesje, je hebt mij een foto doorgestuurd in de app van Radio 2. Ik zal hem even beschrijven. We zien een vloer met prachtige tegels. En daarop ligt een nog prachtigere blauwe koffer. En ik vermoed dat die koffer ergens heen gaat. Wiesje, vertel, waar ga je naartoe?
1: Die koffer die staat klaar om morgen vroeg naar Blankenbergen te vertrekken.
0: Aha, en dan heb ik een donkerbruin vermoeden dat je richting Radio 2 gaat komen, Wiesje.
1: Helemaal richting Radio 2.
0: Voilà. Ja, we hebben jou al mogen verwelkomen deze zomer. Nog niet, denk ik, hè?
1: Nee, deze nog niet.
0: Voilà. Zeg, wat vind je zo fijn aan Radio 2 aan zee in Blankenbergen?
1: Gewoon alle dagen, de dingen die ze er doen, de collega's van jou, iedereen ontmoeten, goeiedag zeggen, de sfeer. Alles.
0: Ik test het even, Wiesje, om misschien even te bekijken of we jouw ambassadrice van Radio 2 kunnen maken.
1: Oké.
0: Denk er even over na, Wiesje.
1: Oké, okay, Michael.
0: Zeg, en ook een belangrijke vraag natuurlijk. Binnen 2 weken die finale van VRT Zomerhit. Wie mag er winnen? Wie mag er op 1 volgens jou, Wiesje? Vertel eens.
1: Voor mij mag het Meteor zijn.
0: Oké, waarom?
1: Gewoon omdat ik die heel tof vind. Ik vind het wel tof. Meteor vind ik tof.
0: Het is een halve buurman ook van jou, toch? Want jij komt uit Geel. Meteor komt van waar komt die nu weer? Van Mol? Nee,
1: ik dacht van Vosselaar.
0: Van waar?
1: Vosselaar.
0: Vosselaar. Wat zeggen ze toch daar?
1: Ja,
0: Vosselaar.
1: Vosselaar.
0: Voilà. Ja, de Kempenhanen moeten elkaar steunen natuurlijk. Ja. Dus voilà, je hebt al gestemd via VRT Max. Uitstekend. Ja. Zeg Wiesje, een weekje Blankenberg had ik begrepen. Wanneer zie ik jou eens?
1: Vrijdag zie je mij bij Radio 2. Kom ik jou goeiedag zeggen?
0: Oh, dat is lief. Ik kijk eruit om jou te leren kennen, Wiesje. Absoluut.
1: Oké,
0: voilà. Zeg, pak een beetje verder in en wij zien elkaar volgende week vrijdag. Goed?
1: Oké, Michael. Afgesproken.
0: Dag Wiesje. Baba.

Wiese uit Geel bewijst het, hè. Ik hoef niet naar Bangkok voor een fijne vakantie, want Wiese onderweg naar Blankenbergen voor een weekje. Blankenbergen en ook bezoek natuurlijk aan Radio 2. Kijken we nu al naar uit, hoor.

0: Dit is 100% zonne. Ja, Maalsmith en Stay, maar vanaf volgende week ja, ietsje meer regen. Dat is ook al een keer goed voor moeder natuur natuurlijk. Eigenlijk ideaal weer om eens richting de bioscoop te trekken. En toch wel bijzonder stond in de krant. 5 Hollywoodfilms hebben dit jaar al meer dan $1 miljard opgebracht. En dat is voor de eerste keer dat dat is gebeurd sinds de coronacrisis. Dat komt natuurlijk ja, door die grote Hollywood-kaskrakers op dit moment. Denk aan die Odyssey, denk aan Spider-Man. Maar ik heb erover gebeld afgelopen vrijdag tussen 4 en 8 hier op Radio 2 met Robin Broos, de filmkenner van de VRT onder andere. En die had toch nog een andere tip voor jou, namelijk The End of Oak Street.
1: Ik ben heel erg uit mijn sokken geblazen door The End of Oak Street. Die loopt sinds woensdag in de zalen. Mm-hmm. Het gaat over een wereld, begin jaren 80, een stadje in Amerika, dat plots, om een of andere gekke reden, ik ga niet uitleggen hoe, dat is ook niet zo belangrijk, maar ineens wordt dat stadje teruggecatapulteerd naar de prehistorie en leven mensen en dino's samen. Ik ben echt terug zo op het puntje van mijn stoel moeten gaan zitten, zoals ik in 1993 in de bioscoop zat voor Jurassic Park. Zo spannend vind ik hem.
0: Dus je zal dus noteren voor volgende week, als het een klein beetje minder weer wordt, The End of Oak Street in de bioscoop. Als je houdt van dino's, een klein beetje spanning, kan je daarnaar gaan kijken. En dus die Oak of The End of Oak Street, zo is het. En intussen gaan wij zwemmen in de zee, want ja, de zon schijnt nog altijd vandaag, hè, met Bart Peters.

0: het jou eigenlijk nog niet gezegd vandaag. Maar exact binnen 1 week, tussen 1 en 4, gaan wij samen ontdekken wie de 10 finale genomineerden zijn voor VRT Zomerrit. En weten we met andere woorden, ja, wie er dus gaat strijden voor die finale plek op zaterdag 29 augustus. Dus ja, volgende week vrijdag tussen 1 en 4. Mis het niet, want het zal met Kim de Brie zijn, maar ook met Niels de Stadsbater. Want ja, hij presenteert ook de show live mee, hè, VRT Zomerhit. En is uiteraard ook genomineerd. Ook dat met deze geweldige Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Met nog één uurtje Radio 2 aan zee tot 8 uur. Met zometeen een frisse tachtiger die op dit moment een film aan het opnemen is met Pamela Anderson. Je krijgt ze zometeen. Elke dag, telk voor twee.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het WK hockey is de eerste wedstrijd van de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, bijna afgelopen. Ze nemen het in Waver op tegen Nieuw-Zeeland. En Jonathan met de Penningen, zijn de Red Panthers op weg naar een goede start van dit WK?
3: Ja, absoluut wel. De Red Panthers openen zoals ze willen openen. Het staat 5-2 met nog 6 minuten te gaan. Hele mooie doelpunten. Heel efficiënt zijn ze aan het spelen. De penaltycorners worden perfect uitgebuit. Stefanie van den Boren vandaag met een heel belangrijke rol. En de laatste doelpunten waren allebei nog voor Justine Razier. Dus de rotatie zit ook gewoon heel goed bij de Red Panthers. Deze Panthers willen ook een medaille winnen op dit WK. En dit is de perfecte start van het toernooi dan. 5-2 voorlopig. Misschien komt er nog een zesde bij.
2: Dankjewel, Jonathan. Door de dichte rook boven de Hoge Venen is het moeilijk werken voor de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Daar is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken. Maar dat lukt voorlopig niet omdat de rook te dicht is. Bij de brand worden op dit moment 2 blushelikopters van de Belgische federale politie ingezet, samen met 2 grote heli's uit Nederland en ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Minister van Binnenlandse Zaken Kent ging ook vandaag ter plaatse. Hij vindt niet dat het blussen vanuit de lucht te traag is begonnen.
4: Nee, het is niet zo. We hebben heel vlug met onze eigen helikopter gewerkt. Maar jullie moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. En dus, eerst is het gevaarlijk om te vliegen. En twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet gaan. Dus dat is een goede verband tussen de mensen die op de grond zijn en de mensen die in de lucht zijn.
2: In het voetbal nemen op dit ogenblik KV Mechelen en Standaard het tegen elkaar op. Na een half uur spelen leidt Standaard met 0-2. En eerder vandaag is AA Gent met 1-2 gaan winnen bij La Louvière. Gent kwam terug van een 1-0 achterstand. Door de overwinning komt Gent met 6-6 mee aan de leiding in de stand, samen met Club Brugge en Antwerp. En op het EK zwemmen in Parijs is Florine Gaspard 7e geworden op 50 meter rugslag. Het goud was voor de Litouwse Ruta Meilutite. En Sarah Dumont eindigde als 8e en laatste in haar finale van de 200 meter vlinderslag. Straks zwemt ze ook nog de finale van de 400 meter vrije slag. Het wordt bewolkt vanavond en vannacht met ook een paar buien vanaf de kust. Minimaal tussen 13 en 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later meer opklaringen en dan halen we tot 25 graden in het centrum. Vanaf dinsdag wisselvalliger met periode van regen en buien en nog tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Oké, dankjewel Iris. Intussen bijna 3:07, toch nog 2 problemen gemeld op de E40 van de kust naar Brussel. Daar vertraag je een kwartier tussen Beernem en Aalter. En dan nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.

Dat is ook best een drukke zomer voor Debbie Harry van Blondie. Want ze is op dit moment een film aan het opnemen. En het wordt een film om te lachen samen met Pamela Anderson. Ja, die we ooit nog uit de zee zijn gekomen, weet je nog, bij Baywatch. Ze gaan moeder en dochter spelen. En die film komt eraan in het najaar. Dus toch wel iets om naar uit te kijken. Hè? Debbie van Blondie op het grote scherm. Met aan haar linkerkant Pamela Anderson. Zeg, en dan nu vooral een artiest uit Amerika die zich naar een koffiekoek noemde, maar wel een zeer grote hit ermee heeft. Jelly Roll klinkt toch als een soort koffiekoek, vind je niet? Woo! Absoluut fijn nummer dit, hè. Hier is hij nog eens met I'm Good bij Radio 2.

0: zijn hier vanmiddag. Al is met een natte vod over ons podium gegaan van Radio 2. Want morgen moet dat opnieuw proper zijn natuurlijk. Want morgen opnieuw muzikaal bezoek hier.
1: Ik zie je veel te graag.
0: Om 3:30 bijvoorbeeld. Sabine Tiels met de tegenpolo mag je dus helemaal live verwachten, haar nieuwe song. En om 7:30 wordt het ook wel de moeite, want dan verwachten wij Joost Zwegers. Met de rest van de Nova Store Band. En ongetwijfeld ook deze, The Best Is Yet To Come. Dus ja, volgende week weer een pak nieuwe artiesten. De volledige line-up, die check je uiteraard via VRT Max. Daar even doorklikken op Radio 2. De volledige line-up, die check jij dus voor volgende week. En donderdag om 7:30, Lisa Lewis op het podium. En om 4:30 mag je deze Luc Steenhouwer verwachten.

0: En het is niet omdat het zondagavond is dat er niet gefeest mag worden, hè. Tuurlijk niet. Daarvoor zit je goed bij Radio 2 met Cool in the Gang en Celebration. Als op het een krijg je de Pebbles, Seven Horses in the Sky.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2.

0: Er kon hier vandaag een initiatie breakdance krijgen van de mensen van Danssport Vlaanderen. En onder andere vanmiddag in de studio bij mijn collega Benjamin. Admir. En Admir kwam even uitleggen wat dat precies is, breakdance.
1: Dat zijn meer spectaculaire en iets meer technische, ondersteboven, op je handen staan, leren freezen, leren ronddraaien. Maar ook wel laagdrempelig natuurlijk, okay, voor beginners, mensen die graag even willen uittesten en proberen. We hebben ook Thomas die de workshops geeft.
0: Ja, was tof om te zien. Iedereen ging hier los in Blankenbergen op alle soorten muziek, want dat is wat breakdance ook is natuurlijk. Hè. Dus je gewoon laten gaan in alle soorten movementen, zoals we in Antwerpen zeggen. Volgende week wordt er hier geschoten in Blankenbergen. Het is te zeggen, dan ga je hier onder andere kunnen handboogschieten. Kijk ik nu ook al enorm naar uit, hoor, volgende week.
2: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: je dit geniaal trommelgroffen hoort, dan weet je dat we in de jaren 80 zitten natuurlijk. Bij INXS Original Sin. En intussen 7:30. Toch nog eens even kijken hoe het gaat onderweg op zo'n zondagavond. Valt mee, toch nog één probleem gespot op de E40 van de kust naar Brussel. Daar moet je rekenen 10 minuten extra tussen Beernem en Aalter.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Het hoog wel een paar weken in onze Radio 2 top 30 gekampeerd. Helemaal bovenaan Messi van Lola Young. Gisteren was er ook een Radio 2 top 30 met Karen Meijnen. En op 6 vond je dit bijzonder duo. Shakira, Shakira. En Burna Boy met de song die ze hebben geschreven natuurlijk voor het WK voetbal. Dai Dai doet het dan tussen al een paar weken goed in die Radio 2 top 30. Staan er al 12 weken in. Dus ja, zeer straf bezig Shakira. Dan moet ze nog beginnen aan die shows in Madrid binnenkort. Dus ja, die blijft maar gaan die Shakira. Het is ongelooflijk. Hier heb je ze nog eens met Whenever, Wherever.

0: pure zomer is dit, hè. De Gibson Brothers. En wat een pure zomer van de Gibson Brothers. Eigenlijk ja, iets totaal anders. Een klein beetje luguber is het wel, maar ik vind het wel boeiend om even aan te raken. Want ja, een levende kat van een toren gooien, dat is vandaag gelukkig totaal ondenkbaar. Maar in Ieper, in West-Vlaanderen, was dat eeuwen geleden blijkbaar wel een publiek spektakel. Dus katten uit een toren gooien. En voor de nieuwe aflevering van Mysteries in Vlaanderen ging mijn collega Philippe Ledijnen op zoek naar de waarheid achter zo'n kattenworp. En hij vond toch wel ja, historische getuigenissen die weinig aan de verbeelding overlaten bij historica Hannelore Frank.
1: Het is een verslag van 1716. En we lezen hier: de man die de katten smeet was gekleed in een rode baai of vest en stond op een plank die uitgestoken was door het vensterke boven het balkon van de haantjes, wat hoger als het carillon, en hadden daar 3 à 4 jonge katten in een zak, de welke hij 1 voor 1 uittrok en tussen het geklank van het klokkenspel met de kat in de hand al daar danste en vele capriolen maakte en dan de katten smeet met volle zwier op de markt onder het volk.
0: Jezus, het is een klein beetje luguber, vind ik persoonlijk. Maar goed, het was lang geleden wel een evenement waar dus heel wat mensen naar kwamen kijken in Ieper. Redelijk hallucinant als je het bedenkt. En dat vonden dus ook ja, Nederlandse toeristen die een rondleiding kregen in Ieper. En hun reacties ja, die waren ook nogal duidelijk, laat ons zeggen zo.
2: Nou, dat klinkt ook een beetje gruwelijk, moet ik zeggen.
3: Je wist dat helemaal niet?
2: Nee, ik kende dat verhaal ook niet. En ik weet wel, uit die tijd gebeurde wel meer van die dingen. Maar echt van de torenwerper, dat vind ik wel heel heftig, ja.
4: Toch wel een beetje gek, hè? Die tradities die vormen zich op een gekke manier, volgens mij.
3: In Nederland deden ze dat niet.
4: Voor zover ik weet niet, maar ja, je weet het nooit.
5: Nou, ik dacht al sowieso dat katten al de 7 levens hadden. Maar dat fabeltje is dus nu echt wel in 1 keer helemaal in duigen gevallen.
2: Ja, ik vond dat wel heel erg, heel zielig voor de katten, ja. We hebben 2 katten thuis, dus ik leefde wel mee met de katjes.
6: We hadden wel gezien dat Ieper bekend stond om katten. Dus ja, nu weten ze waarom.
0: Ja, ik ben eigenlijk toegegeven meer een hondenman dan een kattenman. Maar als ik dat verhaal hoor, denk ik, oh, garbe die poezen. Echt waar. Je zou bijna denken, na zo'n verhaal, dat niemand meer naar Ieper durft komen. Nu, gelukkig is de traditie vandaag, is die er ook nog. Maar ja, we gooien ze vooral pluschenkatten uit de torens. Gelukkig, gelukkig. Maar goed, als je benieuwd bent om de volledige aflevering te beluisteren, de Mysteries van Vlaanderen, met dus die katten die uit die torens worden geworpen of werden geworpen, dan moet jij nu vooral even naar Radio 2 gaan op VRT Max. Daar even Mysteries van Vlaanderen opzoeken. En kom hier wel terecht natuurlijk. Dit is Eagle Eye Cherry.

Save Tonight van Eagle Eye Cherry hebben we natuurlijk al gehad daarnet. Ja, dat komt ervan als de computer op zondagmodus staat. Zullen we anders eens spoken gaan jagen op een zondagavond met Ray Parker Jr. en Ghostbusters?

morgen dus afspraak om 3:30 op het dak van onze studio van Radio 2. Want Sabine Tiels morgen in Blankenbergen. En s'avonds om 7:30 bezoek van Joost Wegers en de rest van de band van Nova Store. Dus ja, dat wordt de moeite. Kom op tijd, want het gaat wel druk zijn morgen. En Jelle van Daal, die had ik vrijdag te gast. Heeft deze Kleur in de Regen live gezongen. Zeer schoon was dat, hoor.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen blijft nog altijd voorthoeden. De gevolgen van die brand zijn enorm. Zowat de helft van de oppervlakte van het beschermde natuurgebied is vernietigd. Meer dan 3000 hectare. Enkele unieke zones met hoogveen waren duizenden jaren oud. Nationaal natuurlijk erfgoed dat nu verloren is, vertelt boswachter Yves Pieper.
1: C'est vraiment très très profond, c'est très destructeur. On a perdu deux zones très importantes qui ont des milliers d'années et ça ils sont perdus pour toujours. Donc on a perdu un patrimoine naturel, même national pour la Belgique.
0: De bosbrand die gisteren is uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens, is intussen wel onder controle. Volgens de lokale overheid zou er uiteindelijk 95 hectare natuur in de as gelegd zijn. Gisteren werd nog gevreesd dat het getroffen gebied veel groter zou zijn. Bij de bluswerken van de brand raakten twee brandweerlieden gewond. Sport dan. De Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun eerste wedstrijd op het WK-hockey gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-2. Een verslag van Jonathan Mettepenningen.
2: Dit is hoe je het WK wil openen. Een statementoverwinning voor de Red Panthers die er graag nog drie hadden binnengelegd. 5-2 is een terechte uitslag, want de Belgische vrouwen stonden sterk, hadden veel drive naar voren en speelden met bakken energie. Het verschil maakte de Panthers net zoals de Lions gisteren van op de strafcorner met de sterke Stephanie van de Borre. En ook Charlotte Anglebert en Justine Razier sloegen zichzelf tegen een uitgeput Nieuw-Zeeland nog op het scorebord. Een zorgeloos begin zo voor de Belgische vrouwen die nu toewerken naar de moeilijkste groepswedstrijd tegen Spanje.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standaar bijna afgelopen. Standaar leidt de wedstrijd met 1-3. En in de wedstrijd van Lommel tegen Charleroi staat het bij de rust nog 0-0. Eerder vandaag won AA Gent nog de wedstrijd tegen La Louvière met 1-2. Rick de Mil, de trainer van Gent, was tevreden met het resultaat.
3: Zeker na de zesde wedstrijd in drie weken. Dus ik voel ook aan sommige jongens dat die echt ook vermoeid zijn. Dat is natuurlijk allemaal geen excuus wat je wil in Europa spelen. Maar hier spelen is dat sowieso lastig. En dan met dat in de been maakt het wat moeilijker. En dan vond ik toch chapeau dat mijn groep gereageerd heeft. En nog die overwinning binnengesleept heeft.
0: Door de overwinning komt Gent met 6-6 mee aan de leiding in het klassement. Samen met Club Brugge en Antwerp. En dan nog een voetbalbericht, want de Belgische trainer Sébastien Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. Pocognoli was twee seizoenen geleden nog trainer bij Union, toen de club voor het eerst in 90 jaar landskampioen werd. Daarna verhuisde hij naar de Franse topclub Monaco, maar daar werd hij deze zomer ontslagen. Bij de Schotse nationale ploeg volgt hij Steve Clark op. Hij tekent er een contract van 2 jaar. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Lucas Envaux net geen medaille gewonnen. Hij leek op weg naar een zilveren medaille op de 400 meter vrije slag. Maar in de laatste meters liet hij zich nog inhalen. Het goud was voor de Fransman Léon Marchand. Sarah Dumont kwam nog 2 keer in actie op deze laatste dag van het EK. Op de 400 meter vrije slag werd ze 7e. En op de 2 meter vlinderslag eindigde ze als 8e en laatste in de finale. En Florine Gaspard werd 7e op de 50 meter schoolslag. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt weer met kans op een paar lokale buien. Bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 2. Radio 2, relax.
5: Wouter Landuit.
6: We gaan het weekend nog zo lang mogelijk proberen te rekken vanavond. Welkom.

zingt nog altijd loopzuiver. Die Lionel Richie, je moet hem maar doen op zijn leeftijd. Say you, say me. Helaas zong Maxime niet zo zuiver op de Belgian Party op onze nationale feestdag 21 juli. Kwam omdat zijn geluid uitviel tijdens zijn tweede nummer. Hij zat er een paar noten naast. Beetje pijnlijk, heeft zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd. En daarom spelen we nu de perfect gezongen studioversie van Zonder mij. Ze

rond in tienen en kreeg ook heel veel tienen, bij wijze van spreken dan toch, in The Voice van Vlaanderen. Laat ons hopen voor hem dat het ook lukt tijdens de VRT Zomerhit dit jaar. Stel je voor dat hij in zijn eerste jaar op het podium al meteen de zomerhit wegkaapt. Het zou mooi zijn.

0: Wenen, Vienna van Ultravox. Laat ons die plaat opdragen vanavond aan onze Belgische nationale U17 jongens in het Ultimate Frisbee, want die hebben net het Europees kampioenschap gewonnen in Wenen. Goed gedaan, jongens.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met

Isabel A. weet nooit wat ze wil, maar nu heeft ze wel één duidelijke wens, denk ik, deze zomer. En wij steunen haar daar heel hard mee. Isabel A. samen met Tim Akkerman en Ik Denk Te Veel.

0: staat om al je vingers van af te likken. Niet alleen je pink. Just Give Me a Reason van Pink en Nate Roos. En het blijft maar komen hoor. Straks nog meer kwaliteit van Fisher Z. Of Fisher Z, moeten wij eigenlijk zeggen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Naast de bos.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: let her go. Let her go. Mega hit voor de Brit Passenger.
1: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
0: En te zeggen dat hij voor deze plaat bij mensen thuis op de sofa moest slapen.
1: And you let her go.
0: Intussen is hij helemaal binnen.
2: Ontspannen.

0: Ik zei daarnet al, de discussie is nog altijd gaande of je ze nu Fisher Z dan wel Fisher Z moet noemen. Want mijn baas hier bij de radio zei altijd, nee, het is zeker Fisher Z. Maar toen kwam ik die Engelsman tegen die hen Fisher Z noemde. Onbeslist, laat het ons daarop houden, maar de naam van het nummer is wel zeker. The Worker.
1: Ik wil dat je blijft.

Het moet een slow zijn die heel veel indruk gemaakt heeft op George Michael. Vooral dan dat fluistertje tussendoor. Careless Whisper. Wordt dat eigenlijk nog gedaan, slowen, bij onze jeugd? Indien ja, grijp dan nu je kans, ook als je geen jeugd meer bent. Want dit is een goeie om elkaar eens tegen de gilet te trekken van de Plain White Tees.

0: is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Hoge Venen wordt nog altijd met man en macht geprobeerd om de grote bosbrand in te dijken. Er zijn zo'n 400 brandweerlieden op het terrein, onder hen ook veel uit Vlaanderen. Vooral de wind blijft de brandweer parten spelen, zeggen ze.
1: Blussen is onmogelijk vandaag, hè. Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt. En dat het verder niet in de dennenbomen vooral kan geraken of in de heide.
2: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: De gevolgen van de natuurbrand op de Hoge Venen zijn enorm. Zowat de helft van de oppervlakte van het beschermde natuurgebied is vernietigd, meer dan 3000 hectare. Het vuur smeult diep en langdurig in de veenlaag en dat is rampzalig voor insecten en kleine dieren, zegt Yves Pieper, boswachter bij de Waalse overheid.
3: C'est ça qui va être très destructeur pour toute la faune qui est dans le sol. Donc beaucoup d'impact négatif, si pas destruction totale, pour les insectes, pour les amphibiens, pour les reptiles, pour les petits rongeurs, par exemple.
0: Het parquet van Luik heeft intussen een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. En het Waalse gewest spreekt intussen de strategische voorraad mondmaskers aan. Een voorraad van zo'n 100.000 FFP2-maskers is dat. Tegen morgenavond zouden er ruim 9.000 mondmaskers beschikbaar moeten zijn. In eerste instantie voor de hulpverleners. In vele apotheken was de voorraad maskers dit weekend namelijk uitgeput. Een FFP2-masker helpt beschermen tegen fijn stofdeeltjes in de lucht. Door de rook van de brand is de luchtkwaliteit namelijk erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt Tim Nauwrot, milieuepidemioloog aan de Universiteit van Hasselt.
4: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat het niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen.
0: Sport dan, de Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen, hebben hun eerste wedstrijd op het WK hockey gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-2. Red Panther Judith van der Meijeren was blij met het resultaat.
5: Toen we uit de tunnel liepen, tegen Kok Kiepenvel en emotioneel dan gedacht tijdens het volkslied. Niet alleen dat het in België zelf is, maar ook voor vrienden en familie die al jaren volgen, dat die het van zo dichtbij kunnen beleven en gewoon een WK met zo'n volk in België, dat had ik nooit durven dromen. Dus dat is alleen maar mooi.
0: In het basketbal hebben de Belgian Cats hun tweede oefenwedstrijd tegen Italië nu wel gewonnen. Gisteren verloren ze de eerste wedstrijd nog nipt. Vandaag wonnen ze met 62-60. De Belgische basketbalvrouwen spelen de oefenwedstrijden om zich voor te bereiden op het WK volgende maand in Berlijn. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaar en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Voor KV Mechelen is het eerste punt dit seizoen, voor Standaar het tweede. En de wedstrijd tussen Lommel en Charleroi is bijna afgelopen. Charleroi leidt met 0-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Bewolkt weer met kans op een paar lokale buien. Bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Er zijn dan ook nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2. Radio 2 Relax.
7: Wouter Landuit.
8: Coldplay en Alison Moyet. Je hoort het dit uur op Radio 2.

dit jouw ding is, zo'n steengoeie jazzstem met een puike big band erachter, vergeet dan zeker niet om op tijd je tickets te bestellen voor Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. We hebben twee voorstellingen, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. En je vindt tickets via VRT Max.

minste dat je over de afgelopen week kan zeggen is dat de maan een hoofdrol weggekaapt heeft. En ook 90% van het zonlicht heb je zelf ook wel gezien door jouw eclipsbril afgelopen woensdagavond. Savage Garden and To the Moon and Back. En dit blijft donders fris klinken, hè? Olivia Dean, So Easy. I could

0: ze laat het inderdaad wel heel makkelijk klinken. Olivia Dean, so easy. Luchtgitaar is ook heel makkelijk om te spelen, maar wij gaan vanavond voor de luchtpiano met Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Als je dat kan, mensen zo ontroeren met alleen maar een gitaar en een stem, dan ben je goed bezig, Maaike Oudboter. Of je kan natuurlijk alle registers opentrekken en een volledig orkest regelen, plus nog een synthesizer of 34. En dan stromen de tranen misschien ook wel. Of je krijgt er een glimlach van, zoals bij dit hier, Duran Duran en Ordinary World.

Als je in de jaren 80 wel eens naar de Nederlandse televisie keek, dan zag je af en toe een kapitein passeren met een schaal fishsticks in reclameblokken. Maar dit was andere koek hoor, plots in de Radio 2 Top 30 in 1985. De Captain of

0: Over Heart van Double. Radio
1: 2, ontspannen met de beste muziek. WRT
0: Radio 2. En dit is ook uit Nederland, maar heel andere koek. Maaike Oudboter, met een eerbetoon aan haar ouders die veel te vroeg overleden zijn. Dat ik je mis. Ja.

0: mist je.
1: Als je dat kan, mensen zo ontroeren met alleen maar een gitaar en een stem, dan ben je goed bezig hoor, Maaike Oud-Boter. Of je trekt natuurlijk alle registers open en je regelt een grote band en je smijt er nog een synthesizer of 34 bovenop, dan zullen de tranen misschien ook wel vloeien. Of je begint er gewoon spontaan van te glimlachen, zoals bij deze hier van Duran Duran.

0: vanavond allemaal samen naar de eclipse staan kijken en nu collectief meezingen met Paradise van Coldplay. Het leven
1: je
0: kan
1: luistert
0: mooi
1: naar
0: zijn.
1: Radio 2
0: het
1: in Antwerpen.
0: Het allermooiste moment moet nog komen.

mooi zou het zijn mocht er nu een teletijdmachine voor je neus staan waar je gewoon kan instappen en 57 jaar terugkeren in de tijd naar Bethel, New York. Waar op dat moment het legendarische Woodstock Festival bezig is. Van 15 augustus tot 18 augustus 1969 was dat dus. Je zou er knal in terechtkomen. En samen met ongeveer 500.000 mensen genieten van onder meer Joe Cocker, die daar ook optrad. Het was misschien wel een van zijn allermooiste. With a little help from my friends.

0: Het is 10:00, goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Hoge Venen wordt nog altijd met man en macht geprobeerd om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Het Waalse gewest spreekt intussen de strategische voorraad mondmaskers aan. Een voorraad van zo'n 100.000 FFP2-maskers. Tegen morgenavond zouden er ruim 9000 mondmaskers beschikbaar moeten zijn. In eerste instantie voor de hulpverleners. Een FFP2-masker helpt beschermen tegen fijn stofdeeltjes in de lucht. Door de rook van de bosbrand is de luchtkwaliteit namelijk erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt Tim Nauwrot, milieuepidemioloog aan de Universiteit van Hasselt.
1: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat het niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen.
0: Het parket van Luik heeft intussen een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. In het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon, is een soldaat om het leven gekomen bij een bosbrand. De militair was ingezet om die brand mee te helpen blussen. Hij zou om het leven zijn gekomen nadat de vrachtwagen die hij bestuurde gekanteld zou zijn. De bosbrand in Aragon heeft intussen een gebied van zo'n 16.600 hectare verwoest. Duizenden inwoners uit de omliggende dorpen moesten worden geëvacueerd. In Deurne bij Antwerpen hebben vanavond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Morgen zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden al tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen de plannen, maar de actievoerders vrezen dat er morgen toch gekapt zal worden. Dat zegt Lode Dalemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
2: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Sport dan op het EK Atletiek in Birmingham is de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter als zesde over de finish gelopen, maar omdat de Belgen hun laatste stokwissel misten, werden ze gedisqualificeerd. Het goud was voor Groot-Brittannië. En Remy Skeens eindigde als zevende in de finale van de 3000 meter stiepel. De Duitser Rupert werd Europees kampioen voor de Luxemburger Kerin Jean, die ook de Belgische nationaliteit heeft, maar dus voor Luxemburg loopt. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaar en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond een minuut voor het einde nog 1-3 voor. Maar in het slot kon Meijeron van Brederode nog 2 strafschoppen scoren voor KV Mechelen. Hij was na afloop tevreden over het resultaat.
3: Ja, beter als voor de 88e minuut. We maken 2 goals denk ik in 5 minuten. Uit 2 penalties, daar heb je een beetje geluk bij nodig. We stappen veel blij van het veld af natuurlijk. Alleen, ik vind het persoonlijk nog steeds jammer dat we niet gewonnen hebben. We hebben het misschien ook niet verdiend. Maar je wint altijd liever thuis dan gelijkspel.
0: Voor KV Mechelen is het het eerste punt dit seizoen. Voor Standaar het tweede. Charleroi kon dan weer de wedstrijd tegen Lommel winnen met 0-1. Charleroi staat daardoor nu mee aan de leiding in het klassement. En dan nog het weer vanavond en vannacht bewolkt weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Brothers in Arms. Het was al een heel straf nummer van Dire Straits. Intussen is het ook een kunstwerk geworden. Want de tekst van dit nummer staat gebeiteld in een blauw stenen monument op een begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in Zonnebeke. Je moet er maar eens passeren als je in de buurt bent om stil van te worden. Dit is Reggie samen met Camille.

slimme manieren om je boterham te verdienen. 1 is gaan optreden. 2 is muziek verkopen op plaat of horen op de radio. En 3, dat is wanneer je plaatjes gebruikt worden in reclamespots. En dat genoegen is deze Desiree een aantal keer te beurt gevallen met deze You Gotta Be. Ze heeft er al goed aan verdiend, denk ik.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Rufus en Chaka Khan met Ain't Nobody. En er is ook niemand die hier in Vlaanderen zo succesvol de overstap gemaakt heeft. Van de folkwereld naar de popmuziek als Eva de Rovere. Weet je nog, 20 jaar geleden kwam dat album uit, De Jager. Ze is het trouwens nu overal aan het spelen om die verjaardag te vieren. En we leerden plots een heel ander geluid kennen. Deze man was ook meteen fan in Nederland. Digidex.

0: maar toch vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: John Legend met All of Me. Ik stel voor dat we er samen nog een legendarische zondagavond van maken. Wat denk je? Straks nog even helemaal diep gaan met Billy Joel en Roxette en Philippe Robrecht en Olivia Rodriguez.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Maar eerst meezingen met VOF de Kunst. Elke dag.

Suzanne, topschijf van VOF De Kunst, ergens in de jaren 80. En het mooie is, er worden ook vandaag nog altijd Suzanne geboren. Een paar jaar geleden nog, in mijn omgeving zelfs.

0: instrument dat beter past bij een zondagavond als een mooie Belgische saxofoon. En daar zal Billy Joel hier het ook wel mee eens zijn. Just the way you are. Intussen weer al bijna 11 uur. De tijd vliegt toch, hè, op zondagavond. Misschien moet je snel je bed in om vroeg te staan morgen
1: naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Misschien heb je nog een week vakantie en kan je morgen nog het optreden van Sabine Tiels en Novastar meepikken. Of het dak van Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Wat er ook van zij, maak er

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. En de voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Surbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen ook nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten en dat voor onbepaalde duur, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het parket van Luik heeft dan weer een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. In Deurne bij Antwerpen hebben vanavond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Morgen zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden al tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen die plannen, maar de actievoerders vrezen dat er morgen toch gekapt zal worden. Dat zegt Lode Danemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
1: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Steeds meer mensen in ons land krijgen een of andere vorm van bescherming omdat ze bedreigd worden wegens hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om politici, ambtenaren, politiemensen of magistraten. Dit jaar werd al voor 81 mensen die beschermingsprocedure opgestart. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 59. Volgens de overheid heeft die stijging te maken met de georganiseerde criminaliteit, maar ook met een grotere alertheid voor mogelijke dreigingen. Sport dan. Op de laatste dag van het EK atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornado's net geen medaille kunnen winnen op de 4x400 meter. De 4x400 meter ploeg bij de vrouwen, de Belgian Cheetahs, werden zesde in hun finale. Simon van Glabeke, best jammer, want het was nipt voor de Tornado's, toch?
2: Ja, lang leek er een vijfde Belgische medaille in de maak op dit EK. Maar in de slotmeters snelde de Nederlander Vijvers nog voorbij de Belgische slotloper Daniel Segers. De Belgian Tornado's eindigden zo op de ondankbare vierde plaats op amper 200ste seconde van brons en op 3500ste seconde van Europees kampioen Italië. Op het vorige EK, 2 jaar geleden in Rome, pakten de Belgian Tornado's nog goud. Maar in Birmingham misten ze met Alexander Doom hun op papier sterkste pion door een blessure. Op de 4x400 meter bij de vrouwen eindigde de Belgian Cheetahs zesde. Het goud was voor Nederland. Zo eindigt het EK atletiek in Birmingham met 4 Belgische medailles.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaar en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond 1 minuut voor het einde nog 1-3 voor, maar in het slot kon KV Mechelen nog gelijk maken door 2 strafschoppen. Standaarspeler Ibe Houtekiet snapt niet wat er gebeurde op het einde.
3: Ja, we zijn nog allemaal heel verbaasd dat zo is gelopen. Dat 2 keer penalty was. Beide situaties eigenlijk niet deftig kunnen zien van mijn standpunt. Of ja, mijn standpunt zegt geen penalty, maar 2 keer VAR. Dus de VAR is altijd juist, hopen we toch. Ja.
0: Charleroi kon dan weer de wedstrijd tegen Lommel winnen met 0-1. Het staat daardoor nu mee aan de leiding in het klassement. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Bewolkt weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. En meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio 2 Relax.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief. Maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Surbrood en Butgenbach die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen ook nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten voor onbepaalde duur. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Net over de Duitse grens worden intussen twee gehuchten nabij Monschau ontruimd vanwege de bosbrand op de Hoge Venen. De inwoners kregen rond 10:30 te horen dat ze 10 minuten de tijd hadden om te vertrekken. Het gaat om 17 woningen en zo'n 30 mensen. Voor hen wordt noodopvang voorzien. De evacuatie komt er omdat de bosbrand door de wind blijft uitbreiden richting het zuidoosten. In Deurne bij Antwerpen hebben de voorbije avond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De komende dag zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen die bomenkap, maar de actievoerders vrezen dat er de komende ochtend toch gekapt zal worden, zegt Lode Dalemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
1: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: De Amerikaanse staat Hawaii is getroffen door een orkaan. Vooral het grootste eiland, Big Island, kreeg het zwaar te verduren. Lokale media melden heel wat omgevallen bomen, geblokkeerde straten en hevige overstromingen. Verscheidene woningen zouden ook door het water zijn meegesleurd. De overheid heeft een noodtoestand afgekondigd. Er is al 1 dode gevallen door het stormweer. Het Marokkaanse leger heeft opnieuw enkele honderden mensen opgepakt die de voorbije dag probeerden om het Spaanse Ceuta binnen te geraken liever. Ook zaterdag gebeurde dat al. 2 weken geleden staken nog tienduizenden mensen de grens over. Meer dan 140 van hen kwamen bij die stormloop om het leven. Aan de grens werden het voorbije weekend extra Spaanse en Marokkaanse agenten en soldaten ingezet na oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Op het strand van Ceuta kwamen de voorbije dag ook 100 migranten samen om te demonstreren. Ze willen dat de Spaanse overheid hen asiel verleent. Het gaat om mensen die nog achtergebleven zijn na de stormloop in juli. En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornadoes niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e op amper 200ste seconde van brons. Simon van Glabeke maakte een samenvatting van dit Europees kampioenschap van de Belgen.
2: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornadoes als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Toom.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt, weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook de komende dag eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: 2. Relax.
1: Als je mijn gedachten

0: je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten voor onbepaalde duur, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. 5 jongeren zijn de voorbije nacht gewond geraakt nadat ze met de wagen in een ravijn waren gestort. 2 van hen verkeren in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in Plombières in de provincie Luik, dichtbij Drielandenpunt met Nederland en Duitsland. De jongeren waren onderweg naar een fastfoodrestaurant in Aken toen de wagen van de weg afraakte en 5 meter naar beneden stortte. 1 passagier kreeg een hartstilstand en is in kritieke toestand. Een andere passagier liep een ernstige hersenschudding op en ook zijn toestand wordt als kritiek beschouwd. Achter het stuur zat iemand van 18 jaar. Hij was niet onder invloed van alcohol. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. De demonstranten horen bij de enkele duizenden migranten die zijn achtergebleven nadat 2 weken geleden nog tienduizenden migranten de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken weer snel, maar een paar duizend zijn dus nog in Ceuta. Het Marokkaanse leger heeft gisteren ook weer enkele honderden mensen opgepakt die probeerden om Ceuta binnen te geraken, dat Spaans grondgebied is. Zaterdag waren er ook al arrestaties. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornadoes niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e, op amper 200ste seconde van brons. Simon van Gladbeke maakte een samenvatting van dit Europees kampioenschap van de Belgen.
3: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornadoes als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkhouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Thom.
2: Bij de Belgian Tornadoes was slotloper Daniel Segers streng voor zichzelf na het missen van de medaille.
4: Ja, ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Maar ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen, ook vandaag. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan ja, maak ik het net niet af. En ja, het doet pijn.
2: Het blijft minstens 13 graden vannacht en er kan wat regen vallen. Daarna een dag met wisselende bewolking en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
1: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ondertussen heeft het parket van Luik een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. Vijf jongeren zijn de voorbije nacht gewond geraakt nadat ze met de wagen in een ravijn waren gestort. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in Plombières in de provincie Luik, niet ver van het drielandenpunt met Nederland en Duitsland. De jongeren waren onderweg naar een fastfoodrestaurant in Aken toen de wagen van de weg afraakte en 5 meter naar beneden stortte. Eén passagier kreeg een hartstilstand en een andere liep een zware hersenschudding op. Hun toestand is kritiek. Achter het stuur zat iemand van 18 jaar. Hij was niet onder invloed van alcohol. En bij natuurbranden in Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen op het eiland Salamis, dichtbij de hoofdstad Athene. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn al in vlammen opgegaan. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. De brandweer krijgt er de steun van 4 vliegtuigen en 6 helikopters en ook de kustwacht zet vaartuigen in.